0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op, nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

info. Meer gezegden hier op RTV Knippen de Waard. Dag luisteraars, nu is even wat anders. Twee weerspreuken. Augustus warm en klaar geeft ons allen een gezegend najaar. En is het de komende tijd flink heet? Dan zorgt dat de winter veel kouder meet.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 3 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen... die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippen-ei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: regio-info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Info. Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: Regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: En for love's sake, each mistake, oh.

info. Op een gegeven moment is de vakantie toch echt voorbij. Dag luisteraars, terug van vakantie. Zet allereerst de ramen tegen elkaar open, want het is goed om te ventileren. En laat daarna de kraan een aantal minuten rustig doorlopen om een salmonella besmetting te voorkomen. Ga niet gelijk aan het werk. Houd de stress nog even buiten de deur. Uiteraard wel, als het mogelijk is. Heb je een goede vakantie gehad? Kijk er met veel plezier op terug. En welkom, weer terug in de Krimpende Waard.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 26 juli aanstaande verzorgd door Jan Verburg namens de hervormde evangelisatie uit Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippen-ei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: Info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

0: Radio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpen de Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan. Nee, zij is niet belegen.

0: regio-info.
1: Nieuws van het Pianofestival in Gouda. Dag luisteraars, op 23 juli bruist Gouda van de pianomuziek. En dat tijdens een sfeervol zomerfestival gebeurt op diverse locaties in de binnenstad. En er gebeurt werkelijk van alles. Kijk voor meer informatie op pianofestivalgouda.nl.

Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

info. Wees er snel bij! Het programma 2026-2027 van Theater Het Kwartier in Stolwijk is bekend. Blader door het programma, laat u inspireren en bestel eenvoudig uw kaarten via www.hetkwartierstolwijk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. De RTV Krimpen de Waard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpen de Waard app op je telefoon of iPad. Kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpen de Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

info. Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen. En daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Dit is het tijdstip om wakker te worden. U luistert naar Wakker Worden met Arjan Vermeulen en Juri Jansen. Met het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard en gezellige muziek.
6: Goedemorgen.
5: Wakker Worden met Juri en Arjan.
7: Ja, een hele goede morgen op deze vroege zaterdagmorgen. Goedemorgen, Juri.
8: Goedemorgen, Arjen.
7: Uitgeslapen?
8: Ik wel, jij ook?
7: Ja, ik ook. Dus, maar het was wel erg rustig op de weg. Dus ik denk dat wij zo ongeveer de enige 2 vroege vogels zijn.
8: Ja, dus dat er wel een heleboel op vakantie zijn en zo. Tijd de Krimpende Waard uit de Beeën voor de sluiting van de Algrabrug verderop.
7: Ja, inderdaad. Dus, wanneer is dat ook weer?
8: Halverwege augustus. Dus als je nu gaat, moet je het nog een tijdje volhouden.
7: Ja, maar veel mensen misschien op vakantie. Zwarte zaterdag natuurlijk. Drukte verwacht op de Europese wegen. En misschien zit u wel in de auto of bent u bezig met het pakken van de spullen. En dan wensen we natuurlijk een hele fijne vakantie vanuit de studio van RTV Krimpende Waard. Nieuwe editie van Wakker Worden met veel muziek natuurlijk. Maar ook de laatste info uit de Krimpende Waard. Komt allemaal voorbij tot aan de klok van 9 uur vanmorgen. Dus nogmaals, leuk dat u luistert. En we beginnen met Franstalige muziek van Desilus. Voyage, voyage.

0: Ja, mensen die op reis gaan, voyage. En je hebt natuurlijk ook thuisblijvers. En die wensen natuurlijk ook een fijne zomer. En in beide gevallen kun je gewoon naar RTV Krimp en de Waard luisteren. Dus wat dat betreft zit je helemaal goed.
1: Het komt altijd goed.
0: Ja. We gaan het hebben over dicht bij huis eigenlijk. In Haastrecht, toch, Juri?
1: Ja, iets over Haastrecht. Die zijn alvast voor na de zomervakantie aan het vooruitkijken. Dit gaat over de stichting Halloween Haastrecht. Halloween vieren in Haastrecht is al jaren wat groter natuurlijk uitgepakt. Na de corona weer met een nieuwe groep enthousiaste vrijwilligers steeds opgezet. En wat kleinschalig begonnen is inmiddels een toch wel traditie geworden. En ook om dit dan weer in goede banen te leiden, is er nu een stichting voor opgericht. De stichting Halloween Haastrecht. Afgelopen week ondertekend in het notariskantoor, waardoor er nu daadwerkelijk iets opgericht is. En dat ook een sterke basis voor de toekomst wordt gelegd. En inmiddels wordt er ook al achter de schermen volop gewerkt aan de voorbereidingen van de nieuwe editie van 31 oktober. Waarbij het thema de poort naar de onderwereld is open. Zal start gaan in Haastrecht, bij het Haastrechtse Bos. En ook gedeelte van de overtuin van Paulina Bisdom van Vliet. Er worden wel nog vrijwilligers en sponsoren voor gezocht. 10 september is er ook een vrijwilligersavond voor de coördinatie van het hele evenement. En mocht u meer geïnteresseerd zijn in hoe het allemaal eraan toe gaat, kunt u mailen naar halloweenhaastrecht@gmail.com. En dan zal de kerstverse stichting Halloween Haastrecht u verder helpen met hoe het er allemaal aan toe gaat. Dus de meeste die liggen lekker in de tuin te zon, en de andere die wachten is het al herfst.
0: Ja, inderdaad. En zijn vast bezig met de voorbereidingen voor Halloween. Deze week was natuurlijk het nieuws over watertekort in Nederland. We moeten een beetje zuinig doen met water. Maar hier in de Krimpende Waard is nog voldoende water in ieder geval. Ondanks het dreigende droogte en het warme weer is in het werkgebied van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpende Waard nog geen sprake van een tekort aan zoet water. De waterstanden kunnen voorlopig nog op peil worden gehouden. Wel neemt de invloed van zout zeewater toe en zijn er extra maatregelen nodig om verzilting tegen te gaan. Het Hoogheemraadschap die voert op verschillende plaatsen water aan via alternatieve routes. Zo wordt water vanuit de Hollandse IJssel via de ringvaart naar de Rotte gepompt. En daarmee worden onder meer de waterstanden in de Rotte en de omgeving op peil gehouden. En in de Krimpende Waard wordt via de doorvoerroute Krimpende Waard extra water vanuit de Lek naar de Hollandse IJssel gebracht. Ja, die maatregelen zijn nodig omdat de aanvoer van rivierwater afneemt. Door het gebrek aan regen in Duitsland en Zwitserland voeren de grote rivieren minder water aan. Daardoor neemt de druk op zoet rivierwater op het binnendringende zeewater af. En zoutwater kan daardoor verder landinwaarts komen. Dus er zijn wel maatregelen om verzilting tegen te gaan.
2: Lokaal nieuws. Diversiteit in alle muziekvormen. Feel good programma's. En een bonk gezelligheid. Kortom, RTV Krimpende Waard.

0: Blijf een beetje in het reizen, zo met Passenger van Alex Warren, de nieuwe single van Alex Warren.
1: Ik kies ze allemaal uit. We kunnen ook gewoon een hele themaafdeling ervan aflevering ja. van maken.
0: Ja, op reis heet dat dan. Ja, ja, ja. Maar dan moeten we misschien zelf ook op reis.
1: Ja, dat zou kunnen. We kunnen een microfoon pakken en aan de andere kant van het dorp lopen of zo. Ja. Dus we hebben een hele leuke RTV-auto hiernaast staan. Ja.
2: Kan allemaal.
0: Gaan we met de berichtgeving ook op reis?
1: Hangt er vanaf wat we zien als een reis. Hè. We gaan blijven met de berichtgeving in de Krimpen en Waard. Verschuiven het wel van Haastrecht naar Krimpen aan de Lek. Daar heeft de brandweer afgelopen week een grootschalige oefening gehouden bij Sportcafé De Walvis. Waarbij een keukenbrand werd nagespeeld. Waarbij ook meerdere personen gewond zouden zijn geraakt. Met brandwonden, waardoor de verschillende hulpverleningssituaties konden worden nagebootst. En er geoefend kon worden voor verschillende problemen waarop de brandweer alert moet zijn. Zowel de posten Krimpen aan de Lek als Lekkerkerk deden mee. Waardoor niet alleen de tank autospuit, maar ook de waterwagen aanwezig was om deel te nemen aan de oefening. Deze oefening staat in het kader van wat meer gezamenlijke trainingen. Ook laatst hier in Lekkerkerk was er een oefening voor de hulpdiensten waar ook de brandweer bij betrokken was. En het was volgens de deelnemers een leerzame avond waarbij er genoeg ervaring is opgedaan voor de toekomstige incidenten. Misschien wat jammer dat de collega's van Krimpen aan de IJssel er niet bij waren, want de dag na de oefening in Krimpen aan de Lek was er brand in het raadhuis van Krimpen aan de IJssel. Gelukkig geblust, maar ook daar moet alert op worden gezien. En dat we het fatsoenlijk af kunnen ronden. Maar het geval bij Krimpen aan de IJssel ging het dus goed. En hopen dat het de komende tijd in ieder geval wat minder natuurlijk brandgevaarlijk wordt. Het schijnt dat de hitte en de droogte misschien wat afneemt. Maar daar horen we dan zometeen wat meer over van de weerman.
0: Ja, inderdaad, om 9:30. De temperaturen zijn in ieder geval wat gedaald. Volgens mij is het nu zo'n 20 graden. En
1: dat is prima.
0: Ja, voor veel mensen zal dat inderdaad een welkome temperatuurverandering zijn. Weet je wat er ook goed is verlopen?
1: Oh jee.
0: Het optreden van de brassband Schoonhoven bij de wereldkampioenschappen. Afgelopen weekend was een weekend om niet snel te vergeten voor de brassband Schoonhoven. Want beide bands van de vereniging deden met succes mee aan de wereldkampioenschappen met fraaie resultaten. De B-band kwam al uit in de tweede divisie en wist daar op overtuigende wijze het kampioenschap te behalen. Tijdens het sublieme optreden op zondagochtend maakte de band grote indruk. Nou, alsof de titel nog niet genoeg was, mocht de B-band ook de solistenprijs van de divisie in ontvangst nemen. En die werd toegekend voor een prachtig kwartierpassage in een van de gespeelde werken. Ook de A-band liet zich van zijn beste kant zien. De band kwam uit in de concertdivisie, de hoogste divisie van het concours. En trad daarvoor op zaterdag en op zondagavond aan in een internationaal deelnemersveld met topbands uit Azië, Amerika en Europa. En de A-band haalde een verdienstelijke 5e plaats. In de einduitslag moest de band alleen voorrang verlenen aan de 4 meest recente Europese kampioenen. En de doelstelling was duidelijk. Een 5e plaats en die doelstelling werd dan ook bereikt. De brassband Schoonhoven die kijkt dus met trots terug op het voorbereidingstraject en op een prachtig weekend in Kerkrade waren de wereldkampioenschappen. Met de prestaties van de beide bands heeft de vereniging opnieuw een fraai visitekaartje afgegeven op het internationale toneel. Dus successen voor de beide bands van de brassband Schoonhoven en bij deze ook van harte gefeliciteerd. Jij zei tot eind van dorp op reis. Ik wil eigenlijk iets verder weg gaan. To the moon and back namelijk, met Savage Garden.

0: Je hoort ze eigenlijk niet meer zo vaak, Savage Garden. Dus ik dacht, hoog tijd om die weer eens te draaien met To The Moon And Back.
1: Je zegt wel dat het een end is, maar ik kan de maan af en toe nog zien. En de andere kant van Bergambacht vanuit deze hoek heb ik toch wat meer moeite mee.
0: Ja, dus het lijkt eigenlijk best wel dichtbij.
1: Misschien een wat grotere ladder pakken en dan komen we er wel.
0: Nou, doe je best, zou ik zeggen. Waar gaan we het over hebben?
1: We gaan het hebben over de overdracht van een aantal woningen. Of in ieder geval het onderzoek daarna van de samenwerking tussen Mozaïek Wonen en Qua Wonen. Mozaïek Wonen beheert op dit moment de sociale huurwoningen in Goudrak. En die wil die mogelijk overdragen naar Qua Wonen, die op meerdere plaatsen in de Krimpenwaard de sociale huurwoningen regelt. Beide woningcorporaties hebben hierover een intentieovereenkomst getekend. En begin 2027 zouden dan besloten worden of de overdracht daadwerkelijk doorgaat. De aanleiding voor het onderzoek ligt in de grote woningopgave in deze regio. Op dit moment zijn er ongeveer 25.000 woningzoekenden in de regio Midden-Holland, waar dus ook Krimpenwaard onder valt. En de woningcorporaties staan voor een uitdaging om voldoende betaalbare woningen beschikbaar te houden en te investeren in de nieuwbouw en levende buurten. En aangezien dat misschien voor Qua Wonen handiger is om te doen in Goudrak, wordt nu gekeken of Mozaïek Wonen, dus de woningen die zij nu in Goudrak hebben, over te dragen naar Qua Wonen. En het besluit volgt later nog. Er is alleen nu een intentieovereenkomst. Twee partijen die aangeven dat ze het wel, ja, in ieder geval de moeite waard vinden om te onderzoeken. En wat de daadwerkelijke resultaten zullen zijn en of er een overdracht is, daar horen we later dan nog meer van. En als we een beetje geluk hebben binnen een maand of vier. En anders wat later.
0: Oké, dus na de vakantie zullen we daar wellicht meer over horen. We gaan eigenlijk naar heel dichtbij. Wat ik wel kan zien hier vandaan, dat is zwembad De Hofstee.
1: Jij hebt goede ogen.
0: Ja, daar hebben gisteren 12 vrouwen hun zwemdiploma behaald. 10 het A-diploma en 2 het C-diploma. Krimpenwaard Intercultureel organiseert hier al jaren met succes zwemlessen voor vrouwen met een migratieachtergrond. En in een waterrijk gebied als Nederland is dat natuurlijk belangrijk. Voor gezinnen die recreatiegebieden zoals de Lek of de Surfplas bezoeken, voorkomt zwemvaardigheid onveilige situaties. En wanneer een moeder kan zwemmen, voelt zich zekerder om haar kinderen beter te begeleiden, legt Helma Graafland, coördinator van Krimpenwaard Intercultureel, uit. Veel van de vrouwen hebben in hun land van herkomst nooit zwemles gehad en overwinnen op volwassen leeftijd hun angst voor water. En het behalen van een zwemdiploma na gemiddeld 2 jaar lessen geeft dan ook een enorme boost aan hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid. De zwemlessen zijn daarnaast een belangrijke ontmoetingsplek. Vrouwen bouwen een sociaal netwerk op. Die reizen samen of passen op elkaars kinderen. En dat sluit aan bij de ontmoetingsgroepen van Krimpenwaard Intercultureel, waar leren en integreren centraal staan. Dus goede zaak, 12 vrouwen die hun zwemdiploma behaald hebben afgelopen week hier in het zwembad De Hofstee in Bergambacht.
2: Lokaal nieuws. Diversiteit in alle muziekvormen. Feel good programma's en een bonk gezelligheid. Kortom, RTV Krimpenerwaard.

0: De Poppies en Nono Rien Changé uit de jaren 70, 1971 om precies te zijn. Dat brengt ons bij de klok van 8:30, Juri.
1: Ja, dan moeten we een jaar of 10 verder naar de jaren 80. Ja, blijven we nog steeds zo Frans?
0: Nee, dat niet. We hebben nog geen Nederlandstalig gedraaid. Dus daar gaan we nu verandering in brengen met de 80s classic van vandaag. Vorig jaar om deze tijd heb ik ze live gezien. Toen stonden ze in het Tourcafé. In beeld en geluid was dat toen. Toontje lager. En in 1983 scoorden ze hun grootste hit. Het stond 8 weken genoteerd. En kwam ook tot nummer 8 in de Nederlandse top 40. Dus ze hebben eigenlijk iets met 8. Toontje lager en stiekem gedanst. Vandaag de 80s classic.
2: 80s classic.

0: Erik Macy en zijn band Toontje Lager en stiekem gedanst vandaag de 80s Classic.
1: Ik ben nou altijd al benieuwd geweest, hoe heeft hij dat gedaan? Hoe ben je met mensen stiekem aan het dansen zonder dat ze dat doorhebben?
0: Ja, nou ja, vorig jaar had ik hem kunnen vragen zo ongeveer.
1: Dat is een van die vragen uit de Nederlandse muziek die bijblijven.
0: Ja.
1: Net zoals wat betekent nou eigenlijk de koek is op.
0: Ja,
1: ik heb nou niemand behalve André Hazes die uitspraak ooit horen gebruiken in normale conversatie.
0: Nee, nou ja, geen idee. Straks de waard op de kaart.
1: Ja, die gaan het met heel veel andere vraagstukken gaan ze zich nog bezighouden. We beginnen met een gesprek met Jan Verburg over het afplaggen hier in Krimpenwaard en omgeving. Verder nog een item over het zwembadseizoen, wat echt van start kan gaan. Het open huis van Hospice Krimpenwaard wordt besproken. Net zoals een zoektocht naar 365 verschillende wijndruiven. Dat is één druif per dag van het jaar. Dus dat zal er wel heel veel zijn. We gaan in gesprek met wijkagent Edwin Otte. Die meer gaat vertellen over zijn activiteiten. Pianofestival in Gouda wordt onder de loep genomen. Net zoals muziek op de markt in Oudewater. We bespreken de droogte in de Krimpenwaard. Welke effecten dat gaat hebben. We hebben een item over de vakantie Bijbelclub Stolwijk. De verhuisplannen van het Streekmuseum Krimpenwaard. En de activiteiten in het Schoonhovens Zilvermuseum. Dus genoeg wat ter tafel komt tussen 9 en 12. En van 12 uur is het dan de Lunch en Brunch Expo. Vandaag een wat langere editie. Ze gaan door tot 2 uur. En hierin hebben we aandacht voor de stadsgidsen in Schoonhoven. Die onder andere een nieuwe digitale website hebben. We gaan in gesprek met Ad de Vaal en Arjan van de Wal over wat er allemaal te beleven is in Schoonhoven. En vooral in de context van gidsen en de oude binnenstad.
0: Oké, interessant. Dus over de binnenstad van Schoonhoven in gesprek met de stadsgidsen in de Lunch & Brunch Expo. Moeilijk woord, stadsgidsen. Ja. We gaan het hebben over het tv-programma. Voor komende week natuurlijk ook weer een nieuw televisieprogramma. Vanaf woensdag. En daar gaat het onder andere over de jaarlijkse ganzentelling. We spraken met boeren en faunabeheerders over de toename van het aantal ganzen in de Krimpenwaard. Wat zijn de gevolgen hiervan en hoe kunnen we dit tegengaan? En verder de woningen van woonleefgemeenschap De Dikke Boom in Oudekerk met het concept Wonen met Meer. Die worden bijna opgeleverd en we kijken alvast vooruit naar de opening van de ontmoetingsruimte. En wat houdt het concept in, dat komt u ook te weten. En verder een herhaling van de tweede aflevering van Kris Kras Krimpenwaard. En daarin wandelen van Haastrecht naar Gouderak door de prachtige polders. En we komen diverse mensen tegen. En halverwege maken we ook nog kennis met een zeer zeldzame bloem. Verder natuurlijk muziek, Edelweiss Music, Crossroads en de Oranje Top 30. Dat maakt het televisieprogramma helemaal compleet vanaf aankomende woensdag 22 juli.

RTV Krimpen Neuwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpen Neuwaard.

0: De Bouza met Magnetic. Om inmiddels 16 voor 9.
1: Het
0: was
1: binnen.
0: Ja, die is er voor zometeen de waard op de kaart. Tussen 9 en 12 uur. Vandaag natuurlijk weer een etappe in de Tour de France. En gisteren was het voor het eerst eigenlijk een kans voor de vluchters. Er was ook een grote groep vluchters. Volgens mij op een gegeven moment zelf een kopgroep van 53 man. En die kregen dan ook de ruimte.
1: Vroeger noemde je dat gewoon het peloton.
0: Ja.

0: Ja, maar nu was het nog niet voorgekomen. En nou, de Zwitser Schmid was uiteindelijk degene die, die gisteren de etappe won. Misschien wordt hij wel de enige vluchter die deze Tour een etappe wint.
1: Het zou gewoon kunnen. En misschien dat we ook wat meer Nederlands succes er nog in kunnen krijgen. Het kan nog alle kanten op. Het duurt nog even, dus nog genoeg kansen.
0: Ja, nou, vandaag in ieder geval een zware bergetappe in de Vogezen. Een moordende 14e etappe van Mulhouse naar Le Merckstein. Met beklimmingen als de Grand Ballon, de Ballon d'Alsac en de steile Col du Haag. Dat lijkt op Den Haag, maar het is toch echt in Frankrijk. En het zal een ware uitputtingsslag worden.
1: Hoe je dit nou? Haag is misschien ook weer gelinkt aan Den Haag natuurlijk. Nederlanders is het Huis van Oranje, wat ook gelinkt is aan Zuid-Frankrijk.
0: Ja, en commentaar van Michael Bogert. Dus,
1: het is zoveel wetenswaardigheden.
0: Ja, nou, Pogacar die heeft al bekendgemaakt dat hij zijn zinnen op dit weekend gezet heeft. Maar ook Visma Leasebike is met een plan bezig. We zullen zien of Vingegaard nog in de aanval gaat om die leidende positie van Pogacar in gevaar te brengen. Natuurlijk ook even Franse muziek van Plastic Bertrand en Saplan pour moi.

0: Plastic Bertrand en Saplan pour moi.
1: Toen we de Frans boeien natuurlijk een Frans nummer er tussendoor rieten. Dat hadden we vandaag nog niet gedaan.
0: Nee, daarom. Dus. heb je nog iets?
1: Ik heb nog iets. We kunnen het nog hebben over de weggeefkast in de Dorpsstraat van Krimpen aan de Lek. Want daar is wat onrust over ontstaan. Na een klacht van een omwonende blijkt dat de kast een omgevingsvergunning nodig heeft. Eigenlijk voor de huidige locatie en ook een houten speelhuis wat bij het woonhuis in de Dorpsstraat staat. Zou moeten worden gelegaliseerd of verwijderd. En dit is allemaal na een handhavingsverzoek naar boven water gekomen. Alleen de uitbater van de uitgeefkast, Marielle Muit, die is daar nogal ontsteld over. Omdat zij zegt dat het al tijden de staat en ze dacht dat het allemaal goed ging. En nou is er ineens lijkt er een buurtbewoner te zijn geweest die anoniem heeft geklaagd. En wat ervoor gezorgd heeft dat twee gemeentelijke medewerkers bij haar thuis de situatie kwamen controleren. En die hebben dan ook moeten constateren dat de weggeefkast niet aan alle voorwaarden voldoet. De gemeente Krimpenwaard benadrukt wel dat de weggeefkast wat hen betreft niet per se weg moet, maar dat er wel aan alle vergunningen voldaan moet worden. En dat daar mogelijk in het vervolgproces dan ook rekening mee wordt gehouden. En als iedereen dan aan de voorwaarden voldoet, dat de huidige situatie gehandhaafd kan worden. Dus het is voor de uitbater, de mevrouw Muit, wat crisis. En hopen dat dit dan maar een goed einde krijgt in Krimpen aan de Lek.
0: Ja, zeker. Hopelijk komen ze eruit inderdaad met die weggeefkast. 29 augustus moet je in de agenda schrijven. Niet alleen is dan het Nederlands kampioenschap Polshoek Verspringen tussen de Hollanders en de Friezen, maar ook een open training bij voetbalvereniging Haastrecht. Dus als je wil gaan voetballen in Haastrecht, dan 29 augustus een open en gratis training bij de voetbalvereniging Haastrecht. Die zaterdagochtend 29 augustus kun je daar gratis aan deelnemen.
2: Lokaal nieuws. Diversiteit in alle muziekvormen. Feel good programma's. En een bonk gezelligheid. Kortom, RTV Krimpenerwaard.

0: Ja, blijven toch weer een beetje bij dat reizen. Hè? Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan.
1: Goed advies natuurlijk.
0: Ja, zeer goed advies. Inderdaad, en daarmee komen we alweer aan het einde van het programma, Jori.
1: Ja, het is 8:55. Je hebt zeker dan een lange plaat er nu voor liggen.
0: Nou, ik heb eigenlijk niet zo opgelet, maar hij gaat het wel halen als wij nog even doorpraten.
1: Oh,
0: ik
1: ben, dat kan prima.
0: Ik ben onder andere wel benieuwd hoeveelste aflevering het is. Zometeen van De Waard op de Kaart.
1: 590 of zo?
0: Gert's draaiboek erbij gepakt. 592, ja.
1: Jee, goed onthouden.
0: Ja.
1: En over 8 weken taart.
0: Inderdaad, op naar de 600ste aflevering van De Waard op de Kaart. Maar nu dus vandaag is nog aflevering 592. Gepresenteerd door collega Gert van den Berg. Wat ons betreft bedankt voor het luisteren. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.
1: Dat was tot volgende keer. Doeg!

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïnse zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïnse sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Summertime. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpener Waard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpener Waard.
5: Iedere zaterdagmorgen de Waard op de kaart.

0: in Midden-Holland. Heel Nederland is op vakantie. Nou ja, er zijn altijd mensen die toch moeten werken. En daar zijn we natuurlijk ook een beetje voor hier bij TV Krimperwaard. Juri en Arjan, nog bedankt voor jullie programma. Het is weer de hoogste tijd voor de waard op de kaart.
1: De waard op de kaart. Vandaag met Gert van den Berg hierbij.
0: Zo is dat. Een hele goedemorgen allemaal. Fijn dat je luistert op deze vroege morgen. Het is een graad of 20, dus dat valt nogal mee. Niet overdreven heet. Aardig kunnen slapen vannacht. Het is altijd wel eens wat anders als het zo'n 20, 25 graden is in de slaapkamer. Dan ben je toch soms wel blij als je een aircootje hebt. Ja, of een ventilator. Ja, of misschien een bakje water dat je nu nog aan je voeten er even in kan zetten. Maar in ieder geval dat je een beetje af kan koelen. Nou ja, de komende dagen wordt het wat minder heet, heb ik begrepen. Maar goed, straks rond de klok van 9:30 hebben we onze weerman Gerard van Stelt aan de lijn. En die kan ons van alles vertellen wat het weer gaat doen. En wat gaan wij doen in het eerste uur? We praten straks met Jan Verburg van de SGP over afplaggen. Wat is dat nou eigenlijk? En is het achteraf allemaal zonde van het geld? We gaan er straks even over praten. We praten ook met Peter van Schaik. Hij is de voorzitter van de zwembaden in Stolwijk en in Haastrecht. Hoe gaat het seizoen tot nu toe? En komen er veel mensen die normaal niet komen zwemmen omdat het zo warm is? Probeer ook nog even te bellen met Hans Versluis. Want de TV-ploeg is alweer onderweg. En we zijn zeer benieuwd wat ze gaan doen. We hebben het weekendweerbericht met onze eigen weerman Gerard van der Stelt. En we praten ook nog even bij met Jan Dekker. Hij is van de hospice Krimperwaard. Want het schijnt allemaal helemaal klaar te zijn. En daar zijn we heel blij mee. En we praten met Koen van Dam. Hij is een lokale ondernemer uit Lekkerkerk. En die is bezig met een zoektocht naar 365 verschillende wijndruiven. Je hoort er straks van alles over als je blijft luisteren naar RTV Krimperwaard. Het is de moeite waard hier bij RTV Krimperwaard.
1: Dit is Zomerstation RTV Krimperwaard.

0: voor hier bij RTV Krimpraat. En dat allemaal op zaterdagmorgen.
1: Hey Gert, wil je nog geen lekker bakje koffie?
0: Nou, doe dat maar, want we zitten best wel veel te kletsen altijd in dit programma. En dan is dat altijd lekker als je even een bakje koffie hebt in de uitzending bij RTV Krimpraat.
2: Goedemorgen.
0: Ja, een hele goede morgen allemaal. En dat zeggen we ook tegen Jan van Burg uit de Vlist in Stolwijk. Hij is van de SGP. Ik zag Stolwijk, maar het is Vlist natuurlijk. Jan, een hele goede morgen.
3: Ja, goedemorgen, hè.
0: Ja, ik fietste de afgelopen week heel vaak over Billerk naar de studio van RTV Krimpraat. En toen zag ik al een keer een bord staan van het is om te janken. En er schijnen veel meer van die borden te staan. En dat heeft alles te maken met het afploggen. En misschien dat jij eens even uit kan leggen voor de mensen die dat niet weten. Wat is nou eigenlijk afploggen?
3: Ja,
0: Jan, de verbinding is heel slecht. Je valt iedere keer weg. Ja. Zal ik jou even opnieuw terugbellen? Want dit is heel slecht. We kunnen niet horen wat je zegt. Doe ik dat even. Bel zo terug.

0: Archies bij RTV Krimperwaard. We gaan het nog een keertje proberen met Jan van Burg van de SGP. En we hadden het dus over afplaggen. Jan, goedemorgen. Ik hoop dat het nu beter klinkt.
1: Goedemorgen, Gert.
0: Ja, kijk, dit is een stukje beter. Er zat waarschijnlijk een vogel op de lijn of zo.
1: Ja, het voordeel is dat er nu wat meer mensen wakker zijn.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, nee, het is toch weer een paar minuten later. Maar eerst toch even de vraag, Jan. Wat is nou precies afplaggen?
1: Ja, er wordt 2000 hectare natuur aangelegd in de Krimperwaard. Dat is bekend. En ongeveer 100 tot 150 hectare daarvan wordt afgeplacht. Daarbij wordt 15 centimeter, 20 centimeter van de bovenlaag, de vruchtbare bovenlaag, wordt afgeschraapt met een kraan. Mm-hmm. En dat wordt afgevoerd naar elders om zeg maar alle vruchtbaarheid uit de grond te halen, zodat je schrale grond overhoudt.
0: Ja, dat wordt het puur natuur, zeg maar. En wat kunnen we dan verwachten? Heel veel distels en dat soort dergelijke dingen? Of
1: distels en pitrus en natuurlijk ook bloemen. Maar vooral ja, de ruige natuur is van zichzelf heel sterk. Dus die zal winnen.
0: Ja. En dat is een besluit eigenlijk dat men 10 jaar geleden al heeft genomen en dat ze nu aan het uitvoeren zijn, zeg maar.
1: Ja, klopt. En toen we als gemeenteraad het besluit namen, toen was er sprake van dat er ja, in uitzonderingsgevallen afgeplacht zou worden op kleine stukken om de natuurdoelen sneller te bereiken, zoals dat heet. Maar ja, er wordt nu 100 hectare afgeplacht en dat is toch een enorm stuk grond. En nu zie je dus dat ze zeg maar vanuit Goudrak zo richting de Vlist komen. Die hele strook, die natuurstrook. En overal wordt geplacht. En ja, dat doet gewoon pijn als je ziet inderdaad dat bord om te janken. Nou, dat, zo ervaar ik dat zelf ook als ik daar langs rij.
0: Ja, en het is zo, dit wordt dan de toekomst. We kunnen straks waarschijnlijk hier in de Krimperwaard heel weinig koeien nog zien in het weiland. Want het is bijna allemaal natuur.
1: Ja, er komt heel veel natuur, van die grove natuur, die distels en dat pitrus, wat heel erg zaait ook naar het goede boerenland toe. Dus dat zaad van die distels, dat waait over de hele polder heen. Dat wordt slecht onderhouden. En vandaar ook, ja, ik heb ook wel meer borden gezien, want je noemde het bord om te janken, maar ik zag ook nog een andere bord, die vond ik zelf wel heel grappig. Daar staat normaliter looproute, maar daar is een S voor gezet, slooproute. Dat vond ik wel een hele treffende. Mm-hmm. En ik zag ook een bord met heel veel tekst, met heel veel argumenten erop. Ergens in, dat was in Beiersen. Ja, daar staat op dat eigenlijk onze natuur onherkenbaar verandert. Onze Krimperwaard. En ja, dat het niet nodig is om bijvoorbeeld de bodemdaling van 15 centimeter zou normaliter in 80 tot 100 jaar gebeuren. En het wordt nu gewoon in 5 minuten gerealiseerd, die bodemdaling van 15 centimeter. En terwijl we daar met z'n allen altijd tegen strijden. Dus het is zo onnatuurlijk om dat land te plaggen. En de CO2 die in de bodem vastgelegd is, eigenlijk in die vaste bovenlaag, die wordt nu in één keer, ja, die knalt eigenlijk door het plafond heen. Want er is geen bovenlaag meer die CO2-verbranding tegenhoudt. En het is natuurlijk ook onherstelbaar, omdat er ja, nooit meer koeien gehouden kunnen worden op die landen, omdat er geen lekker gras meer groeit.
0: Nee, als we terugkijken, had het besluit misschien nooit genomen moeten worden 10 jaar geleden.
1: Ja, het is een heel slecht besluit geweest. En ik denk dat heel veel mensen in de Krimperwaard, maar ook in Rotterdam en Den Haag, die genieten van de natuur hier, toch het liefst gewoon koeien in de wei willen en schapen en grasland. En toch geen distel- en pitrusvelden. En ja, ook als je kijkt naar andere landen waar gewoon echt veel honger is, dan is het ook eigenlijk onverantwoord om dit land ja, op deze manier voor altijd te vernietigen. Waarbij komt dat het eigenlijk natuurlijk is om de natuurdoelen te halen, bijvoorbeeld om meer weidevogels op die landen te kweken. Maar dat doel halen we ook niet, want er zitten geen weidevogels, omdat er geen stront ligt. En weidevogels zitten alleen daar waar bodemleven is. Dus het is aan alle kanten, ja, haalt het niet de doelen die we voor ogen hebben, maar het is achter een bureau ergens bedacht. En afplaggen is gewoon iets wat je gewoon nooit meer moet willen. Daarom is SGP ook in het nieuwe coalitieakkoord opgenomen. Dat er gewoon geen meter meer afgeplacht wordt in de komende jaren. Want dit is, deze fout moeten we niet nog een keer maken.
0: Nee, het is eigenlijk zonde van de miljoenen die daarmee
1: kost 120 miljoen, de hele aanleg. En dat zijn allemaal belastingcenten. Dus ja, daar heb je eigenlijk ruige natuur voor terug. Wat ook, dat kun je ook niet aan de koeien voeren, dat wat één keer per jaar gemaaid wordt. Want het is ja, misschien nog net genoeg als strooisel voor onder de paarden. Want het is heel grof spul. Je kan er eigenlijk helemaal niks meer mee. En de Krimpelerwaard die verandert op die manier enorm.
0: En het is ook niet meer terug te draaien, Jan. Het is nu bezig en het wordt nu afgemaakt.
1: Ja, dat is bijna niet terug te draaien. Dan ben je jaren bezig om dat weer die grond weer op te hogen en dan die voedingsstoffen weer aan te brengen. Dus dat lijkt mij een onbetaalbaar iets. Dus terwijl het ook op een alternatieve manier bereikt kan worden, die natuurdoelen, door ja, uitmijnen heet dat. Dat je heel langzaam minder mest gaat strooien en dat je daardoor meer bloemen in je land krijgt. En dat zou gewoon een alternatief, maar dat heeft gewoon 10, 15 jaar nodig. Maar nee, het moet gewoon in 5 minuten gerealiseerd worden volgens de geleerden.
0: Ja. En ja, dan krijg je dit.
1: Doet heel veel mensen pijn. Dus dat bord om te janken en slooproeten, daar kan ik wel heel veel begrip voor hebben.
0: Oké. Okay. Bedankt voor jouw uitleg, Jan. En ja, dat we misschien weer eens even wakker geschud zijn. En ik wens je een fijn weekend.
1: Ja, goede uitzending.
0: Dankjewel, tot ziens.
1: Dag. Het.
0: Dag. Dag.
2: Zomerknaller, het zomergevoel op jouw radio. Snik heet de beste. Dit is jouw zomerstation.

0: Zomerse muziek op de radio bij RTV Krimpenwaard. Het is zomertijd en in de zomer denk je natuurlijk ook heel vaak aan verkoeling. En dan denk je natuurlijk uiteraard aan een zwembad. En we zijn hier in de Krimpenwaard toch wel een beetje bevoordeeld dat wij 7 zwembaden hebben. Waaronder de Loete en ons Polderbad. En daar gaan we even over praten met de voorzitter Peter Verschaik. Peter, een hele goede morgen.
1: Hey Gert, goedemorgen. Goed te spreken.
0: Ja, jij bent denk ik wel blij met het weer van de laatste weken of maanden misschien. Want het is wel goed weer voor het zwembad, denk ik.
1: Ja, we hebben echt een fantastische periode gehad, Gert. En natuurlijk is het ook weer fijn, hè. Maar ook fijn voor onze medewerkers om eventjes te
0: even kijken, ik heb bij jou een beetje hetzelfde probleem als wat ik net met Jan Verburg had. Dat je een beetje begint te blokken. Ik vraag nog even 1 vraag. En als dat dan weer zo is, dan bel ik jou even opnieuw terug. Maar even kijken hoor, gaat het nu beter? Nee, ik bel jou even opnieuw terug, want dit kunnen we niet volgen. Als jij hem er even oplegt, bel ik je gelijk even terug. Oké. Ja, we hebben wat problemen met de lijnluisteraars. Ik weet niet of misschien de technische man op vakantie is dat er wat fout gaat. Ik ga even terug naar Lang.

0: Nou, we hebben het weer opnieuw geprobeerd. Peter van Schaik, klink je nu beter?
1: Ik hoorde jou heel goed hoor, Gert.
0: Ja, dat zei Jan Verburg net ook al. Maar je klinkt nu hartstikke goed. We hadden het er dus over dat het een goede tijd is voor de zwembaden. Mensen willen graag verkoeling. En dan kunnen ze toch terecht in de zwembaden. En dat betekent misschien ook dat je heel vaak mensen krijgt die geen abonnement hebben en toch een kaartje kopen. En dat is misschien toch weer goed voor de financiën van het zwembad.
1: Ja, dat heb je helemaal goed, Gert. Je hebt het goed door. Nee, wij hebben... we hebben natuurlijk twee zwembaden en die zeker in die extreem warme periode, die daar weten de mensen echt goed te vinden. Het is natuurlijk ook veilig, hè? We hebben natuurlijk allemaal mensen in dienst in de zomerperiode die langs de badrand staan en in de gaten houden. En ja, dat geeft natuurlijk de mensen ook een fijn gevoel. Ja, dus we hebben echt, we kijken terug op een hele goede periode, kunnen we wel zeggen. Niet week, maar periode.
0: Ja, de zomertijd is begonnen, de vakanties zijn begonnen, ook de schoolvakanties. Betekent dan ook dat het zwembad wat langer open is? Want je had nu nog een paar keer overdag dat hij een paar uurtjes dicht was. Is dat nu voorbij?
1: Ja, dat is voorbij. Vanaf, in principe is de zomerrooster gaat eigenlijk vandaag alleen, maar maandag is het, ga je het echt merken. Want we sluiten niet meer tussen de middag. Kijk, je moet het zo zien, Gert, het is altijd voor mensen, vinden ze het lastig dat we sluiten. Maar ja, tussen de middagtijd in de niet-vakantieperiode zijn we soms open voor een paar mensen. Hmm. Maar wij moeten altijd twee mensen aan de badrand hebben staan. Tenminste, één aan de badrand en één bij de kassa. En niet zozeer om de kassa te bemannen. Maar stel je voor dat er wat gebeurt, dat de andere weer kan inspringen. Als je dan bedenkt dat we 152 dagen open zijn. Ja. En als je dat keer 3 uur neemt en dan keer 2, dan zijn dat echt hele grote bedragen die je daarvoor nodig hebt om dat open te houden voor die paar mensen. Maar in de zomer, omdat wij natuurlijk ook veel draaien met schoolverlaters, zijn die ook vrij. En dan hebben we natuurlijk eigenlijk meer mensen tot onze beschikking om langer open te zijn. En de mensen zijn natuurlijk ook vrij. Dus we geven ook die ruimte dan. En ze kunnen net zoals jou dan gewoon met een badhanddoekje om voorbij lopen van huis naar ons. Ja, ik dacht, je wordt misschien wel een keertje aangehouden, Gert.
0: Maar het is nog niet gebeurd.
1: Nee. Maar het ziet er goed uit, hoor. Ik ben niet de enige die zo oversteekt.
0: Nee, nou, hartstikke lekker. Nou, fijn dat we weer een beetje bijgepraat zijn, Peter. En voorlopig zijn we nog open tot hoeveel september?
1: Ja, half september.
0: Half september.
1: Half september. En als ik nog eventjes mag, wat heel fijn zal zijn als we mensen hebben die meeluisteren vandaag. En dat zullen best het een en ander zijn uit de omgeving van Stolwijk of Haastrecht. En je bent ook net zo blij als heel veel mensen met de zwembaden. Dan zal ik je uit willen nodigen om je eerste keer bij onze manager of bij Sjaak of bij Gijs te melden. Want we kunnen natuurlijk ook heel graag mensen gebruiken die eventjes een paar uurtjes van hun vrije tijd willen spenderen aan onze zwembaden. Want we doen het natuurlijk met veel vrijwilligers. We maken ook altijd wel een gezellige avond met elkaar ervan. En het is natuurlijk ook sociaal om als vrijwilliger even een paar uurtjes van je vrije tijd te spenderen in de zwembaden, want dat hebben we niet alleen wij, maar ook de andere zwembaden gewoon hard nodig. De vrijwilligers om die mee te laten helpen om de baden zo te houden, zo mooi als ze nu zijn. En dan kunnen we er nog heel veel jaren van genieten.
0: Denk erover na, luisteraars. Peter, jij bedankt. Ik wens jou nog een heel fijn weekend en veel succes met de zwembaden.
1: Ja, dankjewel. Succes met je uitzending.
0: Dankjewel, tot ziens. Dag.
1: Dag. Vanuit het

waren even aan het bellen met onze weerman Gerrit van der Stelt. Dat gaan we nog maar even een keertje proberen. Want hij zat misschien waarschijnlijk net op het toilet. Dat zou kunnen gebeuren. Daarom liefst maar een plaatje van Stevie Wonder.

0: Nou, we draaien straks nog wel even een stukje van Stevie Wonder, want het is nu tijd voor het weerbericht.
1: Het weerbericht met Gerald van der Stelt.
0: Ja, Gerald, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is wat anders dan de laatste weken, zeg maar, qua weer. Het is niet echt koud, maar het is ook niet echt heel heet, zeg maar.
2: Nee, en wen daar maar aan, want dat gaat de komende twee weken niet echt heel veel veranderen. Dus we hebben duidelijk te maken met een, als je het vergelijkt met de afgelopen periode, een dipje in, noem het maar rustig, een dip in het zomerweer. Qua hoge temperaturen. En ja, deze regio heeft nu vakantie gekregen. En die zullen het moeten doen met zo'n 10 tot 12 graden lagere temperatuur de komende periode. En dat komt, we hebben te maken met een steady hoge drukgebied in het Atlantisch gebied, ten westen van Ierland. Het zorgt ervoor dat slecht weer eigenlijk niet naar ons toe kan komen. Ten oosten van dat gebied ligt boven het zuiden van Scandinavië een storing, een depressie. En nog weer verder ten oosten daarvan ligt een ander hoge drukgebiedje. En tussen die drie gebieden staat een noordwestelijke tot noordelijke stroming. Ja, dan komt de wind over de Noordzee. Die voert bewolking met zich mee, vochtige lucht ook. Er vindt condensatie plaats op hoogte. En dan heb je dit soort bewolkingstaferelen met zo nu dan een klein gaatje voor de zon. Er kan zelfs vanmiddag een heel klein spettertje water uitvallen. Dat heet dan regen. Hebben we al een tijdje niet gehad. En eigenlijk is dat het weerbeeld tot woensdag. Waarbij we gelukkig morgen en maandag, maar ook wat dinsdag, nog een wat bredere opklaringen krijgen. De temperatuur bij het alles komt toch niet veel hoger dan een graad of 19 à 20 in de Krimpelwaard. En ga je meer naar het binnenland in, dan komt er een graadje bij. En meer naar het zuiden komen daar een paar graadjes bij. Maar daar moeten we bij doen. Dus iets lagere temperaturen dan normaal voor de tijd van het jaar. En woensdag, dan komt er in de nacht van dinsdag of woensdag een CAD op ons af. Dat heet een cold air development, zeg maar een koude putje in de bovenlaag boven de Noordzee. Dat zorgt voor een verhoogde buienactiviteit. En dan zou er zomer of woensdag een paar millimeter regen kunnen vallen. Dat is uiteraard niet voldoende om überhaupt maar iets te doen aan de droogte. Het geeft het wel aan dat de periode van heel standvastig weer eventjes achter ons ligt. Wat we dan zien is dat dat hoge drukgebied daarna langzaam maar zeker wat aan de wandel gaat. Het trekt zich iets terug naar zuiden tot zuidwesten. Daardoor komen wij meer onder een westelijke circulatie. En vanuit het westen, ja, daar komt over het algemeen wat meer wisselvalligheid komt er naar ons toe. Zonder dat het nou echt heel slecht gaat worden met heel veel regen. Want daar liggen we net te veel voor binnen de bloedsfeer van het hoge drukgebied, maar die verandering van windrichting zorgt ervoor na zo'n beetje donderdag dat de temperatuur weer omhoog gaat naar 21, 22 graden. Nou, misschien volgend weekend eventjes 24, maar de kans op een bui blijft eigenlijk iedere dag dan wel bestaan. En dat zijn dan hele kleine buitjes en er kan zelfs een klapje om je bij zitten. En dan zeg maar voor de week daarna, dus zeg maar richting de laatste week van juli, ook dan zien we de temperatuur nauwelijks, in ieder geval niet boven de 25 graden komen. Meestal zo'n beetje rond de 22 à 23 graden met alle dagen kans op een buitje. En soms een dagje dat het gewoon niet eens 20 graden wordt. Dus de zomer, ik zou zeggen de winter, maar zover is gelukkig nog niet. Maar de zomer die zit in een duidelijke dip. En dan moeten we op wachten voordat er weer wat ruimte is voor echt hoge temperaturen. Alhoewel dat ook zou betekenen dat er nog steeds geen einde komt van het droogte. Want als ik kijk naar de neerslagvoorspellingen voor de komende weken en ook naar de stromingspatronen die dan komen, ja, dan hoeven we eigenlijk nauwelijks meer te rekenen op een millimeter of 10 tot 12 in de komende twee weken. En dat is echt vele liters te weinig die we gaan krijgen. Dus de droogte gaat onverminderd door.
0: Oké, Gerald, hartstikke bedankt. We gaan het afwachten allemaal. En het ziet er toch wel een beetje dreigend uit, zou je zeggen. Maar er komt dus geen regen uit.
2: Nou, er kan een klein spettertje vallen. Niet zozeer dat er hele grote hoeveelheden. Maar zo nu en dan is de lucht even verzadigd. En dan spettert het even. Maar echt van regen, ja, daar kan je eigenlijk niet voor spreken als het even een paar minuten wat druppelt. Dus daar moeten we rekening mee houden. Voor de rest een beetje grijs vandaag.
0: Nou, gaan we doen. En jij hartelijk bedankt. Fijn weekend. En we horen je graag weer maandagmorgen.
2: Oké,
0: tot ziens. Doei.
2: Hoi.
1: Overal ter wereld luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpenerwaard. De hele zomer door RTV Krimpenerwaard.

0: laten we maar hopen dat iedereen een leuke vakantie heeft. En misschien heb je geen vakantie, dan krijg je het misschien nog. Of misschien zeg je wel, ik wil helemaal geen vakantie, ik vind het wel goed zo. Laten we toch een beetje de oudjes niet vergeten, luisteraars. Want die zijn soms alleen thuis en die gaan niet meer op vakantie. En dat we toch even nu dan even ons hoofd om de hoek steken en even een bakkie gaan doen. Luisteraars, wie ook ergens een hoekje om zijn, dat zijn de mensen van de tv-ploeg van RTV Krimpenerwaard. Ik heb Hans Versluis net even aan de telefoon, ik heb hem even gebeld. Want Hans, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen Gert.
0: Wat zijn jullie aan het doen? Waar zijn jullie aan het filmen en waarom?
1: Nou ja, ik hoor net heel mooi, ik wil de zon zien zakken in de zee. Maar wat nog veel mooier is, is de zon zien zakken in de polder. Ja. Dat zien we op dit moment niet. Het is wat grauw en wat grijs. Dat geeft op zich niet. Wat we aan het doen zijn, we zijn mee met een aantal vrijwilligers en medewerkers van faunabeheer. En we zijn ganzen aan het tellen in de polder.
0: Wat leuk.
1: Nou ja, dat is op zich best leuk, ja.
0: Wat gebeurt er met die uitslagen, zeg maar, de mensen die dan...
1: Ik heb de meneer nog niet heel uitgebreid gesproken, want ja, 9:30 stipt moest er begonnen worden met tellen. Dus ja, er was nog geen tijd voor een uitgebreid diepte-interview.
0: Nee.
1: Maar dat komt zeker nog. Nee, in principe worden meerdere keren per jaar worden alle ganzen worden geteld, waaronder in juli, zoals nu. Landelijk wordt dat gedaan om te kijken...

0: Pas op, begreep ik.
1: Nou, ik zal dus aan die boer vragen of dat het probleem is.
0: Ja, nee, hartstikke goed. En wanneer kunnen we de beelden zien die jullie nu aan het maken zijn?
1: Nee, die worden nu inderdaad gemaakt en vanaf woensdag zijn die op tv te zien. Dus dat hoor je straks, ik denk nog wel van Ilja.
0: Ja, want
1: maar
0: het
1: vanaf woensdag alles op tv.
0: Oké, okay. Ja. Nou, veel succes daar en maak mooie beelden.
1: Komt helemaal goed. Gert, ik zie net weer een paar ganzen voorbij zwemmen, dus ik ga er gauw achteraan.
0: Oké, okay. Hey, de groetjes, tot ziens.
1: Doei.
0: Doei.
2: Iedere zaterdagmorgen, de Waard op de Kaart.

0: De flauwe potband, Let's Go to San Francisco. Maar je kan ook gewoon in de Kripperwaard blijven. We hoorden het net al van Hans Versluis. Het is hartstikke mooi in de polder. En we hebben hele mooie fietspaden in de Kripperwaard. Dus waarom zou je daar geen gebruik van maken? En als u als toerist in de Kripperwaard bent, en u zit op de camping of in een hotel, hartstikke fijn dat u er bent. Er wordt van alles georganiseerd. Dus geniet er een beetje van hier in de Kripperwaard. Aan de telefoonluisteraars hebben we Jan Dekker. Hij is van de Hospice Kripperwaard. Jan, een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen, Gert. En alle luisteraars, ook een hele goede morgen.
0: Ja, Hospice Kripperwaard. Ja, we zijn er al een poos mee bezig. Maar ik heb begrepen, Jan, dat het klaar is.
1: Ja, het is bijna klaar. Bijna. We hebben nog een aantal dingen van doen. Maar we zijn wel zover dat we hebben kunnen zeggen dat wij op vrijdag 31 juli de officiële opening kunnen gaan doen. En zaterdag 1 augustus de open dag. En daarna is het hospice open voor het ontvangen van gasten.
0: Ja, en zijn daar al aanmeldingen voor?
1: Daar zijn aanmeldingen voor. Althans, er zijn mensen die informeren of er al plaats is. Het is dan wel zo bij een hospice. En als je naar een hospice toe gaat, is er altijd sprake van een urgentie. Dus je kunt niet zeggen van nou, over 2 weken of over 3 weken. Dat is allemaal kortere termijnwerk. Maar er is zeker belangstelling.
0: Ja, en is het ook zo dat er genoeg vrijwilligers zijn om het een en ander allemaal te regelen daar? En ook vaste krachten?
1: Ik vind het dat we over 75 vrijwilligers zijn die inmiddels zijn opgeleid en kaarten moeten vallen.

krijgen nou weer het probleem, Jan, wat ik eerder in de uitzending ook al had. Dat de telefoon begint te hikken en dat ik jou helaas even niet kan horen. In ieder geval, je zei dus dat 1 augustus aanstaande is de open dag. Daar kunnen de mensen gebruik van maken. Misschien als je nog even terugpraat, misschien dat hij dan beter is, Jan? Nee, hij valt weg. Nee. Ik bel jou nog even terug. Kan dat even, dat ik nu gelijk even terugbel? Oké, ga ik even doen. Wat een probleem allemaal vanochtend, luisteraars. En dat in de zomervakantie.

krijg Jon Dekker helaas niet meer aan de telefoon, luisteraars. Maar u kunt het noteren op de kalender dus. 31 juli de officiële opening en 1 augustus de open dag van de hospice Krimpermaat in Bergambacht.

0: Klinkt allemaal niet best, maar hij zal ongetwijfeld weer gaan schijnen tussen de wolken door. Of anders misschien een andere dag. Het is wel eens lekker als het wat koeler is. Ja, we hebben toch nog steeds wat problemen met de telefoon. Ik hoop dat u het nu wel goed doet, luisteraars. Want aan de telefoon heb ik Koen van Dam. Hij is een lokale ondernemer in Lekkerkerk. En hij is bezig met een zoektocht naar 365 verschillende wijndruiven. Die hij wilt proeven en filmen. Koen, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom wil jij dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat veel mensen wel eens een gek idee in hun hoofd hebben en in veel gevallen het daarbij houden. En ja, het begon bij mij een beetje in januari, waar wij Try January deden. Dus try in het Engels, dat we uitproberen. En dus veel onbekende druifjes eigenlijk op de kaart wilde zetten. En toen dacht ik van, nou, er zijn zoveel druiven wereldwijd, 10.000. Maar een handjevol hebben we hier eigenlijk maar in de supermarkt en drinken. Ik dacht, ik ga 365 druiven een jaar lang elke dag een video opnemen. Dat moet makkelijk lukken, dat dacht ik. Ja. Nou, nu denk ik daar wat anders over.
0: Ja, het valt tegen.
1: Ja, het valt tegen, ja. Klopt.
0: En waarom?
1: Nou ja, het blijkt toch eigenlijk dat hier toch ja, heel weinig in Nederland te verkrijgen is. Dat er toch wel heel, van die 10.000 druiven zijn er toch heel veel ergens op een Spaans eiland waar ze het alleen voor eigen consumptie hebben. Of nou, in Portugal staan ze erom bekend dat ze heel veel druiven blenden. Dus dan heb je eigenlijk nooit een wijn die voor minimaal 90% van dezelfde druiven is gemaakt. Ja, en dat is toch, dat lijkt toch lastiger dan gedacht.
0: Oké, want wat wil je eigenlijk met die filmpjes doen dan? Want je wou het filmen, zei je. En wat wil je daarmee doen dan?
1: Nou ja, ik ben een ondernemer, dus ik verkoop wijn. En een deel van het experiment is natuurlijk ook een klein beetje om wat bekendheid te krijgen als bedrijf. Vandaar dacht ik van, nou ja, wat kan ik dan ook gaan doen. Hè. Ik kan elke keer vertellen dat ik een aanbieding op de website heb staan, maar het is veel leuker om om een leuke filmpjes van te maken, waar ik ook een beetje mijn creativiteit in kwijt kan.
0: Ja, en ik zag ook staan dat als mensen, zeg maar, de luisteraars jou helpen en een fles wijn meenemen, dan krijgen ze een waardebon van jou. Of hoe zat dat in elkaar? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja dat klopt. Ja, dus ik probeer aan alle kanten hulp te krijgen om toch die druiven te krijgen. En gelukkig komt die hulp ook al. En daar vind ik dat daar ook wel tegenover moet staan. Dus als ik een wijn proef, dan doe ik dat in de meeste gevallen met de Coravan. Dat is een apparaat waarbij je de naald door de kurk prikt, waardoor je één glaasje kan uitschenken en dan blijft die zo nog een paar jaar goed. Waardoor die wijn eigenlijk praktisch nog vol is. Dus als iemand mij een wijn kan aanleveren van een druif die ik nog niet heb gehad, geef ik een van die flessen naar voorkeur van diegene terug. Plus een waardebon van 10 euro. En onder elke 10 inzendingen verloot ik ook nog eens een waardebon van 50 euro met een exclusieve wijnopener erbij. En zo hoop ik toch dat mensen iets meer hun best gaan doen om hier en daar eens in het wijnrek te kijken of op vakantie eens in het lokale supermarktje te zoeken.
0: Hartstikke goed. Kunnen de mensen eventueel op een website bij jou kijken waar wat meer informatie staat over dit hele gebeuren?
1: Zeker kan dat. Dat is wijnboodschap.nl. En dan eigenlijk op de homepagina staat al een link naar de 365 druiven. En dan hebben we ook nog een pagina. Dat is wijnboodschap.nl/wijnopreis. En daar hebben we ook per een aantal locaties en vakantiebestemmingen aangegeven van wat zijn dan de lokale druifjes die je daar zou kunnen vinden. Voor de mensen die binnenkort op reis gaan.
0: Hartstikke mooi. Dat zijn er denk ik heel veel, want de vakantietijd is aangebroken, ook in de Krimperwaard. Nou Koen, ik wil jou hartelijk bedanken dat jij er wat meer over wilde vertellen. Laten we toch hopen dat er wat mensen reageren. Je weet het maar nooit.
1: Zeker, zou heel leuk zijn. Hartstikke bedankt.
0: Hey, bedankt en een fijn weekend.
1: Fijn weekend.
0: Tot ziens, dag.
2: Dit is het weekend van RTV Krimperwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Oh, yeah.

accompagne. Lekkere muziek op de radio. Zomerse muziek bij RTV Krimperwaard. En dat op zaterdag 18 juli, het begin van de vakanties in de Krimperwaard. En zeer wijde omgeving. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimperwaard. U moet dan zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. En niet meer op het dorpsplein in Stolwijk. Houd het in de gaten. Wij gaan op naar het nieuws van 10 uur. En daarna zijn we graag weer bij je terug met deel 2 van De Waard op de Kaart bij RTV Krimperwaard.

0: luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Katharine Straatman met het NOS-journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpen Waard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpen Waard.

0: De Solomon Brothers en Quiver hier bij RTV Kripperwaard aan het begin van het tweede uur. Wat gaan we doen in het tweede uur? Ik heb even mijn lijstje erbij gepakt, luisteraars. Dan moet ik even kijken waar ik alles laat. Ja. We hebben straks het lange interview. Ik praat ook nog even met Mieke Verduin. Ze zit in de organisatie van het Piano Festival in Gouda. We zijn zeer benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. De vrienden van Oude Water die organiseren muziek op de markt. Wat is dat voor een gebeuren? Daar gaan we straks over praten met Daniella Hauser. Ik praat ook nog even met iemand van het Hoogheemraadschap, Peter Dullaert, over de droogte in de regio. En we praten nog met iemand van de vakantiebijbelclub in Stolwijk. Maar eerst gaan we in gesprek met Eswin Otte, luisteraars. En dat is een van de agenten in de Kripperwaard, de wijkagent voor Bergambacht in Amstel, heb ik begrepen. Klopt dat?
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Welkom in de studio van RTV Kripperwaard. Even tussen het werk door, dus laten we hopen dat er geen oproep komt. Want anders heb ik een gat in het programma.
1: Nee, dan moeten we gelijk weg.
0: Ja, nee, dat snap ik. Nee. Als er een melding is, moet je gelijk gaan. Ja. Gauw beginnen. Als eerste maar even de vraag, wie is Eswin Otte?
1: Nou, misschien dat de meeste luisteraars dat wel weten. Ik kom sinds een jaartje of 4, 5 ben ik hier elke dinsdag. Na 10 uur vertellen wat er is gebeurd in de Krimpende Waard voor de politie aangelegenheden, de meldingen, interessante dingetjes. Ik ben, wat je net al zei, wijkagent van Bergambacht, Amstel. We werken vanaf het politiebureau hier in Bergambacht. 300 meter verder. Dus,
0: heb jij weer zo'n zendapparaatje vlak bij die microfoon liggen misschien? Want ik hoor wat gerommel op de achtergrond. Oké, nee, dan gaat het goed. Ja, luisteraars. Als de nood het hoogst is, moet u natuurlijk gelijk weg. Maar goed, het is even voor
1: ons. Luister even mee. We zijn hier met z'n tweeën in de studio.
0: Ja.
1: We rijden vanochtend even de meldingen. Dus als er iemand meldt, dan gaan wij gelijk die kant op.
0: Ja. Kom je zelf ook uit de Krimpermaat?
1: Jazeker.
0: Oké.
1: Okay. Ik kom uit Krimpermaaisel.
0: Wat leuk. En woon je daar nog steeds? Of?
1: Ik woon daar nog steeds.
0: Oké, okay, hartstikke goed.
1: Wij, om hier naartoe te komen, vanuit Krimpermaaisel over de N210.
0: Moet je dan over die Algarabrug of niet?
1: Nee, ik krimp aan IJssel is aan deze kant.
0: Oké, ja, sorry hoor. Ik ga die kant nooit zoveel op eigenlijk. Ik ga meestal de andere kant op. Ja. Dus daar is dat. Heb je eigenlijk altijd al wijkagent willen worden? Of wou je eerst bakker worden en dat werd niks, toen ben je politie geworden?
1: Nou, nee hoor. Kijk, voordat je wijkagent wordt, ben je natuurlijk eerst gewoon politieagent. Ja, gewoon niet. Je blijft natuurlijk ook politieagent. Maar dan zit je... Kijk, na een opleiding van een politieagent, dan kom je uit in een basisteam, zoals dat heet. Daar ben jij agent, CQ hoofdagent. Dan doe je alle meldingen. En vervolgens kan je wat je leuk vindt, waar je kan in specialiseren. Nou, ik vind ik heb verschillende takken gedaan, onder andere... Bij de recherche heb ik 2 jaar gezeten. Ik heb,
0: vond dat niet leuk, hè? Of is dit veelzijdiger wat je nu doet?
1: Nou, dus uiteindelijk ben ik wijkagent geworden. Omdat ik het hartstikke leuk vind. De contacten met de bewoners, andere netwerkpartners. En dan hoop ik zo wat voor de burgers te kunnen doen en ook voor de politie.
0: Oké. Okay.
1: Dus een soort verbinding tussen de burgers en...
0: Omgaan met mensen vind je gewoon leuk.
1: Ja.
0: Ook als je er eens een keer eentje in zijn jas moet grijpen, zeg maar.
1: Ja, dat is niet zo. Ik blijf natuurlijk als eerste politieagent, hè?
0: Ja, nee, dat is waar. Wat zijn op dit moment de grootste veiligheidsproblemen in de Krimpermaat? Kan je daar wat over vertellen?
1: Veiligheidsproblemen, dat zijn natuurlijk onder andere de babbeltrucks. Heb ik heel vaak over gehad. Als je dat benoemt, daar worden oudere mensen, zijn daar slachtoffer van.
0: Ja, dat zijn wel hele vervelende mensen die dat doen, volgens mij.
1: Ja, nou maar goed, dat is een veiligheidsdingetje. Maar ook verkeer blijft natuurlijk een hot item. Woninginbraken, mishandelingen, andere strafbare feiten. Ja, het is best divers hier ook.
0: Het gebeurt allemaal in de Krimpermaat. Ja. Is het aantal woninginbraken, fietsdiefstallen of oplichting de laatste tijd afgenomen of toegenomen?
1: De woninginbraken, kijk, we zitten nu in de periode dat het zomer is. Er zijn de woninginbraken wat lager dan in de winter. Hè, noemen ze altijd de donkere dagen. Als het, als het om 5 uur al donker is, dan is het wat makkelijker dan dat het pas om 11 uur donker is. Dan heb je een kortere tijd. Plezier liggen momenteel wat lager. Dan gaan weer andere dingen gaan weer oppoppen. Zoals babbeltrucs waar ik net over heb gehad.
0: We gaan gewoon de hele dag door, zeg maar.
1: We gaan gewoon door. Verkeersongevallen waar we continu mee te maken hebben. Andere vormen van huiselijk geweld of dat soort dingetjes.
0: Ja, en hoe is het nou s'nachts? Jullie rijden dan met een paar wagens door de Krimperwaard en als er een melding is dan...
1: Met een paar wagens hoor Gert, we rijden met één auto.
0: Eén auto?
1: Ja, in de nachtelijke uren. En,
0: dus dat kan wel eens even duren als je de politie zou bellen?
1: Dat is overal zo natuurlijk. Ja. Als wij in Krimp aan de nek zitten, ben je niet in Schoonhoven.
0: Nee.
1: Of in Haastrecht.
0: Nee, dan duurt het gewoon even.
1: Ja.
0: Ja. Nee, je kan niet overal zijn.
1: Dan zitten we natuurlijk niet in een oude kerk.
0: Nee, daar heb je gelijk in. Dus. Welke vorm van overlast komt nou het meeste voor?
1: Overlast bedoel je?
0: Ja.
1: Qua meldingen?
0: Ja, of misschien ook van mensen die s'avonds in deze zomertijd de stereo een beetje hard hebben staan en dat soort dingen.
1: Zijn er bijvoorbeeld, met dit soort warme dagen zijn er geluidshinder, overlast, jeugd die oppoppen. Dat zijn de hoofdzakelijke grotere meldingen.
0: Okay.
1: Met name overlast met zwemmen of wat dan ook. Ja. Horeca evenementen die er zijn waar overlast op zit.
0: Mensen die een borreltje te veel op hebben.
1: Bijvoorbeeld, daar controleren we natuurlijk ook actief op.
0: Ja.
1: Het zij via handhaving of zij via via blazen in de auto dat we ze van de weg halen. Dus dat klopt.
0: Ja, heb je wel eens vervelende mensen die dan moeten blazen en die dat niet willen doen of zo? Of je hebt ook wel eens meegemaakt.
1: Vandaag hadden we nog een bekeuring aangezegd. Nou, die man was bijna eigenlijk niet... ik kijk even naar mijn collega die naast me staat. Die was eigenlijk niet voor reden valbaar. Die bleef maar zenden. Dus ja, dat gebeurt wel eens, hè?
0: Ja.
1: Je was er niet mee eens dat hij een bekeuring kreeg. Nou ja, dat mag. Dan moet je
0: hij kreeg hem toch wel?
1: Ja, hij kreeg hem wel.
0: Oké.
1: Okay. Hey, dus hij was al eerder gewaarschuwd, dus.
0: Ja, nee, dan moet je dat gewoon doen. We gaan eerst even een plaat draaien. Je wou een leuke plaat horen. Welke is dat?
1: De Worker.
0: Of Vieze Z.
1: Ja, Vieze Z. Je kent hem, hè?
0: Ik ken hem.

0: Mr. Z en The Worker. Ja, als je toch wat geld wil verdienen, zou je toch moeten werken. En zo is dat. Daarom draaien we deze plaat even op verzoek van Eswit Otten, de wijkagent van Bergambacht in Amberstol. En u kunt hem overal tegenkomen in de Krimperwaard. We hadden nog wat vraagjes. Hoe werkt de samenwerking tussen de wijkagent, de gemeente en de buurtbewoners? Ja, ja. Ik verzin ze waar je bij staat.
1: De gemeente is bij ons een van de grootste netwerkpartners. Daar hebben wij onze contactpersonen mee. Daar kunnen we ook snel bereiken, 06-nummer. We gaan regelmatig langs bij waar we ze nodig hebben, bij bepaalde zaken.
0: Kaders, is de burgemeester dan zeg maar de baas van de politie zeg maar, in de gemeente Krimperwaard?
1: Ja, die gaat natuurlijk over de openbouw en veiligheid. Dus dat, die is formeel is overal op de hoogte. Onze teamchef, wij hebben hier een teamchef, die heeft korte lijntjes met hem. Volgens mij heeft hij één keer in de twee weken, hebben ze op een maandag of zo, hebben ze een overleg daarmee. Dus daar zit de verbinding in. Maar goed, ik als wijkagent heb natuurlijk ook gewoon contacten met diverse gemeenteambtenaren over een aantal zaken. Het kan zijn openbaar orde veiligheid, maar het kan ook over zijn over jeugdproblematiek. Of verwarde mensen waar we natuurlijk ook heel veel meldingen van krijgen waar zorg op zit. Of langslepende burenruzies waar wij ook het strafrechtelijke gedeelte niet werkt.
0: Die zie je ook heel vaak op tv bij de rijdende rechter. Dan denk je, mens, waar gaat het over? Over een boom die niet goed staat of weet ik wat. Maar je hebt ermee te maken. Ja.
1: Ik zeg, dat zijn toch dingen die we continu blijven hebben.
0: Ja. Wat kunnen de inwoners zelf doen om de buurt toch een beetje veiliger te maken?
1: Nou, ook heel veel buurtbewoners die... kijk even naar Bergambacht aan mijn stoel. Die houden elkaar in de gaten. Dat is natuurlijk een van de grootste...
0: Zo'n WhatsApp-groep.
1: De WhatsApp-groep hebben ze natuurlijk. Wij hebben niet overal zicht op waar ze zitten. Dat hoeft ook helemaal niet. In principe is de gemeente daar leidend. Maar elkaar informeren via de WhatsApp-groepen, dat is natuurlijk één manier. Met elkaar gewoon in de gaten houden. Zorgen dat mensen niet eenzaam zijn en zo, als burger zijnde. En als je verdachte situaties ziet of andere dingen die je niet vertrouwt, moet je dat gewoon melden. Ja. Op de gebruikelijke manieren. Ja, zo hou je natuurlijk voor de omgeving veilig en schoon.
0: Ja, dat was toevallig de volgende vraag. Waar kunnen de inwoners het beste terecht als ze overlast hebben of een verdachte situatie willen melden?
1: De overlastmelding of verdachte situaties, dat ligt er natuurlijk aan wat de melding is. Dat kan bij de politie. Hè? Dat kan je doen via een verdachte situatie, kan je melden bij de politie. Hè? Via 112 of 0900 8844. Dat is de richting. Meldingen voor waar de gemeente voor moet komen, bijvoorbeeld huisveilig of zo, dat is allemaal voor hun. Of parkeeroverlast, dat is voor de gemeente. En dat kan je doen via de gebruiker. Volgens mij Buiten Beter app heb je daarin. Ja, mijn collega aan.
0: Ja, ik snap het.
1: Buiten Beter app, ken je die?
0: Ja, daar heb ik wel eens wat van gehoord. Ik had een keer een lichtmast die bij mij in de wijk niet deed. Die moest je daar ook melden.
1: Die moet je dan aanmelden. Dan kan je dan aangeven van, de lichtmast bijvoorbeeld, die werkt niet. En dan kan je dat melden en dan pakken ze dat heel snel op.
0: Okay.
1: Dus dat werkt wel, moet ik zeggen. Wij doen waken er zelf ook wel eens gebruik van.
0: Ja, hartstikke goed. Zijn er in de Krimperwaard speciale preventies, acties, bijvoorbeeld tegen babbeltrucs of digitale oplichting? Of is dat iets van Welzijn Krimperwaard of zo?
1: Nou, dat doen we ook in samenwerking met Welzijn Krimperwaard. Die zijn we bezig. Wij als politie hebben er heel veel mee te maken. Hè. Wij krijgen als iemand opgelicht is, wordt er aangifte gedaan of melding gedaan. Daar gaan wij vaak naartoe. Het liefst pakken we de boeven zelf natuurlijk. Maar zijn ze al gevlogen of zijn het de oudere mensen zijn er slachtoffer van. Mm. Ja, die melden dat toch wel wat later. Dus wij doen ook aan preventie, maar ook aan opsporing. Ja, dat hoort bij ons. Hè. De boevenvanger, daar zijn wij goed in. Dat is onze taak.
0: Ja.
1: En op het moment natuurlijk dat je aangifte doet van een strafbaar feit, bijvoorbeeld de oplichting, dan gaan wij daarmee aan de slag.
0: Ja. Ja,
1: als er opsporingsindicatie in zit. Hè. Maar wij doen ook veel aan preventie. Ja, op verschillende manieren. Dat doen we op scholen of dat doen we in
0: verzorgingstehuizen.
1: Verzorgingstehuizen of we organiseren bijeenkomsten in samenwerking met diverse partners.
0: Ja, want dat oplichten doen ze toch heel vaak bij oudere mensen die het dan niet helemaal snappen waar het over gaat. En voor je het weet hebben ze het passie en de code meegegeven.
1: Het gaat om duizenden euro's.
0: Ja, dat snap je toch niet. Dat
1: is echt heel bijzonder.
0: Dat zijn toch echt hele vervelende mensen die dat doen.
1: Ja, die pakken gewoon een kwetsbare groep.
0: Ja, dat is zeker. Hoe zichtbaar is de wijkagent in de wijk en hoe kunnen inwoners gemakkelijk contact met jou opnemen? Ook weer via de telefoonnummers? Of,
1: Kijk eens, de zichtbaarheid in de wijk, dat kun je op diverse manieren doen. Ja, het fysiek aanwezig zijn, maar je kan ook op social media, via posters of wat dan ook. Er zijn verschillende manieren. Ik ben heel erg makkelijk. Ja, een wijkagent die werkt op verschillende manieren. Ik kijk alleen even naar mezelf. Ik ben heel makkelijk met mijn telefoonnummer geven. Dus ik denk dat heel veel mensen mijn telefoonnummer hebben, mijn werktelefoon. Dan kunnen ze me bereiken via WhatsApp of gewoon bellen. En als ik er niet ben, dan ben ik er niet. Dan neem ik niet op of dan antwoord ik niet. Daar ben ik heel makkelijk in. Het politiebureau zit hier in Bergambacht. Dat is ook vanavond met vrijdag is dat gewoon open. Kan je gewoon langskomen.
0: Is dat op bepaalde openingstijden? Of?
1: Ja, van 9 tot 5.
0: Oh, dat is toch aardig lang.
1: Ja. Maar goed, met vrijdag kan je gewoon binnenlopen.
0: En dan kun je gewoon aangifte doen of zo, of niet?
1: Als er ruimte is, en anders wordt er een afspraak gemaakt voor de aangifte. Maar je kan ook meldingen doen of andere zorgelijke situaties. Okay. Dus dat is geen enkel probleem.
0: Wat wil je de luisteraars als belangrijkste veiligheidsadvies meegeven?
1: Dat heb ik net al even over gehad. Als je iets verdacht ziet en je vertrouwt het gewoon niet. Gewoon melden en schroom niet om te melden. Want we hebben liever te veel meldingen dan helemaal niks. En dat er achteraf mensen zeggen van ja, ik heb het toen gezien, maar ik heb er niks mee gedaan.
0: Nee.
1: Dat is gewoon het belangrijkste, melden.
0: Ja, gewoon bij het minste of geringste denk ik dat is niet helemaal normaal wat daar gebeurt.
1: Ja, spoed is natuurlijk uiteraard 112. Maar niet spoed kun je via 0900-8844 of je kan het meldmissen het anoniem. Maar op het moment, wij zijn gewoon als politie afhankelijk van de meldingen van de burgers. Ja, we zien natuurlijk zelf ook al wat.
0: Maar je kan niet alles zien.
1: Je kan niet alles zien. En de burger is onze belangrijkste informatiebron, zeg maar.
0: Dus luisteraars, maak melding als u wat verdachts ziet. Ja. Ja, het is vakantietijd. Ook in de Kripperwaard sinds gisteren eigenlijk. De scholen hebben vakantie gekregen. Heb jij nog tips voor mensen die op vakantie gaan? Moeten ze nog wat speciaals doen?
1: Nou, wat ik je bedoelt voor bijvoorbeeld tegen woninginbraak of dat soort dingen?
0: Ja, en bijvoorbeeld de post uit de brievenbus laten halen.
1: Nou,
0: wat ik
1: als je dat soort dingetjes, ga niet op social media zeggen dat je ergens anders zit.
0: Ja.
1: Want dat halen ze. Ze trekken gewoon, als ze kwaad willen, kunnen ze heel je social media nakijken. En dan weten ze, hij zit in Frankrijk bijvoorbeeld.
0: Ja, daar ben je langsgaan.
1: Ik doe maar hier op de Dijklaan. En dan weten ze dat ze er niet zijn. En als je als je weggaat, ja, zorg gewoon voor verlichting. Of informeer je buren dat je weggaat. Zet daar op je oprit een andere auto af en toe neer. Laat af en toe zien dat er beweging is. Een lichtsensor, dat soort dingetjes allemaal. Zet je prullenbakken binnen. Ga ze niet tegen je garagedeur aan zitten, zodat ze heel snel omhoog klimmen. Dat soort dingetjes allemaal.
0: Geen ramen open laten staan.
1: Geen ramen open laten staan. Ja, dat zijn... lijkt mij de standaard dingen, maar hier goed op internet kan je alles nazoeken.
0: Ja, en heel veel mensen hebben natuurlijk ook zo'n bel met een cameraatje erin. Ja,
1: daar zijn we natuurlijk op, hè? Dat weet je.
0: Ja. Ja, nee, zeker. Want dan kan je eventueel, als je op afstand bent en er gebeurt wat bij je thuis, zou je het eventueel...
1: Nou, kijk, wij doen ook heel vaak buurtonderzoek, hè, voorbij naar de aanleiding bijvoorbeeld van woninginbraak. En dan zijn we wel afhankelijk, niet afhankelijk, maar wij vinden wel heel erg prettig als er beelden zijn.
0: Ja, dus... Bewaar ze nog even, luisteraars. Nou, Eswin, ik ben er doorheen. Ik weet niet of jij nog wat te melden hebt.
1: Nee, ik heb eigenlijk niet zo gek veel te melden. Dat waren makkelijke vragen, toch, of niet?
0: Ja, nou ja, ik was er even een poosje mee bezig geweest, maar...
1: Nou, leuk, ik zie je met een heel lijstje, maar het viel allemaal wel mee, toch?
0: Nee, zeker. En ik hoop dat luisteraars het interessant vonden. En gelukkig is er geen melding geweest, dus jullie konden even blijven. Dus als je nog zin hebt, kun je nog een bak koffie nemen?
1: Nee, wij gaan naar een woninginbraak.
0: Oké.
1: Dus dan moesten we hadden even on hold gezet, zeg maar.
0: Maar dat is al gebeurd. De dief zit niet meer binnen, zeg maar.
1: Nee, die is al geweest.
0: Die is al gevlogen.
1: Die is al gevlogen.
0: Oké. Ja. Nou, laten we hopen dat er niet te veel meegenomen is dan. We gaan het zien.
1: Ik ga het zien.
0: Nou, hartstikke bedankt dat jullie er waren. Heel fijn weekend. En we spreken elkaar wel in de toekomst.
1: Ja, en volg ons gewoon via social media.
0: Gaan we gewoon doen. Ook gewoon via Facebook of zo zijn jullie
1: Facebook,
0: te volgen.
1: X zitten we ook op. Instagram, aantal wijkagenten. Dus
0: gewoon doen, luisteraars. Nou, hartstikke bedankt. Wij gaan een plaatje draaien en we spreken elkaar.
1: Fijn weekend.
0: Tot ziens, hetzelfde. Doei.
2: De Waard op de Kaart. Vandaag met Gert van den Berg.

0: Yves Berends op de radio bij RTV Krimperwaard om ongeveer 3 minuten voor de klok van 10:30. In de Waard op de Kaart, heel fijn dat u luistert. We gaan overschakelen naar Gouda, naar Mieke Verduin. Zij zit in de organisatie van het Piano Festival Gouda. Ja, Mieke, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat is dat voor een gebeuren, het Piano Festival Gouda?
1: Wat is dat voor een gebeuren? Eigenlijk betekent het gewoon dat een dag lang, op donderdag 23 juli, Gouda even verandert in een pianostad. Er zijn gewoon de hele dag door allerlei concerten, activiteiten, dingen te bezoeken en beluisteren in de binnenstad, op verschillende locaties binnen en buiten.
0: Ja, en is dat een jaarlijks gebeuren of gebeurt dat voor het eerst?
1: Nee, dat gebeurt nu voor de derde keer. Dat is 2 keer in de winter geweest. En nu voor de eerste keer een speciale zomereditie.
0: Oké, en betekent dan dat die piano's gewoon door de stad staan? Of is dat gewoon op bepaalde locaties binnen?
1: De grootste hoofdlocatie is Sint-Janskerk. Dat is natuurlijk gewoon binnen. En daarnaast is het wel veel buiten. We zitten in het Houtmansplantsoen. Er staat een muziektent. Dus daar hebben we een buitenpodium gemaakt. We hebben de vliegende vleugel. En die rijdt echt door de binnenstad. En dat is een vleugel op wieltjes.
0: Oh, wat leuk.
1: En daarnaast zijn we ook op het station. Er staat natuurlijk ook een piano. Dus het is wel echt vooral veel op buitenlocaties. En de echte grote concerten, zeg maar, die zijn in de Sint-Jan.
0: Ja, en jullie hebben gekozen voor donderdag 23 juli. Waarom niet gewoon in het weekend?
1: Dat kan ik wel even uitleggen. Een beetje ingewikkeld. Dat komt. Sowieso is het in de Gouda natuurlijk, als je dan niet in het weekend gaat, dan is donderdag wel een hele mooie dag, omdat het een marktdag is.
0: Dus lekker druk.
1: Ja, precies. Lekker veel toeristen. En dat is ook wel een beetje ons doel, ons richten op toeristen voor een deel. Maar het komt omdat we een hele speciale samenwerking hebben met Jeugdorkest Nederland. Dat is zeg maar een beetje het jong oranje van klassieke muziek. Dat zijn echt topmuzici in de leeftijd van 14 tot 20 jaar ongeveer. En die doen een zomertournee. En dan gaan ze niet alleen in Nederland spelen, maar ook in andere landen in Europa. En die hebben gewoon een programma. En die komen niet meer in het weekend.
0: Dus. Oké, okay. Heel duidelijk allemaal. Hartstikke mooi. En hoe laat begint het dan aanstaande donderdag? Of is het volgende week donderdag?
1: Ja. Komende donderdag is het.
0: Oh,
1: ja,
0: aanstaande donderdag.
1: Ja, het begint om 10 uur in het Houtmansplantsoen. Ik trap zelf af.
0: Leuk.
1: Met een solo concert. En dat is eigenlijk... Het vroege vogelconcert. Er staan wat vogeltjes op het programma, zeg maar. Dat is echt in de natuur, wat vogelmuziek. Dus dat is het begin van het programma. En het loopt echt door tot 's avonds laat tot het concert om 8 uur in de Sint-Jan.
0: Nou,
1: dat is wel echt het hoogtepunt, hoor, dat slotconcert.
0: Ja, dus bij deze. En is het overal gratis toegankelijk of zijn er ook entreeprijzen?
1: De Vliegende Vleugel en het station en die vormen samen met Houtmansplantsoen het pianocircuit. Dus daar wordt opgespeeld door allerlei pianisten uit heel Nederland. Dat is allemaal gratis toegankelijk. De concerten daarvoor in het Houtmansplantsoen, die zijn 2,50, dus dat is een klein bedrag. En in het slotconcert in de Sint-Jan, daar zijn wel... Daar moeten wel echt kaarten voor besteld worden online.
0: Ja. En waar kan je dat doen?
1: Dat kan je doen op www.pianofestivalgouda.nl.
0: Heel makkelijk, heel makkelijk. Je hebt wel van die hele moeilijke e-mailadressen en dingen waar je moet zoeken. Oh, ja. Maar dit valt hartstikke mee. Ja. Mieke, we hopen uiteraard, wat ik hoorde van onze weerman, is het sowieso droog. Dus een beetje lekker weer is natuurlijk ook wel leuk.
1: Het ziet er goed uit.
0: We wensen je een heel fijne dag aanstaande donderdag. En we hopen dat er heel veel mensen naar Gouda komen.
1: Nou, bedankt.
0: Hey, tot ziens en bedankt.
1: Okay, tot ziens.
2: De Waard op de Kaart met Gert van den Berg. En natuurlijk omlijst door gezellige muziek.

0: Lekker een rustig plaatje op zaterdagmorgen. Misschien word je net wakker. Lijkt me een beetje laat, maar het zou kunnen. En even lekker rustig op gang komen. Bakje koffie, croissantje erbij. En dan komt het goed een beetje luisteren naar RTV Krimpermaat. Dan blijf je nog een beetje op de hoogte wat er allemaal gebeurt in de regio. En we gaan weer even de regio in. Want ook deze zomer organiseren de Vrienden van Oude Water muziek op de markt. We praten erover met Daniela Houser. Zeg ik dat goed?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, als eerste maar even de vraag, Daniela. Wat zijn de Vrienden van Oude Water?
1: Wij zijn een stichting voor Oude Water, door Oude Water. Maar wij organiseren allerlei activiteiten zoals de Nacht van het Griezelen, de Avondvierdaagse, muziek op de markt. Binnenkort hebben we onze kofferbakzeel. Die hebben we op zondag 13 september. Dan gaan we een kofferbakzeel organiseren. En zo hebben we nog meer activiteiten eigenlijk wat we in Oude Water doen.
0: Hartstikke leuk. En muziek op de markt is iets wat een beetje over de zomer verspreid is. Jullie zijn daar een paar weken mee bezig. Wat houdt dat precies in, muziek op de markt?
1: Nou, destijds heeft de gemeente Oude Water de burgemeester Danny de Vries aan ons gevraagd of wij dat willen organiseren. Dus dan wordt de muziektent wordt dan op de markt gezet. Dat is de hele oude muziektent die vroeger al bestond. Die hebben ze destijds dan opgeknapt en die wordt eigenlijk dan neergezet. En dan organiseren we eigenlijk samen met Siem van den Berg, want die regelt voor ons dan de muziek. Dan worden de bandjes en zangers en DJ's ingezet, zodat het mensen trekt naar de stad Oude Water.
0: Ja, en dat is elk weekend?
1: Ja, elk weekend, ja. Dit weekend zijn de Oude Waterse bandjes aan de beurt. Dat is wel erg leuk. Dat zijn de plaatselijke bandjes, maar ze komen uit heel de regio. Dus ieder weekend op vrijdag, zaterdag en zondag is er vaak iets te doen. En je kan het op onze site kan je het zien.
0: Oké, en dat gebeurt allemaal in het centrum van Oude Water?
1: Ja, echt op de markt zelf.
0: Oké, nou. En hoe laat begint dat? Hoe laat begint het?
1: Meestal rond 8 uur, 8:30. En dan duurt het tot 11 uur op vrijdag en zaterdag. En op zondag is het ook vaak 's middags.
0: Nou, hartstikke leuk, luisteraars. Als u toch een beetje aan het fietsen bent door de Krimpermaat, fiets even naar Oude Water, want ook daar gebeurt van alles. Daniela, hartelijk bedankt dat je even in de uitzending wilde komen. Heel veel succes. En laten we hopen dat er heel veel mensen komen naar Oude Water.
1: Nou, dat hopen wij ook. Nou, bedankt voor het belletje.
0: Graag gedaan. Tot ziens. Dag.
2: Summertime. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard.

0: Lekkere muziek op de radio bij RTV Krimperwaard. Afgewisseld met informatie natuurlijk. En u heeft het waarschijnlijk allemaal wel gemerkt. Het is droog, ook in de regio. We praten erover met Peter Dullaert. Hij is coördinator peilbeheer van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimperwaard. Peter, een hele goede morgen.
1: Ook een hele goede morgen.
0: Ja, we kregen zelfs nog vanmorgen een melding, dat waren dan weer van jullie collega's, zeg maar, van de Stichtse Rijnlanden, dat er nou een officieel watertekort is in Nederland. Hoe zit dat in de Krimperwaard en Schieland?
1: Nou ja, stiekem gezegd heb de Krimperwaard wel heel veel geluk. Als we dat landelijk bekijken, ja, Krimperwaard legt natuurlijk gewoon hartstikke mooi tussen.

0: raakt dan ten westen van de Hollandse IJssel om daar goed water te krijgen. Want het betekent gewoon in deze lange droge periode komt dat zoute water vanaf de zee steeds verder de rivier op. Dus dat begint zeg maar normaal gesproken bij de Nieuwe Waterweg. Dan gaat het over naar de Nieuwe Maas. En vervolgens gaat de Nieuwe Maas over zeg maar in de buurt van Krimpen naar de IJssel en naar de Lek. En dat zoute water zit inmiddels al bij Krimpen aan de IJssel.
1: Zo.
0: En dat is gewoon heel vervelend. Want uiteindelijk dat zoete water wat we eigenlijk met z'n allen nodig hebben, dat wordt dus steeds schaarser. Dus dat zoute water wat ik net al zei, dat komt bij de Hollandse IJssel naar binnen. En dat water hebben we eigenlijk weer nodig om bijvoorbeeld in Krimpen aan de IJssel in te laten. Nou, dat kunnen we stoppen. En via een andere doorvoer in de Krimpen aan de Maas zelf kunnen we dat water dan weer oppompen. Krimpen aan de IJssel in. Maar vervolgens gaan we ook water inlaten, bijvoorbeeld bij Moordrecht, bij Capelle aan de IJssel. En dat doen we normaal gesproken vanuit de IJssel. Maar dat water is zo zout geworden dat dat eigenlijk niet meer kan. Want dat zoute water is gewoon schadelijk zeg maar, voor alles wat in het water leeft. Maar ook uiteraard voor de agrarische sector. Dus wat doen we nu met z'n allen? We gaan nu water inlaten bij Bergambacht. Dat laten we dus vanuit de Lek de Krimpen de Maat inlopen. Mm-hmm. Dat gaat dwars door de Krimpen de Maat heen. Dat pompen we bij Gemaal Verdoold in Goudenrak. Dan pompen we de IJssel op. En zo houden we dus zoet water op de IJssel. En aan de overkant van Gouwerak, daar ligt Moordrecht. En bij Moordrecht laten we het water weer in. De snelle sluis in en de ringvaart. En vervolgens wordt dat doorgevoerd door Nieuwekerk richting Zevenhuizen. En bij Zevenhuizen laten we het de Eendrachtspolder inlopen. En vanuit de Eendrachtspolder pompen we het water de Rotte op. En vanuit de Rotte verdelen we het weer over deels Zoetermeer, Lansingerland, Rotterdam. Dus zo belangrijk is die Krimpen de Maat voor de doorvoer van zoet water op het ogenblik.
1: Mensen, kinderen, en er zijn toch ook volgens mij heel veel mensen mee aan het werk, denk ik. Want en dat in de vakantietijd, is dit nou een hele drukke periode voor jullie?
0: Ja, juist wel. Want dat klinkt altijd gek, want mensen hebben altijd het idee, en dat klinkt natuurlijk helemaal niet gek hoor, en dat is ook logisch, dat als het veel regent, dat we het als waterschap druk hebben. Maar we zijn als waterschap eigenlijk gewoon prima ingericht voor natte periodes. Maar juist die droge periodes, ja, dan komt daar wel veel meer bij kijken. Want je snapt al wat ik net zei, bij Bergambacht vandaan. En voordat het water dan in Rotterdam en in Zoetermeer is, ja, dan heeft het wel heel veel inlaten, sloten, watergangen, zoals wij ze dan noemen, gepasseerd. Gemalen gepasseerd. Ja, en ook die watergangen op dit moment, ja. Ondanks dat we natuurlijk de vervelende rivierkreeft hebben, maar groeien er toch nog wel waterplanten. Met name lelies en waterplompen. Ja, en die zorgen weer voor dat de doorstroming niet optimaal is. Dus we moeten ook die sloot op dit moment weer schoonmaken om maar te zorgen dat er voldoende doorstroom is. Dus met z'n allen zijn we er druk mee.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. En ik fiets het toevallig van de week door de Krimperwaard. En heb je natuurlijk overal in die slootjes heb je van die soort sluisjes of zo. En dan zag ik weer een paar autootjes van nu rondrijden. Want dan moesten al die dingen naar beneden of omhoog gedaan worden.
0: Ja, dat zijn voor ons zijn dat geen sluisjes, maar dat zijn inlaten en stuwen. Maar dat moet continu gewoon in de gaten houden, dat er voldoende doorstroming blijft. Hmm. Want het duurt nu al een paar weken. En de verwachting is wel aanstaande woensdag, dan wordt er wel wat neerslag verwacht. Maar ook al zouden we een buitje van 10 of 15 mm regen krijgen, ja, dat helpt voor de agrarische sector, zou dat zeker helpen. Maar uiteindelijk helpt het ons nog niet met de droogteproblematiek.
1: Nee, en jullie zijn ook nog een beetje druk bezig met de dijken, want die kunnen ook scheuren krijgen of zo.
0: Nou ja, wat natuurlijk, we hebben natuurlijk zeg maar primaire waterkeringen, dat is zeg maar langs de Lek en langs de IJssel. Nou, die dijken die zijn zeg maar zo gemaakt. Daar gebeurt niet zo heel gauw wat mee. Maar we hebben ook zeg maar secundaire kaders. Bijvoorbeeld langs de Rotte. Maar ook langs de ringvaart. En die kaders, als het regelmatig regent, dan blijven die kaders vochtig. En dan blijft het gras goed groeien. En dan hou je een stabiele, goede, stevige kader. Maar als het heel lang droog is, dan betekent gewoon dat er scheuren in die dijk kunnen komen. Ja, en die scheuren, dan wordt die dijk daar toch instabieler van. Dus we hebben op dit moment ook een dijkwacht. En die lopen met een 150 mensen.
1: Zo.
0: Zorgen ze gewoon dat ze zeg maar wekelijks of om de week worden gewoon die dijken gecontroleerd of er geen spontane scheuren optreden.
1: Ja, het is toch een hele drukke tijd en heel veel mensen. En ik neem aan dat jullie ook wel blij zijn met die vrijwilligers die jullie willen helpen daarmee.
0: Nou, absoluut. Dat zouden wij met onze eigen mensen gewoon niet aankunnen. Dus wij kunnen op dit moment niet zonder die vrijwilligers. Absoluut niet. Nee.
1: Okay. Peter, hartstikke bedankt voor jouw uitleg hier op de radio bij RTV Krimpen de Waard. Ik wens je ondanks de drukte nog een heel fijn weekend.
0: Graag gedaan en een mooi weekend nog.
1: Goed dankjewel. Je. Tot ziens. Dag.
0: Dag hoor.
2: Dit is Waard op de Kaart. Iedere zaterdagmorgen tussen...

0: Vaya con Dios. Speciaal voor Joël Spruit in de Vlist. Want daar wordt hij zo blij van in deze zomerse tijd. En wie weet springt hij dan gelijk wel even in de Vlist. Want dat doen heel veel mensen. Want ja, als je toch een beetje af wil koelen, dan spring je toch in de Vlist. Dan ben ik toch altijd wel een beetje bang. Want er zitten ook bevers. Dat zo'n bever aan je teen gaat zitten knagen. Maar goed, dat zal misschien wel meevallen allemaal. Wij gaan over naar Rut van Meijeren. Rut, een hele goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ger.
0: Jij weet alles over de vakantie Bijbelclub in Stolwijk. Is dat een jaarlijks gebeuren? En zo ja, hoe lang doen jullie dat al?
1: Ja, zeker. Dat is iets wat we al heel lang doen. Elk jaar, elke zomer. Maar daar stelt u wel een hele goede vraag. Hoe lang doen we het al precies? Hoe hadden we het daar van de week eigenlijk even over? En het eerlijke antwoord is, we weten het niet.
0: Nou, dat is heel eerlijk. Nee, dat is hartstikke goed. Maar in ieder geval, jullie zijn er gewoon weer. En doen jullie het bewust, zeg maar, aan het begin van de zomervakantie? En niet aan het eind, want aan het eind heb je weer de huttendorpen, de speelweken. Ga zo maar door. Jullie doen het gelijk, zeg maar, als de vakanties beginnen.
1: Gelijk aan het begin, dan hebben de kinderen iets om naar iets leuks uit te kijken. We hebben het een aantal jaar terug, hebben het ook al een hele tijd in de herfstvakantie gedaan. Maar ja, in de zomer heb je natuurlijk toch lekker de weer, de zon zit mee, dus dan kunnen we ook lekker naar buiten. Dus vandaar dat we het in de zomervakantie doen.
0: Ja, wat gaan jullie doen? Want ik zie je staan dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 juli gaan jullie van alles organiseren. Wat zoal?
1: Klopt, begint 's ochtends om 9:30 gaan de deuren open. En dan hebben we eerst met elkaar in de zaal gezellig gaan we zingen. Er worden spelletjes gedaan, er is een Bijbelverhaal wordt er verteld. Er is ook een toneelstuk. En op donderdag gaan we altijd heerlijk naar buiten om daar een spel te doen.
0: Ja, hartstikke goed allemaal. En dat gebeurt allemaal in het kwartier, zeg maar.
1: In het kwartier in Stolwijk.
0: Oké. En moeten de kinderen zich daarvoor aanmelden of kunnen ze gewoon komen? Hoe gaat zoiets in zijn werk?
1: Iedereen is welkom, alle kinderen. Dus als je tussen de 4 of 12 jaar bent, dan ben je allemaal welkom. Er zijn ook op de scholen in de regio zijn knutselplaten uitgedeeld. Die kunnen de kinderen ook inleveren. Krijg je een leuk cadeautje. Nou ja, mochten er nu kinderen aan het luisteren zijn of ouders en die zeggen, ik heb nog niet zo'n knutselplaat en die wil ik wel. Die kan je nog ophalen bij de Plus in Stolwijk. En dan krijg je volgende week nog een leuk klein cadeautje.
0: Hartstikke leuk. En ze zijn dus welkom op dinsdag, woensdag en donderdag aanstaande week. Vanaf 9:30 in het kwartier.
1: Zeker, ja.
0: Oké, nou hartstikke leuk allemaal. Nou, laten we hopen dat het heel druk gaat worden en dat jullie lekker bezig kunnen zijn. Hebben jullie genoeg vrijwilligers om al die kinderen bezig te houden?
1: Ja, het is elk jaar even zoeken, maar we komen uiteindelijk altijd toch weer aan een grote groep vrijwilligers. Ik zat net nog even te kijken en volgens mij zitten er bijna 90 mensen die verspreid over 3 dagen komen helpen. Dus het is altijd een grote beleving.
0: Oké, en wordt dit nou georganiseerd vanuit de kerk in Stolwijk?
1: Ja, vanuit de hervormde kerk, maar eigenlijk helpen alle kerken en ook andere vrijwilligers helpen er altijd aan mee om er een groot feest van te maken.
0: Hartstikke mooi, de Bijbelvakantieclub Luisteraars in Stolwijk. Rut, hartstikke bedankt en laten we hopen dat er heel veel kinderen komen.
1: Wij hopen het ook. Fijne dag.
0: Hey, tot ziens en bedankt. Dag.

De man met de mooie stem, dat was Neil Diamond hier bij RTV Krimpro Aard. En dat allemaal op zaterdagmorgen. Het is bijna 11:04. We hebben nog een berichtje, want de natuur- en vogelwerkgroep Krimpro Aard organiseert op zaterdag 25 juli en op donderdag 30 juli zaailingen trekken in het Loetbos. En wel vanaf 's morgens 9 uur. En dat duurt tot in de middag. En dat gebeurt allemaal bij de Hendrikshoeve Loet 4 in Lekkerkerk. Je moet je wel even aanmelden, want ze moeten even weten voor de lunch hoeveel mensen er komen. En ook voor de koffie, hoeveel potten koffie ze moeten zetten. Je kan je aanmelden bij j.j.kolijn@gmail.com. Dus j.j.kolijn@gmail.com. En dan kan je mooi gaan helpen. En als dit weer is, is het heerlijk om even bezig te zijn in de polder. Wij gaan op naar het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met deel 3 van De Waard op de Kaart.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Overal ter wereld luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpenerwaard. De hele zomer door RTV Krimpenerwaard.
4: Doei, doei.

Roots en Rio. Dat met de zomerse muziek hier bij RTV Krimperwaard. En heel fijn dat je luistert. We zijn bezig met De Waard op de Kaart. Duurt tot de klok van 12 uur. We zijn nog één uurtje bij u. En wat gaan we doen in dat laatste uur? Ik praat straks met Amy Schutter. Zij is van het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. We hebben het over de activiteiten in de zomervakantie. Ik praat ook nog even met Marco Bakker van het Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht. Want men doet een fotooproep. Daar horen we zo meer over. Ik praat ook nog met Arjan Mulder uit de Vlist. Want dat gaat allemaal over de grutto. Gaat het wel zo goed met de grutto? En hij is er heel druk mee bezig. Dus daar gaan we straks even over praten. We praten ook met Sascha van der Maden van Team Sportservice over de komst van G-voetbal voor kinderen van 6 tot 12 jaar bij de voetbalvereniging Bergambacht. We hebben Ilja Bakker nog. Ze loopt al rond in de studio hier bij RTV Krimpermaat. En we praten straks nog met interim-directeur Machiel Kuit van het Streekmuseum Krimpermaat. Maar we hebben nog even een berichtje, want vanmiddag om 3 uur is er weer een orgelbespeling in de Nederlandse Hervormde Kerk van Haastrecht. Voor deze middag zijn er 2 organisten uitgenodigd, Mark Schippers en Henrike van Tuil. U bent van harte welkom. Zorg dat je erbij bent. Het is de moeite waard.

0: Justin de Wild met zomerse muziek op de radio bij RTV Krimperwaard. Het is wel niet zo zonnig, maar we zitten toch in de zomer en de zomervakantie is begonnen, ook in Midden-Holland. Aan de telefoon hebben wij interim-directeur Michiel Kuyt van het Streekmuseum Krimperwaard aan de IJsseldijk, 312 in Krimp aan de IJssel. Mag ik Michiel zeggen?
1: Zeker.
0: Ja, een hele goede morgen. Ik begrijp dat u nog maar kort interim-directeur bent van het museum.
1: Klopt, ik ben op 1 juli aangetreden, dus dat is nog maar krap 3 weken. Ja. Maar ik was wel in het voorgaande jaar, ook vanaf juli vorig jaar, bestuurslid. Dus laat ik zeggen, warm gedraaid ben ik al.
0: Ja, hartstikke mooi. En ik begreep ook al, ik zag zo'n persbericht voorbij komen, dat u eigenlijk al jarenlang als bezoeker er kwam en u was met pensioen. En u dacht, ik wil eens wat nuttigs gaan doen. Ik ga wat doen bij het museum. Michiel, vind je het even goed als ik je even terugbel? Want we hebben wat problemen met de lijn. Dat heb ik de hele ochtend al een paar keer. Dan bel ik even opnieuw terug. En meestal is het dan goed. En anders doe ik het met een mobiele telefoon. Maar zo kunnen we helaas niet horen wat u zegt. Dus ik bel u even terug.

0: Nou, luisteraars, we hebben weer even opnieuw gebeld. En ik hoop dat het nu goed is, Machiel. Klopt dat?
1: Ik hoor jullie.
0: Ja, en ik hoor u ook goed. Nou, laten we hopen dat het zo blijft. Maar u wou lekker aan de gang bij het museum, want daar is best wel wat te doen. Of zijn er gewoon moeilijk mensen te vinden die in het bestuur willen?
1: Nou, het is zo dat bestuursleden zijn altijd welkom. Maar ik denk dat dat voor elke organisatie geldt. Het is belangrijk dat je een stukje vrijwilligerswerk doet, denk ik, als je daar gelegenheid voor hebt. En dat gold voor mij in ieder geval een jaar geleden toen ik in het bestuur kwam evenzeer. Ik had al behoorlijk wat op het Krimpens erf gedaan in de politiek, kerkelijk. Maar een museum, dat was nog nooit voorbij gekomen. Dus ik heb vorig jaar gezegd, ik kom graag het bestuur helpen versterken. Omdat we toen ook aan een interim directeur begonnen. Dat was ongeveer in dezelfde periode, die overigens tot 1 juli van dit jaar die taak kon vervullen. Wisten wij als bestuur al van, we moeten in de loop van dat jaar op zoek naar een nieuwe. En dat dan nog een keer gevoegd bij het feit dat we ook nog eens een museum in transitie zijn, waarbij we na moeten denken over onze toekomst. Dat moet je altijd natuurlijk, maar nu vooral om te kijken van, blijven we zitten waar we zitten, of wordt het toch een verhuizing?
0: Ja, want dat zag ik staan in de krant. Ja. Er zijn plannen voor een verhuizing, voor een nieuwe naam. Waarom allemaal?
1: Nou, dat zal ik u uitleggen. Maar dan maak ik nog even het stapje terug naar het opvolgen van de interim directeur die er zat. Hmm. We hebben een sollicitatieprocedure als bestuur gestart. We hebben kandidaten gehad. We hebben er zelfs één gehad waarvan we zeiden, nou, die moet het worden. Helaas dacht de beste man daar anders over en zaten we half mei alsnog met lege handen en moesten we snel schakelen om te zorgen dat we vanaf 1 juli wel een directeur hadden. Want in deze fase was het niet handig om helemaal geen directeur te hebben. Nou, toen heb ik zelf ook aangegeven, joh, ik heb in mijn carrière vaker met transitieprocessen te maken gehad. Ik zie dit wel als een mooie uitdaging. Als het bestuur dat ook ziet zitten, dan ben ik voor een kortere periode beschikbaar. Nou dat is zo gegaan. Vanaf 1 juli mag ik inderdaad op die directeursstoel zitten. Maar, en dan geef ik antwoord op uw vraag. We zijn met twee scenario's bezig, waarvan er één nadrukkelijk ook door de gemeente is ingefluisterd. We hebben namelijk een voormalige scheepswerf van Van Duivendijk langs de IJsseldijk liggen, wellicht bekend. Daar wordt door een aannemer nu, wordt daar woningbouw gerealiseerd. En op die locatie staat ook een zogenaamde smederijloods. Een rijksmonument met een culturele bestemming. Nou, u begrijpt, 1 en 1 is 2. En dan wil de gemeente ons wel attenderen op die mogelijkheid. Ja. En vragen of wij onderzoek willen laten doen naar de mogelijkheden om als museum die overstap te maken. Overigens maar een paar honderd meter bij de huidige locatie vandaan. Dus het is allemaal dichtbij.
0: Ja, heb je daar ook zo'n mooie tuin zoals jullie nu hebben?
1: Nou, u raakt een hele gevoelige snaar. Want wij noemen dat gewoon de mooiste plek van Krimpen. En zo wordt het ook door veel mensen die daar voor het eerst komen ervaren. Dus daar zomaar afscheid van nemen, dat zal niet gebeuren. Ik zeg er meteen bij, de onderzoeken naar de plek op de scheepswerf zijn echt nog in een heel pril stadium. Dus dat het nu naar buiten komt en dat het woord verhuizing erbij wordt gebruikt. Nou, prima, maar het is nog ver weg. En er zal nog heel wat water door de Hollandse IJssel moeten stromen voordat het zover is dat we daar ja tegen kunnen gaan zeggen.
0: Ja.
1: En dan snapt u wel dat er heel veel zaken zijn waar een vinkje moet kunnen worden gezet. En zover zijn we nog niet.
0: Nee, maar waarom ook een nieuwe naam?
1: Dat zal te maken hebben met het feit dat we het concept, waar het verhaal wat we vertellen, dat zal meer in de richting gaan van scheepsbouw. Dat is hebben we in het afgelopen jaar met elkaar in een aantal brainstormsessies, maar ook door het verhaal wat we van historici die we bevraagd hebben meegekregen, is eigenlijk een beetje een onderschat verhaal wat voor de hele Krimpener Waard best van betekenis is geweest. En maak ik even een stap terug richting de 17e eeuw. Maar toen waren er dus langs de IJssel, maar ook langs de Lek, waren er diverse kleinere scheepswerfjes waar schepen werden gebouwd en waar allerlei ambachten ook aan gekoppeld waren die we nu niet meer kennen, maar waarvan wij denken dat het verhaal is dat wel een beetje opgepoetst mag worden, afgestoft mag worden, om te laten zien als een stukje van ons verleden, waar ook heel mooi een move is te maken in de richting van het heden en de toekomst. Want ja, zodra het met water te maken heeft, dan zeg ik vandaag niks geks als dat een onderwerp is wat nogal tot de verbeelding spreekt bij u.
0: Nou, dat kan je wel zeggen. En is het dan zo dat die nieuwe naam dan eventueel komt als er een eventuele verhuizing komt, of komt dat al eerder?
1: Die nieuwe naam zal sterk verband houden met een verhuizing, omdat dan zal ook duidelijk zijn dat dat verhaal op die plek verteld zal gaan worden. Maar nogmaals, ook dat is nog niet in beton gegoten. Het kan zomaar allemaal overboord gaan, om het maar even op de scheepstermen te houden. Als blijkt dat het toch niet een heel begaanbare weg is en ook niet heel toekomstbestendig is. En dan is het andere scenario waar ik op dit moment gewoon volop mee bezig ben, en dat is het bedenken en uitzoeken van een nieuw concept op de huidige locatie.
0: Okay.
1: En dan houden we die mooie tuin. En dan blijven die vrijwilligers ook gewoon lekker hun ding doen wat ze nu ook al doen. En zal er mogelijk een ander verhaal verteld gaan worden in het huidige museum.
0: Okay.
1: Maar dat is nog, dat staat nog meer in de kinderschoenen. Maar het is voor ons wel zaak dat we gelijktijdig naar beide scenario's kijken. Omdat we als museum hoe dan ook door willen.
0: Ja.
1: Sterker nog, we willen sterker uit dit onderzoek komen.
0: Nou, er is nog zat werk te doen, ik hoor het. Nou, we zijn zeer benieuwd. Zodra er weer meer nieuws is, laten we ons graag informeren bij RTV Krimpermaat. En ik wil u, interim-directeur Michiel Kuyt, van harte bedanken en een heel prettig weekend wensen.
1: U ook. Heel fijn weekend en succes met jullie werk.
0: Dank u wel. Tot ziens.
1: Dag.
2: Dit is Zomerstation RTV Krimpermaat.

0: Luisteraars, aan de telefoon heb ik Amy Schutte. Zij is van het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. Ja, Amy, hartelijk welkom bij ons in de uitzending. Ik heb begrepen dat er in de zomertijd heel veel wordt georganiseerd in het Zilvermuseum. Wat zoal?
1: Nou ja, we hebben van alles. We hebben als thema onze Blinky de Vogel. En Blinky vraagt alle kinderen die in de zomervakantie op zoek zijn, is leuk om hem te helpen. Hij mag het museum niet in, maar houdt van glimmende dingen. Dus er zijn verschillende manieren waarop de kinderen Blinky kunnen helpen om glimmende dingen te zoeken. Van speurtochten tot workshops. En er is ook serieus een kindervoorstelling gepland.
0: Oké, en de ouders kunnen mee. Die betalen dan intree of de kinderen ook? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, kinderen mogen altijd überhaupt tot 17 jaar gratis naar binnen. En ouders betalen inderdaad een entreekaartje. Tenzij je uiteraard een museumkaart hebt, dan kan je uiteraard ook zo naar binnen.
0: En die workshops, is dat tot een bepaald aantal mensen wat mee kan doen?
1: Ja, als je nou denkt, nou dat lijkt me heel erg leuk. Op de website hebben we uiteraard het hele programma staan met alle tijden en alle opties. Maar dan is het wel handig om even later een plekje te reserveren. Want we hebben een maximaal per verschillende workshop verschillende aantal groepen. En dan weet je zeker dat je mee kan doen.
0: Oké, voor de mensen die zitten te luisteren, misschien wel op een camping hier in de Krimpermaard. Wat zijn de openingstijden van het museum als ze er eventueel een keertje langs willen?
1: Nou, het museum is alle dagen in de week, behalve de maandag, van 11 tot 5 geopend. En de meeste workshops beginnen ook gelijk lekker om 11 uur 's ochtends.
0: Nou, u hoort het, luisteraars. Ga daar eens een keer langs. Spring op de fiets hier in de Krimpermaard. En fiets even langs het Zilvermuseum. Voor de mensen die niet weten waar het is, waar kunnen ze het ongeveer vinden in Schoonhoven?
1: In Schoonhoven, haven aflopen, kom je dus zelf tegen.
0: Nou, u hoort het. Nou, Amy, hartelijk bedankt even voor jouw informatie. Ik hoop dat er heel veel mensen langskomen, want dan moet je toch even geweest zijn als je hier in de buurt van Schoonhoven bent.
1: Zeker. Moet je zeker een rondje komen doen en we kijken uit naar je komst.
0: Oké. Hartstikke bedankt en een heel fijn weekend.
2: Summertime. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard.

0: Julian Clare, wat Franse muziek op de radio hier bij TV Krimpraat. Dat was Venise. Heel fijn dat je luistert.
1: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen en heel fijn dat je aan de telefoon bent. En dan hebben we het natuurlijk over Marco Bakker. Marco, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Je bent van het museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht. En ik zag van de week dat jullie een fotooproep deden. Ik denk, een fotooproep. Wat is dat eigenlijk? Waarom doen jullie dat en wat is het?
2: Nou, je weet, we hebben aan de voorkant van het museum een prachtig mooie overtuin. En die is de afgelopen jaren prachtig mooi gerestaureerd in een mooie originele staat. Maar we hebben achter het museum ook nog een heel klein tuintje. En die is al een tijdje niet meer in oorspronkelijke staat. En we willen eigenlijk toch wel op een gegeven moment ook die tuin weer eens een beetje aanpakken.
0: Ja, want daar stond ook een hele grote boom, hè?
2: Ja, die beuk die is al een paar jaar geleden helaas gekapt voor het grootste gedeelte. Dat was de oudste rode beuk. Nou, daar was veel verdriet over in Haastrecht. Maar ja, helaas, dat kon niet anders. Maar goed, nu willen we toch ook die tuin toch ook weer eens een beetje in oorspronkelijke staat zien te krijgen. En nou willen we eigenlijk weten van mensen van ja, heeft iemand foto's van de tuin, hoe het er ooit uitgezien heeft? Want zelf weten we wel van de afgelopen 10 jaar hoe het eruit gezien heeft. Maar daarvoor is het voor ons toch wel een beetje een raadsel. En zeker Paulina's tijd, hè, dan hebben we tot 1923. Paulina overleed in 1923. Toen, van dat moment zouden we eigenlijk niet weten hoe de tuin eruit gezien heeft. De achtertuin dus. En daarom vragen we aan de mensen van, joh, zijn er misschien mensen die daar wel foto's van hebben?
0: Ja, en dan gewoon mensen die bijvoorbeeld een keer langsliepen. Die dachten, daar maken we eens even een foto van.
2: Ja, of mensen die misschien in het museum zijn geweest, bijvoorbeeld in de jaren 50 of in de jaren 60. En vanuit het museum misschien een foto gemaakt hebben van de tuin zoals die er toen bij lag. Daar hebben we heel veel aan, want we zijn natuurlijk zelf ook in ons eigen archief gaan zoeken van hebben we nog foto's van of tekeningen van hoe de achtertuin er ooit uitgezien heeft. En nee, die hebben we helemaal niet. Dus dat is best merkwaardig. En daarom doen we een beroep op de mensen eigenlijk.
0: Ja, en jullie willen dan proberen om het weer een beetje in te richten zoals het toen was, met de struikenboompjes en weet ik wat allemaal.
2: Precies. Ja, we zijn nu begonnen met onderzoek te doen. En dat doet de onderzoeker Jan Holwer daar. Die is daar druk mee bezig. En die doet eigenlijk ook de oproep. Die is bezig met van, ja, ik wil graag in kaart brengen hoe de tuin eruit gezien zou kunnen hebben. En hoe het dan eventueel eruit weer zou kunnen zien. Hè? Dus we kunnen dan weer plannen maken van hoe het dan ingericht moet worden. Dus we gaan eerst, moet dat onderzoek plaatsvinden. En dan kunnen we daarna pas beslissingen nemen over hoe het eventueel gaat worden.
0: Ja, als er nou mensen thuis zo'n foto gevonden hebben. Hoe gaat het dan in zijn werk? Moeten ze die foto bij jullie komen brengen? Of kan dat gemaild worden? Hoe hebben jullie dat geregeld?
2: Dat mag ook. Een fotootje brengen mag natuurlijk altijd tijdens de openingstijden van het museum. Maar je kan ook de onderzoeker Jan Holwer daar even rechtstreeks benaderen. En dat kan door even een mailtje te sturen met bijvoorbeeld een foto die je maakt met je smartphone van de betreffende foto die je eventueel hebt. En dat kan dan naar info@groenverleden.nl. En je kan ook gewoon even rechtstreeks met hem WhatsAppen of bellen. En dat is 06-371-69669.
0: Misschien dat je het nog één keer kan zeggen.
2: Nou, zijn telefoonnummer is 06-371-69669. En zijn e-mailadres is info@groenverleden.nl.
0: Nou, luisteraars, met z'n allen misschien eens gaan zoeken in oude fotoalbums. Want ik heb er thuis ook nog wat staan. Niet van Haastrecht, helaas. Maar het is wel zo, dat merk ik ook aan mijn kinderen. Er worden bijna geen fotoalbums meer gemaakt. Alles staat tegenwoordig op de telefoon. Maar ja, vroeger was het anders natuurlijk.
2: Dat is ook prima. Digitale foto's op de telefoon zijn ook prima. En kijk, er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die in het verleden foto's gemaakt hebben van de prachtige beuk. De oud-beheerders van een tijd geleden, die hebben ook veel mooie foto's gemaakt van de oude beuk. Hoe die in de verschillende seizoenen erbij stond. Maar dan zie je toch vaak net niet de tuin zelf. En dat is dan waar we dus nu echt specifiek naar op zoek zijn. Dus de beuk, die weten we wel hoe die eruit gezien heeft. Maar het gaat vooral om het tuintje daaromheen eigenlijk.
0: Hartstikke mooi. Marco, bedankt voor jouw uitleg. Een heel fijn weekend en heel veel succes met het museum.
2: Dank je wel.
0: Tot ziens. Dag.
2: Tot ziens.
3: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd. RTV Krimpenerwaard.

0: Nichols en het Tequila Sunrise hier bij TV Krimpenerwaard. 3 minuten over de klok van 12:30. U luistert naar De Waard op de Kaart bij RTV Krimpenerwaard. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 12 uur. En aan de telefoon hebben wij Arjan Mulder uit Vlist. Arjan, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij bent als agrariër best wel druk bezig met weidevogelbeheer. En je hebt toch ook een bepaalde liefde voor de grutto. Dat merk ik wel eens als ik eens een keer een foto laat zien in de kerk. Dan zeg je, wat een leuke foto. Nou gaat het ondanks alle goede bedoelingen toch nog steeds niet goed met de grutto. Hoe komt dat, denk jij?
1: Ja, het gaat landelijk niet goed.
0: Nee.
1: Bijvoorbeeld bij ons op polderniveau gaat het wel heel goed. Er zijn meer gebieden in de Krimpenerwaard waar het gewoon wel echt goed gaat, waar het toeneemt. Dus bij ons neemt het ook gewoon toe. Maar over het algemeen in Nederland neemt het af.
0: Ja, hoe komt dat dan?
1: Ja, dat is je hebt natuurlijk best wel wat predatoren wat natuurlijk niet meewerkt. Zoals we hebben gelukkig hier in de polder nog geen vos zitten, maar als je natuurlijk een vos in de polder hebt lopen, dan wordt er heel wat opgegeten. En vroeger mocht er veel meer bejaagd worden dan tegenwoordig. Dus dat werkt natuurlijk niet mee.
0: Nee.
1: En het groeiseizoen is denk ik ook eerder geworden. Dus je gaat ook eerder in het voorjaar maaien. En het gras wat langer. Dat werkt natuurlijk ook niet mee voor de weidevogels.
0: Nee. Wat doe jij nou zeg maar om die grutto het lekker naar zijn zin te maken?
1: Ik zeg het altijd, het is net, we zijn gewoon thuis de campingbeheer, dus voor de weidevogels. Dus je moet een goede snackbar hebben waar die grutto's lekker wat kunnen eten. Dus bijvoorbeeld de plasras. En je hebt ook veiligheid nodig. Dus we hebben allemaal hekken bij ons op de dammen staan. Dat er geen katten bij ons het land in kunnen. Want katten eten ook best wel wat kuikens op. Uit proeven wel gezien bij ons. Dus daarom hebben we daar weer op veiligheid. En ook gerust geven. Dus de plekken waar je niet gaat maaien. Of juist soms wel gaan weiden. Waar het gras weer wat korter wordt. Waar weer makkelijker de kuikens door kunnen lopen. Want alleen maar lang gras bijvoorbeeld. Daar gaat een grutto kuik ook niet makkelijk doorlopen. Veel te lang. Dus juist de variatie in het landschap van lang en kort gras, dat maakt het van een mooie seizoensplek voor de grutto. En als ze dat dan zin hebben, nemen ze ook de familie volgend jaar ook mee. En daardoor goed bij ons ook wel een beetje de weidevogelcamping.
0: Ja, zijn er meer agrariërs hier in de regio die zich daarmee bezighouden, zeg maar, met het weidevogelbeheer?
1: Ja, heel veel. Nee, we hebben hier in Krimpenerwaard het agrarisch collectief Krimpenerwaard. Op meer dan 85% van de veehouders is daarbij aangesloten. En je hebt natuurlijk ook gebieden waar geen weidevogels zitten. Dus dan heb je ook geen zin om daar een beheerspakket voor af te sluiten.
0: Nee.
1: Maar je hebt natuurlijk, bij ons in de polder, daar zitten wel heel veel weidevogels. En daar doen we alle boeren doen die wel mee aan het natuurbeheer. En dat is echt wel uniek hoor, want er zijn ook gebieden waar boeren het niet doen. En in de Krimpenerwaard is gewoon een heel groot gedeelte die het wel allemaal doet.
0: Nou, een hele goede zaak. En je zei het al, we hebben nog geen vorst. Maar je hebt ook nog roofvogels, marters. En nog de kat, zeg maar, die het leven een beetje moeilijk maken voor de grutto. Laten we hopen dat die vorst wegblijft. En andere beesten ook allemaal. Die hebben we niet nodig in de Krimpenerwaard. En dan gaat het misschien hopelijk wat beter met de grutto.
1: Ja, want we zien hier wel een toename van de grutto's. En dat geeft ook heel veel positieve energie.
0: Nou.
1: En je ziet dat je dingen wat je doet, dat goed is voor de grutto en andere weidevogels.
0: Nou, hartstikke mooi. Fijn dat jullie dat doen als agrariërs hier in de regio. Fijn dat je er wat over wilde vertellen. Een heel fijn weekend en we spreken elkaar.
1: Ja, helemaal goed.
0: Groetjes, tot ziens. Doei.
1: Okay.

0: heerlijke muziek op de radio. Als ik dit hoor, dan krijg ik altijd gelijk zin in de vakantie. Nou, dat komt mooi uit, want het is bijna zover. Dat was hier Michael Fugain, hele Big Bazaar. Dit soort muziek heb ik vroeger nog gestijldans op de, ja, de dansschool. Dat had je vroeger nog. Dat hoorde een beetje bij je opvoeding. Heb jij dat ook nog een beetje meegekregen? Ben jij nog een beetje aan het stijldansen gegaan of niet?
1: Nou, ik denk echt dat wij in een andere wereld zijn opgegroeid.
0: Dat hoorde toen de tijd een beetje bij je opvoeding. Want ja, als je natuurlijk ging trouwen, dan moest je natuurlijk de dans openen.
1: Ja, nee, precies. Nee, dat heb ik wel gedaan.
0: Oh.
1: Maar de dansschool heb ik nooit gezien.
0: Nee, oké. Maar je kon wel een beetje fielen met die benen en die armen en zo.
1: Ja, een heel klein beetje. Ja, maar goed, als mijn moeder gewild had, had je mijn vader kunnen zijn. Dus dat is een beetje het verschil, zeg maar. Ja,
0: luisteraars, we hebben Hans Versluis nog even in de uitzending. We hadden vanmorgen aan de telefoon. Jullie zijn aan het filmen geweest. Wat hebben jullie allemaal zo gedaan?
1: Nou, we zijn inderdaad in Polder de Nesse zijn we geweest. Eigenlijk bij Berkenwoude, daar die hoek, zeg maar, een lekker kerk. En daar hebben we rondgekeken van, ja, hoeveel ganzen zijn er nu eigenlijk? Want vandaag is eigenlijk de nationale ganzentelling. En waarom worden die ganzen dan geteld, zou je zeggen? Nou ja, die ganzen worden eigenlijk vooral geteld om te kijken van, groeit die populatie nu? Daalt die populatie? Worden het er meer? Worden het er minder? Blijft het een beetje gelijk?
0: Het worden er meer, denk ik.
1: De laatste jaren geloof ik juist weer dat het ietsjes gelijk blijft.
0: Oh.
1: Maar mede doordat er heel veel gedaan wordt aan wildbeheer. En dat wildbeheer is gedeeltelijk het afschieten van ganzen, maar is ook

0: Je begrijpen.
1: Hoeft het niet meer.
0: Dat mot ik niet. Dat smerige scheidgras. Is ook veel minder eiwitrijk is dat gras. En wat je eigenlijk ziet is dat de ganzen dus broeden en doen in de natuurgebieden in de Krimpende Waard. En vervolgens op de weilanden gaan om lekker te grazen en alles onder te scheiden en om te voelen. Ja, en de boeren hebben daar gewoon veel overlast van. Worden daarvoor gecompenseerd, financieel, ook door de overheid. Betalen wij dus wel meer met elkaar.
1: Maar niet genoeg.
0: Maar voor de boeren is dat ook echt niet genoeg.
1: Nee.
0: De boer die we spraken, die had echt zoiets van, ja weet je, die ganzen, het loopt gewoon zo uit de hand. Ik heb gewoon echt een paar stukken land, zegt hij. Hij zegt, waar ik gewoon niks meer mee kan. Nou, kan je dan niet zeggen van, nou, de ganzen op dat stuk land en de koeien op het andere stuk. Nou ja, zo werkt het niet. Die ganzen zijn dus niet te sturen. Dus dat, nou ja, het is echt zonde, maar het is wat het is.
1: Ja, en jullie hebben dat gefilmd en dat is deze week te zien op de tv bij RTV Krimpenerwaard. Nou, Hans, hartstikke bedankt. Zijn we wat wijzer en dan weet u een beetje wat u kunt verwachten. En de rest van de tv horen we zo van Ilja. Maar eerst nog even een ander interviewtje. Maar eerst deze muziek. Een zomerse plaat van de Pasadena Dream Band. Zandvoort.

0: We zouden nog even bellen met Sascha, maar dat gaan we zo nog even proberen. Op dit moment zat hij misschien op de wc of was hij even wat anders aan het doen. Dus we gaan eerst even over naar Ilja Bakker. Die is hartstikke flexibel. Die zegt, nou ja, ik kan ook wel even wat eerder. Nou, ja. Hartstikke fijn, want we willen graag weer weten wat er vanaf aanstaande woensdag op de tv te zien is bij RTV. Want het gaat ook iets anders worden, geloof ik. Want we zijn gestopt met de Waard aan tafel, de opnames daarvan. Ja. Dus we krijgen wat oude dingetjes te zien op tv.
1: Ja, daar zijn we eigenlijk deze week al mee begonnen, hè. Kris Kras Krimpende Waard zijn we aan het herhalen. De eerste aflevering die heb ik net
0: kunnen
1: bewonderen. Volgende week dus de tweede aflevering. En dat was onze wandeling van Haastrecht naar Gouderak. En dat was toch ook wel een enerverende wandeling met onderweg een leuke ontmoeting met een boswachter van het Zuid-Hollands Landschap. We hebben toen de echte kievitsbloem mogen bewonderen. En dat was zeker voor onze cameraman was dat een spannende...
0: Ik heb ook een keer een aflevering gezien. Toen moest Egbert in een bootje stappen, toen lag hij bijna in de sloot.
1: Nee, die. Dus die
0: dat is die.
1: Ja. Dus die gaan we vanaf woensdag weer uitzenden.
0: Leuk.
1: Even kijken hoor. En dat is eigenlijk de enige herhaling voor de komende week. Verder, de ganzen, daar heeft Hans het net al uitgebreid over gehad. Die reportage, die wordt gemonteerd en die gaan we vanaf woensdag ook uitzenden. En we zijn ook bij de opening van de ontmoetingsruimte van het woonleefgemeenschap Den Dikke Boom in Oudekerk. Heel mooi project wat nu toch zijn eindfase zo'n beetje nadert. Ontmoetingsruimte, die wordt alvast geopend en daar zijn we bij.
0: De deel is dat, geloof ik, hè, of niet?
1: Het staat in mijn tekst niet, maar ik geloof je meteen.
0: Ja, nee, ik woonde gisteren nog een interviewtje over ouders. Helaas niet gelukt, maar...

0: Hartstikke leuk allemaal.
1: Ja. En nou ja, goed, er wordt natuurlijk ook uitgelegd wat het concept van de dikke boom precies zal zijn. En wie daar nou eigenlijk komen te wonen. Dus ben benieuwd. Ook zelf.
0: En die muziekprogramma's, die gaan ook allemaal door,
1: ja,
0: of niet?
1: Ja, die gaan gewoon door. Edelweiss natuurlijk een nieuwe aflevering. De meest recente Oranje Top 30. En ook van Crossroads staat er weer een nieuwe aflevering klaar.
0: Hartstikke mooi. Nou mensen, kijk naar RTV Krimpermaart waar je bent. Want waar je op vakantie bent, kan je ook gewoon kijken. Als je telefoon of een iPad bij je hebt. Dus
1: ja,
0: dat is helemaal geen probleem.
1: Via onze app, via YouTube en via onze website. Het is allemaal te bekijken.
0: Gewoon even doen. Ilja, bedankt en fijn weekend.
1: Fijn weekend.
0: Tot ziens.

Full House uit de mooie warme zomer van 1976. Standing on the inside. Ik was druk bezig met het bellen met Sascha van der Made van Team Sport Service. En dat ging hem al over de komst van geen voetbal naar Bergambacht. Maar hij neemt helaas de telefoon niet op. Ik heb het bericht hier wel liggen. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in G-voetbal. En wel van 's avonds 8 tot 9 uur is die informatieavond in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Als u wat meer informatie wilt, moet u even een mailtje sturen naar secretariaat@vvbergambacht.nl.

0: Zij hoort bij mij nog een berichtje voor de agenda. Want op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer, proef de lekkerste hapjes en drankjes. Er is live muziek en natuurlijk het nationaal kampioenschap kaasrollen. Het gebeurt die dag allemaal, dus op 12 september van 5 tot 11 uur. U bent van harte welkom. Kom maar even langs. Zet het op de kalender.
1: Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard. Zomerbruin met een goudrandje. Dat is RTV Krimpene Waard.

0: aardige muziek zo op de radio, dacht ik zelf. Ik hoop dat u het een beetje leuk en gezellig vond vandaag. Die Dirk Molenaar die is ook net gearriveerd hier in de studio. Dus daar zijn we ook wel blij mee. Ja, we zijn er heel blij mee. En je bent er ook helemaal klaar voor?
1: Ja, ik ben op de fiets weer gekomen. Ik moet zeggen dat ik toch nog zonder jas een beetje tegenvalt.
0: Ja, nou, ik had er voor de zekerheid wel in mijn fietstas gedaan, hoor. Ja, overgaan. Oh nee, ik ben met de auto nou, joh. Dat is waar. Ik moest zoveel mee terugnemen naar huis, dus ik...
1: Ik ben over de dijk gegaan.
0: Oh, nou, gezellig.
1: Ja, dus straks wind je mee als het goed is, want ik had nu wind tegen.
0: Ja, ja, dat heb je meestal altijd, hè?
1: Ik heb een appel voor onderweg.
0: Een appel?
1: Een appel.
0: Nou, dan komt het goed als je een appel hebt. Nou, Dirk Molenaar, veel succes zo. Wij gaan op naar het nieuws van 12 uur. En daarna dus de lunch en brunch expo hier bij TV Krimpermaat met Dirk Molenaar. Volgende week is er weer een markt op de kaart. Dan geproduceerd en gepresenteerd door Arjan Vermeulen. Fijn weekend allemaal en geniet van het weer.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
5: Iedere zaterdagmiddag de Lunch & Brunch Expo met Dirk Molenaar. Informatie en muziek.
6: Plaatje draaien, ja, daar heb ik niet te veel verstand van.
7: Hallo, daar zijn we weer.
5: Dames en heren, Dirk Molenaar is gearriveerd. We kunnen beginnen.

En wat zeggen we dan? Hocus Pocus Pilatus pas. Ik wou dat deze plaat alweer ten einde was. Nou, dat is gewoon een kwestie van even de schuif naar beneden trekken. Goedemiddag, dames en heren. En hartelijk welkom met de Abracadabra van de Steve Miller Band om 8 minuten over de klok van 12 uur. Op deze eerste zaterdag van de zomervakantie. Want menigeen heeft gejuicht gistermiddag. Eindelijk schoolvakantie. Althans, dan heb ik het over de basisscholen hier in de regio. Want de middelbare scholen die waren al even aan het genieten van hun vrije tijd. Zeker de examenkandidaten die natuurlijk het al eventjes geleden achter de rug hebben. Wat gaan we doen tussen nu en 1 uur vanmiddag? We gaan een stadswandeling maken. En dat doen we door de Zilverstad Schoonhoven. Maar we gaan niet echt van plek tot plek. Nee, dat gaan we niet doen. Ik was vorige week bij de lancering van de nieuwe website van de Stadsgidsen in Schoonhoven. De website is flink onder handen genomen, is opgefrist en voorzien van heel veel informatie, maar ook van foto's en allerlei andere filmpjes die het mensen moeten laten uitlokken om echt een stadswandeling onder begeleiding van een gids te maken. Daar hebben ze het hartstikke druk mee. Het is een groep van zo'n 12 gidsen. Er zitten er een paar die gaan binnenkort stoppen. Er zijn er ook weer een aantal die worden op dit moment opgeleid. Dus wat dat gaat, komt het wel goed. De websitebouwer is Arjan van der Wal. Die spreken we straks even naar 12:30. En we hebben over de voorzitter, dat is Ad de Waal van de Stichting Stadsgidsen Schoonhoven. Gaan we ook even uitgebreid verder erover doorpraten. Dus blijf er maar lekker bij. Deze laatste aflevering van dit radioprogramma voor de komende 2 weken. Want ook wij gaan met vakantie.

onze Franse charmeur uit de jaren 70, vooral heel populair. Julio Iglesias, de ex-voetballer. En Olala Amour, een wat minder bekende plaat. Maar we dachten, laten we die eens even in deze start van de vakantieperiode aan ons voorbij laten komen. 10 augustus, dan is het zover. Dat is niet meer ver van ons verwijderd. Dan gaat de Algarabrug in ieder geval 4 weken dicht voor al het doorgaande autoverkeer. Dat wordt nog wat, dames en heren. De veerbedrijven in de regio is het al hartstikke druk geweest de afgelopen weken. Ik moet zeggen, de laatste dagen viel het heel erg mee. Het heeft natuurlijk alles te maken met de afsluiting van de A27 tussen Gorinchem en Everdingen. Dat is nu voorbij, nu gaat het de andere kant op. Het is vakantieperiode, een hoop mensen die al zijn vertrokken, dus het zou misschien allemaal mee kunnen vallen. Maar ze houden in ieder geval het rampscenario in gedachten en bereiden zich voor. Iedereen wordt ook opgeroepen om thuis te werken gedurende die periode vanaf 10 augustus. Of ga met openbaar vervoer, ga met de fiets. Maar zorg in ieder geval dat je wegblijft van de auto richting Krimpen aan de IJssel om de overtocht te maken, zeg maar, richting Rotterdam. De fietsbrug is vanaf aanstaande maandag open, dus dat is in ieder geval goed werk. De laatste voorbereidingen worden nu getroffen en over een 2-tal mag je slapen, dan is het zover. Dus mocht je aanstaande maandag met de fiets de overtocht willen doen, dan kun je in ieder geval al gebruik maken van de tijdelijke fietsbrug. Want de andere brug, ja, die gaat natuurlijk helemaal dicht. Vanaf 10 augustus, 4 weken lang. We gaan een potje liegen. En dat doen we met de Bee Gees. He's a liar.

En zelfs de grootste hits zijn te vinden op TikTok. Want ik zag pas een top 15 voorbij komen. Dan dacht ik, ja, het zijn allemaal bekende nummers die regelmatig ook in dit radioprogramma voorbij komen. De Beach Boys met de Sloop John B. De felicitaties gaan we even afgeven aan de dames die vorige week hier in het zwembad van Bergambacht hun zwemdiploma hebben gehaald. 10 daarvan van de 12 het A-diploma en 2 zelfs het C-diploma. Dat is helemaal hartstikke goed. We hebben allemaal weer georganiseerd door Krimpenwaard Intercultureel, de KIC, die dit al jaren met succes organiseert voor vrouwen met een migratieachtergrond. Het is ongelooflijk, er staan zo'n 70 dames op een wachtlijst op dit moment. En voor degenen die ook mensen kennen die wellicht nog geen zwemdiploma hebben en ook in die doelgroep vallen, je kunt je aanmelden via t.dejode@kicnetwerk.nl. Dat is Charlie de Jode. t.dejode@kicnetwerk.nl. En dan wordt u vanzelf wel doorverwezen hoe het allemaal ruilt en zeilt. Je merkt wel in de vakantieperiode dat in dit radioprogramma er regelmatig een plaat voorbij komt in de Spaanse taal of de Italiaanse. Dat kan natuurlijk ook allemaal. En ik vind deze wel leuk. Ik heb hem de afgelopen weken ook gedraaid. We kennen natuurlijk allemaal Jeanette 74 met Pokitiva. Maar dit is de 2026 uitvoering. Ik vind hem leuk. En daarom draaien we hem nog een keertje.

0: Ik heb niks te veel gezegd, hè?
1: Een lekker ritmisch nummer, de heruitvoering van Porky Teva. Die we natuurlijk allemaal kennen van Jeanette. Een collega van mij die zit op dit moment in Oostenrijk. Nou, is op zich geen bijzonder nieuws natuurlijk, maar hij stuurde mij gisteren een foto. Hij had het al verteld. Hij zegt, ik ga een paar dagen naar Wenen. En dan ga ik onder andere in het restaurant van de grootste schnitzels daar een plaatsje reserveren. Want je moet reserveren van tevoren. En hij stuurde mij gisteren een foto. Ja, ongelooflijk. Dan kan je het op een foto natuurlijk niet helemaal goed bepalen. Maar die schnitzel in kwestie, die is rond. En die is nog groter dan het bord zelf. Hij zegt, we hebben heerlijk gesmuld. Zijn vriendin die kon het niet op. Dat kan ik me ook goed voorstellen. Maar als je dus in Wenen, als je het leuk vindt, dan zal ik dat adres wel een keer doorgeven. Dan kun je dus de grootste schnitzels eten van heel Oostenrijk. Grappig, hè? Dus dat is in Wenen. Daar ga ik overigens dit najaar ook naartoe. Dus misschien dat ik nog van de tip gebruik ga maken. Maar hij vertelde ook, voordat hij ging met vakantie en aankomende maandag, dan is het zover, dan gaat hij van Wenen naar Salzburg. En Salzburg, dat is natuurlijk de stad van de Sound of Music. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want hier in mijn handen heb ik een cd. En ik weet dat hij 16 jaar oud is. En waarom weet ik dat? Het is namelijk een cd, de 45ste verjaardag van de Sound of Music. En dat begon in 1965. Dus dit is uit 2010. 16 jaar geleden. Nou, cd heb ik hier in mijn handen. En ik vind het wel grappig, want zijn vriendin is helemaal waars nog van de Sound of Music. Die wil die film ook al een aantal keren per jaar bekijken. Hij zegt, ja, ik heb hem nou onderhand wel een keer gezien. Maar heeft zijn vriendin beloofd dat hij meegaat met de Sound of Music Tour in Salzburg. Dus dan gaat hij al die mooie plekjes af. Nou, heel veel succes.
2: Start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin.

het is toch wat, hè? Hartstikke leuk. Dus als je in Salzburg bent, dan kun je dus deze tour maken. De Sound of Music Tour, zoals mijn collega dat volgende week in de loop van de aankomende dagen ook gaat doen. Dat was natuurlijk Doremi. We gaan zo dadelijk overschakelen naar ons onderwerp van vandaag. Over de stadswandelingen in Schoonhoven. De vernieuwde website, die is gelanceerd een goede week geleden. En we praten erover met Arjan van der Wal en Ad de Vaal. Maar eerst nog eventjes het WK voetbal. Het zit er bijna op. Vanavond voor de late opblijvers om 11 uur is de wedstrijd om de troostfinale. Derde en vierde plaats. Frankrijk tegen Engeland. En morgenavond om 9 uur dan gaat het natuurlijk gebeuren. De wedstrijd tussen Argentinië en Spanje. Ja, ben je voor Spanje, ben je voor Argentinië? Dat zullen we maar gewoon een beetje in het midden laten. Argentinië heeft natuurlijk meerdere malen al de Wereldcup gewonnen. Even terug naar 1978, weet je het nog, tegen Nederland? Oh, wat was het spannend toen op die desbetreffende zondagavond. Conquistador, dat was de herkenningsmelodie. En het heet natuurlijk Argentina.

0: kan de wedstrijd nog levendig voor de geest halen. Wat was het spannend? Uiteindelijk won Argentinië van Nederland met 3-1 op die desbetreffende zondagavond in 1978. Van 4 jaar daarvoor kan ik me herinneren, toen was ik nog een beetje te jong. Maar in 1978, die wedstrijd, ja, al die wedstrijden, die kan ik me nog redelijk goed voor de geest halen. We mochten vroeger niet op zondag televisie kijken, maar voor die voetbalwedstrijd tussen Argentinië en Nederland werd toch wel even een uitzondering gemaakt. Goed, morgenavond dus de finale. En dat tussen Argentinië en Spanje aanvang 9 uur morgenavond Nederlandse tijd. We gaan overschakelen naar de Stichting Stadswandeling Schoonhoven. Een goede week geleden was ik in het Atto Theater bij de lancering van de nieuwe website. Met vol trots presenteerde Arjan van der Wal, die we zo dadelijk ook spreken, de nieuwe site. Die, ja, gaan we zelf maar even een kijkje nemen. Stadswandelingschoonhoven.nl. Het is er echt fris uit. Vol met filmpjes, met informatie. Duidelijk leesbaar. Niet één grote ophoping van informatie. Gewoon anno 2026. Knap gedaan in ieder geval. En we waren daar toch in het hol van de leeuw, dus heb ik gelijk even de gelegenheid genomen om de voorzitter van de stichting Stadswandeling Schoonhoven, Atte Vaal, erover te spreken. Hij komt zo dadelijk aan het woord. Maar eerst even naar Arjan van der Wal. Ik kende hem niet, maar misschien u ook niet. Dus het is altijd goed om even met elkaar kennis te maken wie en wat hij nou precies is.
1: In dagelijks leven ben ik projectleider online media bij de gemeente Zoetermeer. Daarvoor heb ik heel veel contentwerk gedaan en ook websites gebouwd. Ik was al lid van de Stichting Stadswandelingen Schoonhoven. Dat deed ik al wat stadswandelingen. En Ad, die bracht mij, Ad de Vaal, die bracht mij in contact met Maarten Coutier. Dat is familie van hem. En die heeft een eigen bedrijf die ook websites faciliteert. En ik ben in gesprek gegaan met Maarten. En samen met Maarten hebben we die website in elkaar gezet. Maarten heeft een gedeelte van de techniek gedaan. En verder heb ik gezorgd voor de content en de teksten die erin zitten.
2: Praten we zo even verder over. Even het feit dat jij ook zelf stadswandelingen verzorgt. Heeft dat met de interesse van de stad te maken? Vind je het gewoon leuk om te doen of ben je er toevallig ingerold?
1: Alle drie eigenlijk. Toevallig erin gerold. Interesse in de stad, interesse in historie. Ja, en gewoon leuk om met een groep door de stad heen te lopen en te vertellen over wat er allemaal vroeger gebeurd is.
2: Hoe geïnteresseerd zijn over het algemeen de groepen mensen die je rondleidt?
1: Over het algemeen zijn de groepen wel wat ouder. Dus je praat over, nou, voorzichtig zeggen, 50 plus. En we proberen wel wat verjonging te krijgen. Vandaar ook een nieuwe website. En ook wat levendiger materiaal op de website. Waarbij ook de jongeren getriggerd worden. Dus ook cultuur, natuur, wandelingen op maat. En op die manier toch te proberen een stap erin te maken.
2: Wat was de reden dat jullie zeiden, nou, de huidige website, die moest dus even flink onder handen worden genomen?
1: Belangrijkste reden is dat die niet responsief was. Betekent dat die niet schaalbaar was op een mobiele telefoon. Dus alles wat erop stond was heel statisch voor een laptop of een desktop, maar niet voor mobiele telefonie. Dus als je ook kijkt naar de jeugd van tegenwoordig, alles gebeurt op de telefoon. Dus nu ook de stadswandelingen bereikbaar voor de jeugd op de telefoon.
2: Had dat ook in de vorm van een app gemaakt kunnen worden?
1: Had gekund, maar alles hangt met kosten samen.
2: Okay, er is hier dus voor gekozen. Je hebt hier zojuist de presentatie gegeven aan de stadsbegeleiders, laat ik het dan zomaar even zeggen, van de stadswandelingen. Wat heb je ze even in kort en bondig, wat heb je ze verteld? Wat zijn de grootste veranderingen?
1: Grootste veranderingen zijn in ieder geval de uitstraling van de website. De oude website was echt gedateerd. Weinig fotomateriaal, heel veel tekst. Dat hebben we nu omgedraaid. Meer fotomateriaal, minder tekst. En ook de manier van boeken kan op deze manier gewoon veel sneller. De klanten zien in dit geval op een eind rapportje van wat ze geboekt hebben, wat ze kunnen en wat ze voor het geld te doen krijgen.
2: Het feit dat er heel veel informatie en foto's en dergelijke zijn bijgekomen, heb je dat alleen gedaan? Heb je er hulp bij gehad?
1: Nee, dat heb ik alleen gedaan. Ja.
2: En heeft het je ook verrijkt? Want misschien kwam je wel achter dingen waarvan je dacht, goh, dat wist ik niet eens.
1: Nee. Als ik echt dingen moest weten hoe het met de oude website zat, dan belde ik Ad ik kom lopen daar en daar en daar tegenaan. Kun je me even wat advies geven? Dan zei Ad van, nou, hou het maar op een uur, want dan zitten we bijvoorbeeld met de rederijen die vaak een uur willen doen. Kunnen we niet zomaar naar anderhalf uur of de tarieven verhogen? Het is wel belangrijk dat we wel met beide benen op de grond blijven staan en niet zomaar tarieven gaan rekenen omdat we een commercieel bedrijf geworden zijn. Dat zijn we helemaal niet. We zijn een stichting en we doen alles op educatieve basis.

0: Vandaag lopen we ook tegen een paar dingetjes aan waarvan de gidsen zeggen van kan dat niet anders. Dus ook in de komende periode blijf ik hiermee aan de slag.
1: Wat gaan jullie dan doen tot slot om het zeg maar nog meer te promoten? Werken jullie samen met andere organisaties zoals City Marketing en dat soort organisaties zeg maar, om dit meer bij het grote publiek onder de aandacht te brengen?
0: Ja, er zijn op dit moment al een aantal organisaties waar we mee samenwerken. Onder andere bijvoorbeeld Struinen en Vorsen. Daar heeft Ad in het verleden ook al afspraken mee gemaakt. Inmiddels is er ook een zilver arrangement voor stadswandeling. Er zijn ook afspraken met Hotel Belvedere en met De Waag gemaakt. Op die manier proberen we toch wat meer onder de aandacht van de ondernemers in Schoonhoven te komen. En daarnaast doen we veel op social media. Dus ook Instagram en Facebook.
1: Wanneer ben je begonnen met de verandering en uiteindelijk heeft dit als eindresultaat? Ben je een jaar ermee bezig geweest? 2 jaar? Halfjaartje?
0: 4 maanden. En dan moet ik erbij zeggen dat er al heel veel fotomateriaal in mijn dossier zat. Ik ben met de laatste zilverdag, dus tweede Pinksterdag, de laatste recente, ben ik met mijn camera nog door de stad heen geweest. Het was fantastisch weer en ik heb daar dan wat mooie foto's gemaakt die vervolgens ook op de website te zien zijn.

0: ja. Je maakt je in zo'n hotel in Spanje aan de kust, waarvan er vele van die hotels zijn. En dan is er s'avonds zo'n dansavond, dan kun je voor inschrijven en dan kijken wat te drinken en wat te eten. En allemaal gezellig. Oh, oh, oh, lachen, lachen, lachen. Nou, dat doet je wel een beetje denken bij het horen van deze plaat. Goed, de stadswandeling Schoonhoven. We hebben al een kijkje genomen op de website stadswandelingschoonhoven.nl. Ziet er allemaal hartstikke mooi uit. We hadden Arjan van der Wal er zojuist over. En ik dacht, ja, nu ben ik er toch. Want de stadswandelingen die vallen onder de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ik zal heel eerlijk bekennen, dat wist ik niet. Achteraf gezien had ik het wel kunnen weten. Want mijn beeldvorming, ja, dat werd in de tijd door de VVV georganiseerd. En dat is daarna gewoon overgenomen. Maar dat is echt professioneel, zeg maar, in stichting gegoten. Ik sprak erover met de voorzitter, Ad de Vaal.
1: Het was oorspronkelijk bij de VVV. De VVV ging failliet. En toen hebben we met het groepje gidsen, wat bij de VVV de rondleidingen deed, de stadswandelingen, hebben we met elkaar toen besloten van we gaan door. Ja, en dan moet je een organisatievorm kiezen. Nou, we wilden er niet aan verdienen. Het is geen bedrijf.
0: Het is nu zomerperiode. Ik denk nu druk voor de stadsgidsen.
1: De zomermaanden zijn meestal niet de drukste maanden.
0: Oh, toch niet? Want dan komen toch de meeste toeristen.
1: Het voorjaar en de herfst. In de zomermaanden gaan de mensen naar Spanje en naar Griekenland. Misschien dat het dit jaar wat anders is met al die spanningen en die hitte en dergelijke. Maar op zich genomen is de maand augustus, vaak ook juli. Maar toevallig dit jaar is juli drukker dan juni. Dus maar dat varieert nog wel eens wat.
0: Hoe groot is de groep? Ik had een beetje geteld, rond de 20 personen.
1: We hebben nu 12 actieve gidsen. En we hebben er nog 3 die zijn aan het afbouwen. Onder andere ikzelf. En we hebben er nog 4 in opleiding weer.
0: En hoe word je nou stadsgids? Wat moet je daarvoor doen? Stel voor dat ik het nou zo graag zou willen doen. Wat moet ik nou doen om stadsgids te worden?
1: Als eerste is belangrijk dat je de cursus Schoonhovenologie volgt bij de historische vereniging. Vandaar ook dat er vandaag hier iemand van de historische vereniging ook bij zat. Hè. Die zijn voor ons erg belangrijk, want daar worden de opleiding starten daar met een cursus Schoonhovenologie. Vervolgens ga je een aantal keren meelopen met een met een gids. Eerst loop je een keer met de gids alleen. En dan vervolgens met een groep die door een gids geleid wordt. Dan kijk je min of meer de kunst af. En tegen de tijd dat je dan moed verzameld hebt om het zelf te doen, dan kun je dat aan mij doorgeven. En dan word je ingedeeld.
0: Heb je ook vaak buitenlandse toeristen die zeg maar een rondleiding willen? Of?
1: Ja, we hebben de rederijen die hier komen. Vroeger hadden we ook heel veel rederijen met Engelse gasten. Maar die hebben het nu op een andere manier opgelost. Er zijn er nog 2 rederijen die hier komen met hoofdzakelijk Duitse gasten. Ja, dan hebben we Duits sprekende gidsen voor nodig. En dat is een groot probleem. Engels wil wel. Frans was. Nou ja, we hebben ooit 2 gidsen gehad die Frans deden. Maar dat is. Ermee gestopt omdat ze een leeftijd hadden dat ze het lopen echt moeilijk werd. Ja, en dan houdt het op een keer. En zo zijn er nog een paar, die worden wat ouder. Want degene die er van begin bij zijn, daar zitten er bij die al ook voor de VVV al liepen. En die bij elkaar al zo'n 30 jaar hier in Schoonhoven als stadsgids rondlopen.
0: Die gaat de vergrijzing gewoon door, hè?
1: Ja, ook hier. Maar gelukkig hebben we weer aanvulling gekregen dit jaar.
0: Je gaf net aan van, ik ben aan het afbouwen. Wanneer ben je helemaal afgebouwd voor wat betreft de rondleidingen?
1: Nou, ik doe alleen nog rondleidingen als er op plotseling een gids uitvalt en ik kan niet onmiddellijk een nieuwe gevonden krijgen.
0: Echt als een reserve?
1: Juist.

0: En wij bedanken de heren Arjan van der Wal en Ad de Waal voor het interview wat we zojuist met u deelgenoot hebben gemaakt over de stadswandelingen in Schoonhoven. Kijk dus even op hun website, hun vernieuwde website, stadswandelingschoonhoven.nl. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Runs en Bruns Expo. We gaan het afsluiten en we gaan naar de hoofdstad Amsterdam.
1: Ik ga je

Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik in de stad Amsterdam eigenlijk niet eens zo gek veel kom. Maar ja, goed, dat kan natuurlijk gewoon zijn dat we, ja, wat dat er gaat, andere verplichtingen hebben. Hè, dat je in andere steden komt. Maar sinds dat het kantoor waar ik werk in Amsterdam is gevestigd, ja, zijn we daar dus wat regelmatiger. Bas Fleming als laatste plaat die we draaien in deze aflevering van dit radioprogramma op de zaterdagmiddag tussen 12 en 1 Amsterdam. Tune-load, maar ik zie dat ik maar een kleine minuut heb, dus dat wordt snel afronden. Want Nicole staat te trappelen van ongeduld om zo dadelijk te beginnen aan haar programma. Het boekenprogramma op de zaterdagmiddag iedere twee weken tussen 1 en 2 hier bij RTV Krip de Waard. Wij gaan afscheid van elkaar nemen. We bedanken nogmaals Arjan van der Wal en Ad de Vouw voor hun bijdrage aan dit radioprogramma. Dan is het nu echt zomervakantie voor heel veel mensen en ook voor ondergetekenden. En dat betekent dat we ons weer melden op zaterdag 8 augustus. Dus we zijn er even twee weken tussenuit. Kijk maar wat je gaat doen dan op zaterdagmiddag tussen 12 en 1. Dat komt best wel goed, maar wij zijn dus eventjes twee weken weg. Zaterdag 8 augustus, spreken we elkaar weer. Tot dan.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit de drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Welkom bij de Verhalenstroom. Presentatie Nicole van der Spek. Zij neemt een duik in bijzondere verhalen van schrijvers, dromers en doeners. De Verhalenstroom.

0: Welkom bij de nieuwe aflevering van Verhalenstroom. Vandaag heb ik Janneke den Oude te gast. Zij werkte jarenlang in het theater en in haar vrije tijd loopt ze graag lange afstanden door de natuur, vooral door de bergen. Enkele jaren geleden werd bij haar de ziekte van Parkinson geconstateerd. En daarover heeft ze een boek geschreven, Dagboek van een Triller. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, wat was voor jou het moment waarop je besloot om je verhaal op te schrijven?
1: Ik ben eigenlijk al direct begonnen met een soort dagboek bij te houden toen ik die gekke ziekte kreeg. En ik wilde ook al heel lang schrijven. Ik stelde dat uit en uit. Totdat ik een gegeven moment dacht, ja, maar ik heb nu Parkinson, het is 2 voor 12. En met die Parkinson had ik direct wel mijn eerste onderwerp te pakken, de Parkinson. En op een gegeven moment dacht ik, nee, ik wilde beginnen aan dat boek. En op een gegeven moment dacht ik, nee, het moet echt een boek worden wat uit, ja, dat puur is, wat echt is. En wat is nog echter dan je dagboek, je eigen dagboek? Dus ja, gek genoeg, ik ben iemand die makkelijk praat, maar nooit wat over mezelf vertelt. En in dat boek gooi ik eigenlijk mijn hele leven gewoon zo naar buiten toe.
0: Ja.
1: Het is een heel eerlijk boek. En ja, dat was dus mijn eerste boek wat ik schreef.
0: Ja, en wanneer heb je dat geschreven?
1: Dat is uitgekomen in 2022.
0: Oké. Okay. Ja. En heb je dat in eerste instantie voor jezelf geschreven of voor de mensen om je heen?
1: Nee, dat heb ik voor heel veel. Dat heb ik eigenlijk, ja, voor de hele wereld geschreven.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nee, dat boek was van meet af aan, was dat echt bedoeld van dat het gewoon uit zou komen. Dat het zo omarmd zou worden, had ik eigenlijk niet verwacht.
0: Nee.
1: Heel veel mensen, ik noem ze allemaal Parkinson, dus mijn lotgenoten. Die hebben daar zoveel herkenning en steun in gevonden. En het boek heeft me ook veel gebracht. Naar aanleiding van het boek mocht ik opeens lezingen geven door het hele land. Lezingen over wat Parkinson is, lezingen vooral over het boek zelf. En op dit moment, ja, is dat eigenlijk een beetje, ja, verder gegaan. En nu mag ik ook lezingen geven of over, ja, Parkinson heb je samen. Dus wat doet de ziekte met je relatie?
0: Ja.
1: Dus
0: ja,
1: het boek heeft me zeker heel veel gebracht.
0: Ja, ja.
1: En dat is ook wel belangrijk. Sorry, want ja, dat boek ben ik.
0: Ja, ja, dat snap ik. Dat snap ik. En dat is ook wat je je lezers wil meegeven?
1: Mijn lezers wil ik vooral, ja. Kijk, je kan niet zeggen van jongens, het valt van mee, want het valt niet mee. Het is gewoon, het is een verschrikkelijke ziekte. Maar je kan ze wel tips geven, handvatten. We kunnen gewoon samen erover praten, ze kunnen herkenning vinden. Dat, en vooral moed en positiviteit, dat vind ik belangrijk.
0: Ja, ja, ja, ja. Weet je ook hoe vaak je boek gelezen is?
1: Duizenden. Ja, want als je zo kijkt hoe vaak het verkocht is en hoe vaak het daarnaast uitgeleend is voor bibliotheken, dan heb je het echt over hele grote aantallen.
0: Ja, ja. Want hoe heeft Parkinson jouw leven veranderd?
1: Ik probeer dat Parkinson mijn leven niet verandert, wat natuurlijk onmogelijk is. Maar ik probeer hem geen grote rol te geven. Ergens, ja, ik vind die hele Parkinson als een soort kraker. Meneer P.
0: Je noemt hem meneer P. Hè, in je boek.
1: Meneer P. altijd, dat vind ik makkelijk, want dat is, ja, je vecht makkelijker tegen meneer P. dan tegen een totaal onbegrijpelijke ziekte. Dus als de naam krijgt, kan je er wat tegen doen. En ja, in hoeverre heeft dat mijn leven veranderd? Ik probeer hem eigenlijk geen grote rol te geven.
0: Nee.
1: Hoe moeilijk ook.
0: Ja, dat komt ook eigenlijk naar voren als je je boek leest, hè, Dagboek van een Triller. In het begin ben je heel erg aan het vechten tegen meneer P. En je merkt gewoon als je dan doorleest dat je vecht nog steeds. Maar er komt ook een stukje, hoe noem je dat?
1: Ja, berusting. Hij zal altijd zijn. Ja. Hij gaat nooit meer weg. Tot de laatste snik gaat hij mee.
0: Ja.
1: En dat gedicht wat helemaal voorin staat, ja, dat vind ik echt een heel mooi gedicht. En dat, daar heb ik ook een prijs mee gewonnen.
0: Ja. Welke prijs?
1: Dat was gewoon van de Parkinson Fonds. Was dat gewoon de eerste prijs van een gedichtenwedstrijd. Ja. Geen groot hoor, maar ik vond dat echt ook wel, vond ik wel belangrijk. Ik vind het gedicht namelijk heel erg mooi.
0: Ja.
1: Dat vertelt ook eigenlijk van hoe het is.
0: Ja.
1: Dat hij altijd bij me zou horen.
0: Ja, ja.
1: Hij hij gaat ook nooit meer weg.
0: Nee, nee. En je zei net...
1: Hij moet wel... Kijk, hij bestaat bij de gratie dat ik nog besta. Hè?
0: Ja, ja.
1: Als ik er niet meer ben, is hij ook weg.
0: Ja, ja, ja. En je zei net al, hè, van het is ook belangrijk dat de naasten... ook lezen over hoe het is om ja, te leven met naast iemand met Parkinson. Komt dat in dit boek ook naar voren? Of is dat iets wat je na dit boek...
1: Ja, in het boek dat gaat natuurlijk vooral over, ja, over acceptatie... en over het leven met mijn man, mijn kinderen.
0: Ja.
1: Dus dat die dat weten. Het is niet zozeer van... Want de eerste 2,5 jaar dat ik Parkinson heb ik het niemand verteld, hè?
0: Hmm.
1: En ik heb 2,5 jaar mijn mond gehouden. Ik kan heel goed mijn mond houden.
0: Ja, ja.
1: En het was nog zo eigen. Ik moest het even een plekje geven.
0: Ja.
1: En ja, ja, en, ja, na 2,5 jaar dat ik dat boek had geschreven... dacht ik, ja, het wordt wel tijd dus dat ik het mijn vrienden en de rest ook ga vertellen... van mijn werkgever.
0: Ja.
1: Niemand was boos dat ik het niet gezegd had, want ze begreep het ook wel.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, en daarna is het natuurlijk heel snel gaan rollen dat...
0: Ja. Hebben mensen jou ook teruggegeven op het moment dat ze jouw boek lazen van ik leer jou op een nieuwe manier kennen?
1: Ja, want ik, daarom zeg ik, over mezelf praat ik niet graag. Ik kan heel makkelijk praten, moet echt met me gaan, ja, dan moet je het lezen.
0: Ja, ja.
1: Als je mij vraagt hoe gaat het, zeg ik goed.
0: Ja.
1: Het gaat altijd goed met mij. Ook al lig ik de half dood op de grond, gaat wel steeds goed.
0: Ja.
1: Ik denk dat als ik in mijn kistje lig en ze zeggen, hoe is het goed hoor.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar in mijn boek, ja, dat is wat schrijven doet. Hè. Van schrijven, dat haalt alle emoties eigenlijk, ja, hoe moet je dat zeggen, uit je hoofd. En dat vormt het om tot zinnen.
0: Ja.
1: En daarin ben je eerlijk.
0: Ja, ja. En zie je jezelf ook als een soort boodschapper? Naar je lezers? Of is dat een te groot woord?
1: Nou, ik zie me als een vertegenwoordiger voor Parkinson, dat zeker wel.
0: Ja.
1: Ik heb de stem, ik kan het vertellen.
0: Ja, ja, heel belangrijk. Ja.
1: Dus ik zie dat zeker als ja, vertegenwoordiger. Maar los daarvan, ik schrijf natuurlijk ook andere boeken.
0: Ja, daar gaan we straks na de muziek gaan we over je.
1: Maar het is wel absoluut, ja, ik heb wel het idee dus dat dat ook heel vaak nodig is. Er zijn zoveel vooroordelen over Parkinson.
0: Ja. Wat is het belangrijkste vooroordeel?
1: Wat ik heel erg vervelend vind, is dat mensen automatisch denken dat je Alzheimer hebt.
0: Oh ja. Ja.
1: Daar kun je me heel boos mee maken.
0: Ja.
1: Dat is niet zo, hè. In principe is Parkinson vooral een bewegingsstoornis.
0: Ja.
1: Je kan Parkinson dementie hebben, dat kan.
0: Ja.
1: Maar dat gaat eigenlijk meer over multitasken. Dat je nog maar één ding tegelijk kan doen. Je focus. Want dat zijn toch andere. Alzheimer, ken je de mensen niet. Je herkent je geliefde niet. En dat is echt een heel andere ziekte.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: En ik vind het vervelend. Dus als ik ergens kom en mensen horen dat ze Parkinson hebben... dat ze meteen een infantiel toontje tegen me gaan aanslaan.
0: Ja.
1: Dan heb ik de neiging echt... om heel idioot dure woorden te gaan gebruiken.
0: Ja.
1: Om een ander te laten zien. Dus dat ik eigenlijk nog best wel weet waar ik het over heb.
0: Ja.
1: Ik ging laatst mijn rijbewijs verlengen. En die vrouw hoorde dat ik Parkinson had. En dan gaat ze echt... Ziet u hier die stippeltjes? Ja. Daar kunt u op tekenen.
0: Ja.
1: Nou, dan denk ik van...
0: Ja.
1: Dus ik vind dat zo... Dus dat vind ik het ergst.
0: Ja, dat snap ik. Ja.
1: Ja, de rest valt wel mee van... Dat kan je nog uitleggen, maar dat je goed bij je hoofd bent.
0: Ja, ja. Dat is ook
1: anders
0: vaak.
1: Kan je toch niet zulke boeken schrijven?
0: Nee, zeker niet. En we gaan ook na de muziek gaan we het hebben over jouw nieuwe thriller, Sijpelend Gif. Mm-hmm. Jij hebt een muziek meegenomen van, als ik het goed uitspreek, George Moustaki. Le Metek. Maar Frans is niet zo heel goed.
1: Oh, sorry.
0: Want, waarom heb je dit nummer gekozen?
1: George Bosje, zeg ik dan, die hoort bij mij.
0: Ja.
1: Van mijn jeugd ben ik al blij als ik... Hij leeft helaas niet meer als ik hem hoorde. En ja, een of andere manier, die muziek... Ik hou heel erg van Frankrijk. Ik ben een enorme francofiel. Dus ik hou van heel veel Franse muziek. Maar hij is degene die maakte dat ik me nooit meer materialistisch voelde. Dat ik helemaal in balans was. Hij was... een of andere manier deed die muziek mij wat... Ja. En de Metek is ook de ringtoon van mijn telefoon.
0: Oké.
1: Okay. Oh ja.
0: Ik ben heel benieuwd. We gaan luisteren.

0: Nou, je waant je toch helemaal in de Franse sfeer.
1: Heerlijk, toch?
0: Ja. Je hebt een thriller geschreven, Sijpelend Gif.
1: Ja, mijn vierde boek is dat. Ja.
0: Je vierde boek. Ja. En ik las dat eigenlijk een beetje het onderliggende thema is: hoe ver is iemand bereid te gaan voor de liefde? En waar ligt de grens wanneer liefde verandert in angst?
1: Klopt.
0: Kan je daar iets over vertellen, hoe dat in jouw boek, zonder de spoilers te geven?
1: Kijk, het boek dat gaat, als ik het heel, heel kort zeg, dan over een vrouw die denkt, dus die heeft een ogenschijnlijk heel gelukkig huwelijk. Eigenlijk moet ik bij het begin beginnen. Het gaat over Frenny. En Frenny die heeft een collega en vriendin die overlijdt aan kanker. En kort daarna krijgt ze zelf de diagnose, Parkinson. En dat kan misschien te maken hebben met de toxische stoffen op het werk. Ik ga niet te veel verklappen.
0: Nee.
1: Zij is dus ogenschijnlijk heel gelukkig getrouwd. En die man die wil alles voor haar doen. Het lijkt echt een allesomvattende liefde en ultieme zorg. Maar dan zie je de sfeer veranderen. En dan gebeuren gekke dingen. Bijvoorbeeld voorwerpen verdwijnen en die duiken op gekke plekken weer op. Er zijn allerlei afspraken en daar weet ze niks van. Dus de vraag is er nou echt de controle aan het verliezen over de werkelijkheid? Of is er meer aan de hand? En dan krijg je een stukje gaslighting. Daar gaat echt manipulatie, verraad, giftige geheimen. En dan moet zij dus besluiten van hoe ver ga ik voor mijn grote liefde?
0: Ja.
1: Hoe ver wil ik voor die man gaan? Ga ik mezelf voorbij? En hoe ver ga ik om mezelf nog te kunnen redden?
0: Ja. Ja, spannend hoor.
1: Ja, het is heel spannend.
0: Ja, wanneer is het precies uitgekomen?
1: Het is 4 juli uitgekomen.
0: Dat is nog maar heel vers.
1: Ja.
0: Ja. Had je ook een boekpresentatie?
1: Ik had een prachtige boekpresentatie. Ja, druk bezocht. En wat ik leuk vind is dat er al heel veel mensen gereageerd hebben op het boek.
0: Okay.
1: Ik heb heel veel berichten gekregen. Op hem ontstaan de eerste reacties. Ja. Allemaal 5 sterren. Ik ben er waanzinnig trots op.
0: Ja, dat snap ik. Ja. En wat zijn de reacties? Wat vinden mensen van je boek?
1: Verrassend natuurlijk. Wat zeggen ze allemaal? Natuurlijk, ze zagen natuurlijk het plot weer niet aankomen. Het leest als een trein. Dit is heel spannend. En goed gedegen vooronderzoek. Dat komt ook veel naar voren. Je weet waar je het over hebt. En ja, dat soort reacties.
0: Ja.
1: Allemaal dat ik ze echt met heel veel genoegen zit te lezen.
0: Dat snap ik. Ja. Ga je ook nog een boekentour doen langs de boekhandels?
1: Jazeker, er hebben een aantal boekhandels al gevraagd of ik kom signeren. Dat ga ik ook doen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld maandag sta ik in Middelburg op de boekenmarkt. En ik ga trouwens ook bij de drukkerij signeren en in Delft. En, nou ja, best wel veel winkels.
0: Ja.
1: En voor de rest, ja, ik hoop gewoon dus dat heel veel boekwinkels mijn boek inkopen.
0: Ja. Ja.
1: Dat vind ik wel belangrijk. Dus ja, overal waar ik nu toevallig ben, loop ik wel een boekwinkel binnen. En de meesten willen dat wel.
0: Ja. Je zei net, in dat boek speelt Parkinson ook weer een rol.
1: Ja,
0: is het iets wat je belangrijk vindt om in je boeken te verwerken?
1: Nee, want ik had voor dit boek had ik een gigantisch plot.
0: Ja.
1: En daar had ik Parkinson bij nodig. En dat is de win-win situatie, want het had misschien een andere ziekte kunnen zijn. Maar ik ga dat niet uitleggen, maar dat had achteraf niet gekund. Maar tegelijkertijd is het wel een ziekte waar ik heel veel over weet natuurlijk.
0: Omdat
1: ik ervaringsdeskundige ben.
0: Ja.
1: En het is absoluut een fictief boek. Ik bedoel, het is verzonnen van A tot Z. Maar tegelijkertijd, ja, kan het niet anders dat mijn persoonlijke realiteit verweven is in dat boek.
0: Ja, het is meestal.
1: Maar dat geeft denk ik het een hele authentieke laag. Het is echt, het kruipt onder de huid van het echte. Want het is zo echt.
0: Ja, ik heb het nog niet gelezen, maar ik ben echt reuze benieuwd.
1: Ja.
0: Want je hebt nog een andere thriller geschreven,
1: ja.
0: Val Dood.
1: Val Dood, ja. Ik heb hele leuke titels, zie ik nou eigenlijk.
0: Ja.
1: En Val Dood kwam vlak voor kerst uit en dat was niet handig, die titel voor kerst.
0: Nee, dat snap ik. Ja.
1: Goed, het kwam zo uit.
0: En waar gaat dat boek over?
1: Dat gaat eigenlijk over... als ik het heel kort zeg, dat gaat over een aantal personen die allemaal volgt en... Het zijn 2 zussen en die delen dan een gruwelijk geheim. En dat heeft een hele jeugd heeft dat eigenlijk een beetje echt overschaduwd. 1 zus gaat trouwen en die wil dat geheim openbaren. Die andere zus zegt, geheimen moet je echt niet naar buiten brengen. Daar moet je echt, ja, daar moet je over blijven zwijgen. En ja, dan gaat het ook helemaal fout.
0: Ja, ja.
1: En dat is best wel een spannend boek, want je hebt 6 personages, zijn er niet zoveel, en die volg je dan.
0: Oké, spannend.
1: En toen zei de eerste, zei de redacteur, die zei, dat moet je niet doen. Want dat kunnen mensen niet aan, de lezers. Nee. Nou, daar heb ik eigenlijk een beetje een unique selling point van gemaakt.
0: Ja.
1: Van, nou, dat schijnt, het is totaal niet moeilijk.
0: Nee. En dat betekent dat elk hoofdstuk dan vanuit een ander personage.
1: Ja. Dus dan heb je inderdaad, dan heb je die 2 zussen. Je hebt de vader en je hebt de stiefmoeder en je hebt nog de vriend.
0: Ja.
1: Dat is het. Zo moeilijk is dat niet.
0: Hoor. Nee.
1: En, nou, mensen die vonden, oh, kom maar op, hè, dat, ik durf dat wel aan.
0: Ja.
1: En,
0: ja.
1: Met een heel verrassend eind ook.
0: Oké, spannend.
1: Dat mensen het niet aanzagen.
0: Ja. Hoe doe jij je onderzoek voor je boeken?
1: Ja, ik bedenk het gewoon.
0: Ja.
1: Ik ga natuurlijk wel kijken of dingen kloppen.
0: Ja.
1: Ik zoek wel dingen op. Feiten moeten wel.
0: Ja, zeker. Ja. Ga je dan ook naar mensen toe? Bijvoorbeeld als iemand in jouw boek een bepaald beroep heeft? Dat je daar...
1: Nee, bijvoorbeeld nu heb ik dit beroep. In Sijplend Gift, daar heeft die man, die is anticare. Dat vind ik altijd heel interessant.
0: Ja.
1: Dus dan, ja, daar weet ik sowieso al veel van.
0: Ja.
1: En voor de rest zoek je op internet, kun je alles vinden.
0: Ja, en over die toxische stoffen heb je daar ook...
1: Ja, weet ik ook toevallig. Van, ja, ik heb natuurlijk jaren al dat kunnen lezen.
0: Ja.
1: Van, en dat is wel een van mijn paradepaardjes, hoor. Dat, dat die verschrikkelijke toxische stoffen die overal in zitten.
0: Ja.
1: Uitkijken dat je daar niet over begint, want dan kan ik eindeloos doorgaan.
0: Nou ja, we hebben maar een uur.
1: Ja, daarom. Ja. Maar het is wel, dat is echt heel erg.
0: Ja.
1: En dat komt ook, ja, denk ik, ja, misschien heeft dat ook wel voor, ja, geleid tot dat, het feit dat ik Parkinson heb.
0: Ja, ja. Ja.
1: Wordt en af. Ik wil echt ook, als het kan, mensen ook waarschuwen, zeker voor kinderen, van jongens, wat zijn we toch met elkaar aan het doen?
0: Ja.
1: Het is, je kan bijvoorbeeld geen aardbeien meer vinden zonder zo'n carbufraan erop. Of,
0: ja,
1: of een appeltje zonder acefaat.
0: Ja.
1: Of weet ik het, chloroprofam. Of weet ik al die stoffen van. Ik kan ze allemaal wel noemen. Daar schiet je niet veel meer op, maar het is wel realiteit.
0: Ja, zeker.
1: En als je dan bedenkt dat Nederland bijvoorbeeld, ja, ook ten eerste zegt van ja, maar we hebben bijvoorbeeld een aantal echt giftige stoffen hebben wij verboden. Hè? Van, wij hebben ook de paraquat, is nu verboden in Nederland. Ik denk dat de mensen zich niet realiseren dat Nederland een van de topproducenten is van die chemische stoffen, van die pesticiden in Nederland. Mm. We mogen ze in Nederland niet gebruiken, maar we produceren ze in enorme hoeveelheden.
0: Ja.
1: En die exporteren we dan. Het liefste wat armere landen,
0: ja.
1: Brazilië, Filipijnen, Colombia, noem maar op, van dat soort landen. Daar pletteren we ze het liefst nog uit vliegtuigen over die velden. En wat doen we dan vervolgens? Al die producten importeren we met die pesticiden erop.
0: Ja.
1: Ja, ik vind dat eigenlijk vind ik het een grof schandaal dat gebeurt.
0: Ja. Ja.
1: En mensen in de supermarkt die allemaal lekker bezig, gezonde maaltijden van kindertjes bij elkaar te roepen.
0: Ja.
1: En als je dan ook nog bedenkt van dat ze dan onderzoeken dat er maximaal hoeveelheid gif op 1 product mag zitten, op een appeltje of een tomaatje. Dat niemand onderzoekt wat het doet als het cumulatief is.
0: Hmm.
1: Dus als je verschillende gifstoffen op 1 appeltje spuit.
0: Ja.
1: Ja, daar kan ik heel erg boos over worden.
0: Ja, dat snap ik. Nou ja, daarom is het ook goed dat wij als auteurs dat soort onderwerpen ook in onze boeken verwerken. En op die manier eigenlijk de aandacht voor vragen, zonder dat je dat mensen dat dan vervelend vinden. Want je verwerkt het dan natuurlijk in een verhaal. En dat werkt natuurlijk heel erg goed.
1: Ja, dat werkt zeker. Ja, want ik geloof ook niet dat mensen ook realiseren van hoeveel tonnen aan gif Nederland exporteert.
0: Ja.
1: Het is echt verschrikkelijk. Van, en zogenaamd andere kant van biologisch. Van ja, maar we gaan dit of dat. Al die flutverhalen. We hebben zoveel procent. Hè, van dit is de norm en dat moeten we halen. Je kan beter in andere landen kijken. Denemarken bijvoorbeeld is er al langer verbod van op die chemische stoffen.
0: Okay.
1: Bij parken, openbare wegen.
0: Ja.
1: Weet je, mensen, nou, denk, dus het kan wel.
0: Ja, zeker. Ja. Het volgende nummer wat je hebt meegenomen is van Neil Diamond, Sweet Caroline.
1: Ja.
0: Wat is het verhaal daarachter?
1: Nou, mijn man en ik, wij hadden jaren terug hadden wij al behoefte aan ons eigen liedje. En een of andere manier, ik weet niet meer precies hoe het zo gekomen is. Het was op een vakantie en ja, is dat ons liedje geworden.
0: Ja.
1: En dat achtervolgt ons nu. Overal waar we komen is dat liedje echt waar.
0: Ja. En nou ga ik het ook nog draaien.
1: Ja, want het is gewoon ons liedje.
0: Ja, nou, ja. Hartstikke mooi. We gaan naar de muziek. Praten we nog even verder over je schrijfambities. Dankjewel.

0: Dat was Neil Diamond met Sweet Caroline. Ja, je wordt er helemaal vrolijk van, van zo'n nummer. Ja. Nou, we hadden het net al nog even over jouw boek, Sijpelend Gif. Hoe kom jij aan jouw personages? Hoe verzin je die?
1: Die personages, ja, dat... je bedenkt natuurlijk, je maakt de synopsis, je maakt een plan, een soort bouwplan voor een boek. En... ja, dan is ook duidelijk wat voor poppetjes je nodig hebt. Maar bedoel je personages ook de namen? Of?
0: Ja, alles. Hoe creëer je iemand?
1: Ja, van kijk hoe je creëert dat. Dan kom je eigenlijk van bij een heel moeilijk proces van hoe gaat schrijven. Ja, schrijven, dat staat natuurlijk in je hersenen. Dan heb je ook nog een rare soepbrei van emoties en plannen in je hoofd. En dan wil je dat dat op papier komt. En dan is de bedoeling dat de rechter hersenhelft daar vooral emoties zitten en de chaos. En je linker hersenhelft, die houdt van ratio, dan moet alles keurig. Die moeten dan gaan samenwerken. En dan vormen ze echt samen prachtige zinnen.
0: Ja, ja.
1: Dat is dan het begin van het boek. Van, het gekke is, als die zinnen op papier staan, zijn het ook niet meer mijn zinnen, hè?
0: Nee.
1: Dan krijg je een soort helikopterview. Dat is niet meer mijn emotie, maar dan zijn het gewoon... ja, hoe moet je zeggen? Dan kijk je met een afstand, dat heet geloof ik cognitieve diffusie.
0: Zoiets,
1: dat, je bekijkt dat op een andere manier.
0: Ja.
1: Nou, dan heb je natuurlijk een plan gemaakt. En dan komen dan die hoofdpersonages, die komen dan tevoorschijn. En dat is heel raar, want in het begin... Ja, zijn dat nog mensen die je zelf zo die je verzonnen hebt?
0: Ja.
1: Maar daarna krijg je gek genoeg, dan ga je hun pijn voelen. Want alles wat zij meemaken, voel je ook. En dat is ook heel grappig, want je hersenen... die registreren, die empathie die je voor die personen voelt... op exact dezelfde wijze als dat het echte personen zouden zijn.
0: Ja, dus we zijn eigenlijk een deel van jezelf, hè?
1: Ja, wat gek. Ja, dat is zo gek dat je hersenen eigenlijk... of het nou echt een vriendin is die het overkomt... Ja. Of een personage uit je boek, je hersenen registreren hetzelfde.
0: Ja.
1: En ja, daarna gaan ze natuurlijk verschrikkelijke dingen doen. Omdat het natuurlijk ook... je hersenen denken dat ze echt zijn... kunnen ze ook niet meer van alles nog maar doen. Hè?
0: Nee.
1: Die personages, je kan ze geen gekke dingen laten doen. Want het moet een logisch iets...
0: Ja, realistisch moet het zijn, hè?
1: Dus ze kunnen alleen nog maar rationele beslissingen nemen. Dat het ook een logisch verhaal gaat worden.
0: Ja. En hoe verzin je de namen bij de personages?
1: Ja, grappig, dat heb ik al een keer eerder toen verteld... in een boekpresentatie van mijn vorige boek. Die benamen... die verzin ik niet, want die verzinnen ze zelf. Ik begin vaak als ik schrijf, noem ik ze soms A of B of C. En dan, op een gegeven moment, dan, na zoveel bladzijden, denk ik... ja, die naam past bij jou.
0: Ja.
1: Die komt vanzelf. Alleen in dit boek, dit is echt heel anders... is één naam en die heb ik zelf verzonnen. En dat moest.
0: Oh.
1: En dat is John Dick. En John Dick is een dubbele voornaam. Want hij heet John Dick Rozier, of Rozier, hoe je het uitspreekt. En John Dick, die moest zo heten, net als andere Jan Jaap of Jan Willem heten. Omdat ik jaren terug heb ik echt een verschrikkelijke eikel van een man ontmoet. Echt heel erg. Die heette John.
0: Och.
1: En die heeft me verschrikkelijk gekwetst door zijn uitlating over Parkinson.
0: Och.
1: Die heeft me enorm gekwetst. En toen dacht ik, als ik ooit een boek ga schrijven over een hele, hele nare man, noem ik hem John.
0: Ja.
1: Oh, John heette John en... maar goed, toen ging ik dat schrijven en toen dacht ik, het is niet genoeg.
0: Nee.
1: En toen bedacht ik, nou, leven de Engelse taal. Toen dacht ik, nou, wat betekent dik in het Engels? Lul. Ik denk, nou ben je twee keer geluld. Nou, dus vandaar dat hij John Dick heet. En dat werkt echt therapeutisch.
0: Ja, dat snap ik, ja. Heb je nog contact met hem gehad daarover?
1: Ik heb hem nooit. Nee. Hij weet het niet, hij heette John. Maar ja, er zijn zoveel Johns.
0: Ja, dat is waar. Dus,
1: hij kan daar weinig aan beginnen. Maar hij heet nu John Dick, twee keer een lul. En dat werkt.
0: Ja.
1: Alles kwijt.
0: Ja, en dat snap ik. En hoe heten de andere personages?
1: Zijn vrouw heet Franny.
0: Ja.
1: Ik weet ook niet waarom. Hele gekke naam. En zijn er nog... en dan natuurlijk Dieudonné. Mm-hmm. Dat is een Franse naam. Dat was die vriendin. Die is heel belangrijk. Dat zijn de drie spelers waar het om gaat.
0: Ja. Het heeft een beetje een Frans tintje.
1: Want de antiquaire, John Dick dus, hij is antiquaire. En die haalt van zijn spullen uit Frankrijk. En die gaat ook heel vaak terug weer naar Spanje om daar die spullen weer te verkopen.
0: Ja.
1: En ze gaan in dat boek ook naar heel veel Franse plaatjes toe. Een leuk detail is dat alle plaatjes die ik daar beschrijf, daar ben ik ook geweest.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En die beschrijf ik ook eigenlijk vanuit mijn herinneringen aan die plaatsjes.
0: Ja.
1: En dat is, ik hoop echt dat van de zomer heel veel mensen naar Frankrijk gaan en mijn boek hebben gelezen.
0: Ja, en dan
1: toch
0: in die
1: een beetje om zich heen gaan kijken van, nou, ik weet het niet.
0: Ja. Want heb je nog meer leuke voorvallen die je tijdens je schrijfproces die gebeurd zijn?
1: Ja, ik heb een keer... ik schrijf vooral 's nachts, tussen 12 en 3. Dan voel ik me eigenlijk het meest op mijn gemak. Fysiek ben ik dan het beste. Ik weet ook niet waarom. Maar... En dan is het ook zo lekker rustig. En dan, ik woon in een heel stil, uitgestorven straatje. En dan, dan zit ik daar heerlijk gelukkig in mijn eentje mijn boek te typen. Maar ik heb 1 keer gehad, toen had ik ook wel heel veel... rare zoektermen ingevuld, zoals hoe diep moet je een lichaam begraven?
0: Ja.
1: Hoeveel wegen mensen?
0: Heel herkenbaar,
1: allemaal lugubere zoektermen had ik ingevuld. En opeens op mijn scherm kwam het zoeken grote rode letters van... bent u suicidaal? Knippen. Zoek online voor hulp, nu.
0: Ja.
1: Nou, ik schrok me echt. Ik ben zo geschrokken. En ik dacht echt dat de algoritmes van Google echt...
0: Ja.
1: Hulpdiensten in zouden inschakelen.
0: Ja.
1: In paniek heb ik toen mijn computer uitgezet. En echt voor het raam ben ik gaan staan kijken 10 minuten. Of er toch niet allerlei ambulances en politie en brandweer en de marechaussee. Ik overdrijf dan ook meteen.
0: Ja.
1: Dat die allemaal het straatje binnen zouden komen.
0: Ja.
1: De deur intrappen van die agent in gele hesjes. Intrappen.
0: Je zou er een boek over kunnen schrijven.
1: En dan erachter komen dat ik niet suicidaal was. Ja. Maar gewoon een schrijver met een hartverlamming van schrik.
0: Ja. Ik heb dat inderdaad ook een keer gedaan. Dat soort onderzoeksvragen. En toen gaf iemand mij ook de tip van... zet er even onder dat je bezig bent met het schrijven van een boek.
1: Iedere vraag, want als je naar mijn zoekgeschiedenis is nog steeds eentje van een seriemoordenaar.
0: Ja.
1: Maar bij iedere zit ik achter, dit is ter onderzoek van mijn boek.
0: Ja, ja.
1: Dit, dan denk ik, als ze nu achter de FBI
0: vinden,
1: weten ze wel.
0: Ik vond het een goede tip hoor, want je stelt de raarste vragen. Als je een thriller schrijft, wil je toch dingen weten.
1: Het moet allemaal kloppen.
0: Zeker. Ja.
1: Ja, maar ik schrijf inderdaad nu dit ter onderzoek van mijn boek. Dus
0: ik
1: ben heel erg geschrokken.
0: Want je zegt net, ik schrijf tussen 12 en 3 s'nachts. Mm-hmm. Is dat echt een vast tijd? Of zeg je nou, ik heb ook wel eens op een ander moment inspiratie?
1: Zoals wij gaan nu straks lekker 4 weken naar Frankrijk toe.
0: Ja.
1: En dan vind ik het heerlijk op zo'n lekker klein campingje, heel rustig. Dan ga ik 's middags ook wel 2 uur schrijven.
0: Ja.
1: Het is niet, maar vooral die avonden vind ik heerlijk.
0: Maak jij een heel bouwplan? Zoals je het net zelf noemde?
1: Ja. Ik vind, als je dat niet doet, dan lijkt het net alsof je een verbouwing gaat zonder tekening. Dat je denkt van, nou, ik sla even die muur weg.
0: Ja.
1: Maar ik weet nog niet of ik een badkamer erachter wil of een keuken van dat.
0: Ja.
1: Ik denk wel dat dat belangrijk is.
0: Ja, je hebt 2 soorten auteurs, hè? Auteurs die inderdaad gewoon beginnen met schrijven en dan zichzelf laten meevoeren door het verhaal. Of auteurs die een heel bouwplan maken. Ik ben in mijn eerste boek begonnen met gewoon gaan schrijven. Nou, toen veranderde mijn dader echt 5-6 keer. En in mijn laatste 2 boeken heb ik echt een bouwplan gemaakt. En voor mij werkt dat beter.
1: Ja,
0: maar dat is heel verschillend, hè, per auteur. En dan nog kan er van alles gebeuren in het verhaal. Ik weet niet of jij dat ook ziet, dat je denkt, hey, er kan toch nog een personage bijkomen. Of
1: Bij Valdood uiteindelijk de dader. Want in dat boek kan iedereen het gedaan hebben. Hè?
0: Ja.
1: Dus je weet ook niet. Toen heb ik wel uiteindelijk de dader verwisseld.
0: Ja. Ja.
1: Aan het eind. Van, toen dacht ik, nee, de ander heeft het
0: gedaan. Je hebt het niet gedaan, nee.
1: Dus dat heb ik wel gedaan. Van, maar ja, ik denk wel dat het goed is dat je ook weet waar het naartoe gaat. Van, dan heb je ook de controle dat echt alles klopt. Hè?
0: Ja.
1: Ik vind het verschrikkelijk als ik een boek lees en ik denk later, ja, maar en dat en dat dan. Weet je, dat komt dan niet met, of dat het gewoon niet klopt.
0: Nee. Want in de vorige uitzending van Verhalenstroom had ik een redacteur te gast. Mm-hmm. Maak jij ook gebruik van een redacteur?
1: Jazeker.
0: Ja. Want hoe belangrijk is dat voor jou ook?

0: om je eigen boek echt aan te prijzen.
1: Ja, en wat maakt dat moeilijk?
0: Ja, je kan moeilijk over jezelf. Dit is zo'n geweldig boek. Want dat vind ik ook wel. Ik ben er ook heel trots op. Ja. En zeker omdat dit boek... Ik heb me heel erg moeilijk gemaakt met dit boek. Het was niet makkelijk te schrijven. En ik ben ook niet snel tevreden. Dus het was schrijven, schrappen, herschrijven, opnieuw beginnen, doorhalen, vloeken. Ja. Tirades tegen die bureaulampen. Nou, uiteindelijk is het wel gelukt.
1: Ja. Ja. Nou, dat is toch uiteindelijk ook wat je wil.
0: Ja, dat wel. Maar je gaat niet dan tegen een ander zeggen, nou...
1: Nee. Ja, dat is ook iets wat je ook wel al gaande leert. Hè? Ik merk dat zelf. Ik vind dat ook niet het meest makkelijke. Maar op het moment dat je enthousiast bent over je eigen boek... Eigenlijk straal je dat al uit. Dan hoef je niet eens te zeggen dat het een goed boek is. Maar dan voelen mensen dat al. Dat is natuurlijk waar je...
0: Ik ben absoluut echt... Ik ben heel blij hiermee. Het is geworden zoals ik het voor ogen had. Er zit heel veel werk in.
1: Mooi. Absoluut. En als mensen jouw boek willen kopen, lezen... waar kunnen ze jouw boek vinden?
0: Overal. Bij iedere boekhandel, boekwinkel, online, niet online. Noem maar op. Alle online winkels, Amazon, bol.com, alle boekhandelaren.
1: Ook in de bibliotheek?
0: De bibliotheek moet ik nog gaan aanschrijven. Ze mijn boek inkopen. Het is natuurlijk pas een week geleden.
1: Ja, dat is waar. Ja, dat duurt altijd eventjes.
0: Dat ga ik ook zeker doen. Ja. Dus dat komt ook binnenkort waarschijnlijk in de bibliotheek.
1: Ja. Nou, helemaal goed. Ik ga vast en zeker jouw boek lezen. Je hebt me heel nieuwsgierig gemaakt.
0: Ik hoop dat ze allemaal kopen. Als ze allemaal nou 12 boeken kopen, schiet het lekker op.
1: Zeker. Zeker, dat is heel mooi. Nou, die 5 sterren op Hebban is al hartstikke mooi. Ja. Ik wil je heel veel succes wensen.
0: Dankjewel.
1: Nou, mocht je weer nieuwe boeken uitbrengen, laat het vooral weten.
0: Dus ja, altijd. Niet op jou, want die redacteur zit ook iedere keer. Wanneer we zo'n
1: ook mag.
0: Ik heb nog geen letter op papier, dus ik moet nog beginnen.
1: Nee hoor, maakt helemaal niet uit. Maar dankjewel dat je hier was.
0: Jij bedankt dat ik mocht komen.
1: Ja. En ik wens je nog een fijne middag.
0: Dankjewel.

0: Dit waren de Police. Ik ben weer aan het einde gekomen van deze uitzending van Verhalenstroom. Ik wil mijn gast bedanken voor haar aanwezigheid en haar bijzondere verhaal. De volgende gast die is in de uitzending van 8 augustus. En dat is Frank van der Heijden. En hij stelt zichzelf eventjes voor.
1: Hallo, ik ben Frank van der Heijden. In het radioprogramma Verhalenstroom van Nicole van der Spek wil ik jullie wat vertellen over enkele van mijn boeken en verhalen die ik heb geschreven. In de spannende novelle Bovenwater is Nederland in heel korte tijd volledig overstroomd. We reizen mee met een grote groep mensen aan boord van een sloep. Deze nieuwe bootvluchtelingen zijn ternauwernood gevlucht voor dit effect van klimaatverandering. Aan boord allerlei spannende verwikkelingen. In november verschijnt mijn nieuwe literaire thriller Dreigmeel. In dit verhaal wordt een medewerker van een technisch bureau plotseling geconfronteerd met een serieuze dreigmail. Dat is het begin van een reeks spannende gebeurtenissen. Hij gaat zelfs op zoek naar een oplossing in China waar de dreigende bende vandaan komt. Maar wat moet hij als vervolgens ook zijn vrouw wordt ontvoerd? Opnieuw een verhaal waarin mensen iets overkomt wat ons allemaal, dus ook jij en ik, zomaar zou kunnen overkomen. Dat maakt het extra spannend. Tot zaterdag 8 augustus. Hallo, ik ben Frank.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Fysiotherapie Lek en IJssel, Geodes BM Netherlands, handelsonderneming EA van Buren, Heineken, het Koetshuis Party en Catering Service en tot slot Inter Fastfood.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

en Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: radio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk. Voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

info. RTV Krimpen de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpen de Waard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpen de Waard in Krimpen aan IJssel.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjeszijde, het Natuurrijk, het Loetbos, gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpen de Waard.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïense aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Jan-Dirk Stouten, John Witgoed, JP Techniek, Kik Collection, Klimacon Holding. En tot slot Clip Pijpleidingen en Apparatenbouw.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaansluiting op de burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. De aannemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

0: info.
1: Open dag bij de hospice Krimpen de Waard. Dag luisteraars, zaterdag 1 augustus is het open dag bij het nieuwe gebouw van de hospice Krimpen de Waard. Op deze dag kunnen bezoekers van 11 uur 's morgens tot 3 uur 's middags het nieuwe pand bekijken. Aanwezig zijn de vrijwilligers, bestuursleden en coördinatoren om belangstellenden te verwelkomen. Zij leiden bezoekers door het gebouw. Wees dus welkom, zaterdag 1 augustus aan de Tussenlaan in Bergambacht. Kom op de fiets, want er is maar een beperkte parkeergelegenheid. Mocht u toch met de auto komen, dan kunt u parkeren bij de nummers 17A en 18A van de Tussenlanen in Bergambacht.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: Regio-info.
1: Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer. I'm gonna get tough.

In Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard. In samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton. Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Klusbedrijf De Mik. Hoofdsponsor Courierdienst Marius van der Laan. Elkok afvalcontainers en sloopwerk. LEQ reclame en druk. Lint notarissen. En tot slot Luiten verwarming.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

regio-info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 19 juli aanstaande verzorgd door de Nederlandse Hervormde Kerk, wijkgemeente 2 uit Stolwijk. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Max Logistics, Mesker Promotion Organisatiebureau, Meulenkamp Optiek, Van Mossel MB, Vans & Trucks. Meester Veel, de slimme afvaloplossing. En tot slot Multi Bijou.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: radio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: Info.
1: Het W. Kribbenwaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algerabrug bij Krimpen aan IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

0: regio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
3: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12.

0: Vanuit het groene hart van de Krimpenerwaard.
1: Wim van het Zuiden.
0: Dit is Vrolijk Weekend.
1: The Sound of Disco.

0: is dit een disco-klassieker of is dit een disco-klassieker? Even terug naar het jaar 1977 met Marvin Gaye met Gotta Give It Up. Ja, het is weer zaterdagavond. Dat betekent weer tijd voor de zinderende zaterdagavond hier op RTV Krimpenerwaard.
1: Hey, Wim van het Zuiden.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden in Vrolijk Weekend.
0: Hey, luisteraars, hartelijk welkom vanuit het centrum van de Krimpenerwaard. Te Bergambacht is dit RTV Krimpenerwaard. En we zijn bezig met de zinderende zaterdagavond. En die gaat door tot vanavond 12 uur. Met de aftrap van Vrolijk Weekend. Tot 8 uur alleen maar de beste disco-klassiekers van de 70s, 80s en 90s. Disco hier op RTV Krimpenerwaard. Met onder andere muziek van de Tramps, de Fatback Band, Frantic, Titanic, Al Hudson, Michael Jackson, Patrick Hernandez, Fun Fun. En deze plaat even terug naar het jaar 1975. Destijds hoog genoteerd in de Nederlandse top 40. Dit is Van McCoy in de Soul City Symphony. Dit is The Hustle. Welkom hier bij de Sound of Disco.

RTV Krimpelwaard. Even terug naar het jaar 1980. Regelmatig zit het nummer in mijn programma. Bobby Thurston met You Got What It Takes. En dit is uit 1987. Salt-N-Pepa met Push It op RTV Krimpelwaard.

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: RTV Krimpener Waard.
0: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
1: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpener Waard. Vrolijk weekend van 6 tot 8 op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste

Uit de discotheken van Douwleren, een plaat die in 1979 is uitgebracht, maar ook in 1988. We hebben het hier over de Franse zanger Patrick Hernandez met het nummer Born to be Alive. Tot zover het eerste gedeelte van Vrolijk Weekend met alleen maar de beste non-stop classics van de 70s, 80s en 90s. We gaan op naar weer nieuws en reclame. We zijn zo meteen terug met het vervolg van Vrolijk Weekend. En dat allemaal hier op RTV Krimpenwaard met de zinderende zaterdagavond. En die gaat door tot vanavond 12 uur. Tot zometeen.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpen Urwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend.

elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond. Dit is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics.

0: Italian Disco hier in The Sound of Disco. Maar quale idea, dat was natuurlijk Pino D'Angio. We zijn er weer.
1: Hey, Wim van het Zuiden.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden. In Vrolijk Weekend.
0: Welkom terug bij The Sound of Disco. We zijn bezig met de beste disco-klassiekers van de 70s, 80s en 90s. En dat elke zaterdag hier in de zinderende zaterdagavond tussen 6 en 8 uur. Wat hebben we nog allemaal in de aanbieding tot vanavond 8 uur? Met onder andere muziek nog van The Temptations, René en Angela, Paul Kelly, Kitty Gwent, Chic, The Tramps, The Fatback Band. En deze plaat even terug naar de jaren 70. Precies te zijn, 1977 was het een hele grote hit. Dit is Bill Withers met Lovely Day. Dit is de zinderende zaterdagavond hier op RTV Krimpen de Waard.

heerlijke muziek van Jesse Queen. Een oude nummer 1 hit uit de Nederlandse top 40. Nice and slow. En dat is ook heerlijke feel-good music hoor. Paul Kelly uit de jaren 70. Dit is Get Sexy. Op RTV Krimpen de Waard.

0: Krimpenerwaard.
1: RTV Krimpenerwaard.
0: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
1: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Vrolijk weekend van 6 tot 8. Op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden.
3: Luister naar en luister naar de zinderende zaterdagavond.

Alleen maar de beste discoparels in de Sound of Disco. Elke zaterdag tussen 6 en 8 uur. Veel gedraaid in mijn programma, dus ook vanavond zit hij er weer in. De Bombers met God Dancing. En dit is even terug naar het jaar 1977. Veel hits gescoord in de jaren 70. Mateloos populair in de discotheken destijds. De Tramps met New York City. Zometeen op het hoofdpodium Mel en Kim.

sound. The sound of the double, double, double. Show.

0: Roomse klanken hier op RTV Krimpelwaard in de zinderende zaterdagavond. Met de Duitse discozanger Fancy Bolero. En daarvoor de dubbel disco voor deze zaterdagavond. Uit 1986 Showing Out en uit 1987 Respectable. Allebei nummer 1 hits destijds. Ja, op de studioklok is het precies 3 minuten voor de klok van 8 uur geworden. Dat betekent we gaan er snel uit met de Fatback Band. Maar zo meteen natuurlijk verder met het vervolg van de zinderende zaterdagavond. En hij is er weer helemaal klaar voor hoor. Hij staat weer op scherp.
1: Yes.
0: Hij ziet er ook weer helemaal zomers gekleed uit.
1: Ja, klopt.
0: Nog net niet de zonnebril die hij op heeft, maar hij is helemaal in de zomerse stemming. Zometeen het ritme van de zomer van Hans de Jong. Wat mij betreft tot volgende week. En maak er weer wat van hè. Een vrolijk weekend.
1: Bedankt weer voor je bijdrage hier bij de Zinnen Zaterdagavond. Het was weer een feestje om naar te luisteren. En als je het feestje wilt doorzetten, dan zou ik je adviseren om te blijven luisteren tot 11 uur. De ritme van de zomer.
2: Zo leuk. Je blijft luisteren.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Hey, hallo.
6: Oké, daar gaan we weer. Goedenavond.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
7: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

De zon schijnt weliswaar niet, maar we gaan het toch doen tot en met 11 uur. Ritme van de zomer. Je bent er weer getuige van wat lekkere zomer is. Van heen en verleden. Met zometeen Marina, Miranda, van mezelf laaien. Dit is Harry Styles op de radio.

Toen deze plaat uitkwam in 1999, dacht iedereen... oh, dat is een oude nummer van Vamos a la Playa, Richera. Nee, nee, deze dame die heeft er heel iets anders van gemaakt. Een eigen interpretatie op Vamos a la Playa. 1999, een eendagsvlieg voor Miranda. Ze zorgde er een zomerrit in heel Europa. En daarvoor de zomerrit uit de zomer van 2020. Het jaar van de corona. 6 jaar geleden, een Watermelon Sugar. Dat was de hit van Harry Styles in de Orië. Rippen van zomer, weet je.

0: on. Straight from our house to your house.
1: You ready to kick it off?
2: Tonight is party time. It's party time tonight.
3: Power dance hits.
4: Begin jaren 80 zat ze in Chalamar. Halverwege de jaren 80 ging ze solo. Jawel. Even een hits van Johnny Watt, hoor je dus.
0: 1989.
5: Dit is het ritme van de zomer.

0: Nou, de zon breekt al tussen de wolken door. Komt dat even mooi uit? Als je dat tot een uurtje of 10 nog vol kan houden. Het laatste uur is altijd donker, hè, dat weet je. Rippen van de zomer. En op de radio een flinke stijl. 22 vorige week, deze week 19. 4 weken staat hij in de Nederlandse in. Het is Bruno Mars. En de huidige gif van op dit moment. Hij heeft er 33 in dit geval in de Nederlandse hitlijst. En er is er eentje van Oh My Soul. En de voor 1989. Veel gedraaid. Toen bij Vliesland Radio toe. Toen ik net kwam. Johnny Martin. Samen met Eric Rubin en Kim en het hele Frank.
1: TV Klimpende Waard. 7 dagen per week. 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep, RTV Krimpen en Waard.
2: Hey Hans, ouwe rukker.
3: Hans de Jong.
0: Ja, en zo meteen ga ik hem nog even draaien. Die waanzinnige lekkere zomerrit van de Second Voice. Daar hebben we een aantal weken Let Me Be, die ga je zo horen. Maar eerst in 2001, de Kipsy Man, set up Harderwerk, 5 en 10.
4: Power Dance Hits.

Bij deze is het officieel. Wij roepen hem uit deze hele zomer. Ritme van de zomer, Anthem 2026. Dus je zal hem wel nog veel horen. We hebben hem natuurlijk al veel gedraaid. We willen er een hit van maken. The Second Voice. En inderdaad, Let Me Be. En dat is de zomer Anthem van de Power Dance. Ritme van de zomer. Dus je kan hem de hele zomer nog horen, hè? Go.

0: En daarvoor gingen we terug in de tijd. Na 2001 in de zomer was een heel groot hit voor Gypsy Man. En Babarita, het Latin Groove Dance Disco geluid. Worden hier op de radio, ritme van de zomer. En nu is het tijd voor de zomer in de
1: 1987.
0: I Heard a Woman, dit is Bananarama.

0: De dames van Benarama staan erom bekend dat ze zomerhits scoren. In de zomer van 84 hadden ze een zomerhit. Robert De Niro is Waiting, onder andere. In 1986 met Venus, oud-member van Shocking Blue. En 1987 deden ze het weer met I Heard A Woman Do It.
1: Veel muziek en niet te veel gauw, hoor.
2: Heel gevarieerd.
1: Ik zet hem

0: Morgen om 9 uur, dan gaat het gebeuren. De grand finale van de WK 2026. Argentinië tegen Spanje. En ik zit met punten in Spanje. 2-1 voor Spanje. En dan zullen we het weken. En de afgelopen 4 weken hebben we kunnen genieten van de WK voetbal 2026 in Amerika, Mexico. En het themanummer wat uitgebracht is, dat is dit plaatje. Inderdaad, Shakira Burnerboy, Die Die Die, voor de 4e week nummer 1 in Nederland. En de top 3 ziet er als volgt uit. Nummer 3 blijft de Bouwse en de McNerk. Nummer 2, Rutger van Barneveld, met Zoele Zomernachten. En inderdaad, voor de 4e week nummer 1, Shakira met Die Die Die.
1: RTV, Krippen en Waak. Power, dance hits.
0: 1 minuut over 8:30. Wat gaan we het komende half doen? De Power Dance hit, de nieuwe stijl voor je klaar. De dubbele dosis dance, 2 platen van 1 artiest. En natuurlijk de Power Spotify dance hit. Kan je allemaal verwachten naast de hits die ik ga draaien voor je. Bobby Brown, Took and Play the Game, die staat voor je klaar. Er is Madcon 2009, dit is Begging.

0: Met de hits van RTV Knipperwaard. De zinnige zaterdagavond.
1: Zon, zee, strand. De warmte knalt uit je speakers. Dit is het ritme van de zomer.

durf te wedden dat als je een 40er, 50er bent, dat je de zomer van 1996 of 95, dat je op deze plaats in de zomer veelvuldig hebt gedanst in de discotheek. Bobby Brown, hier op de radio. Power Dance Hits op de zinderende zaterdagavond van RTV. Knipper en Baard. En de zomerrit in 1995 heette Two Can Play That Game. En die hoorde hier op de radio met daarvoor een waanzinnige grote hit uit 2009. Een zomerrit van Madcon, Begging. Oud nummer van iemand anders, maar ik heb het vergeten. Maar goed, Madcon die scoorde een grote hit mee. 20 weken in 2009 genoteerd. Hij is zo'n 2 weekjes op de nummer 1 positie genoteerd. En je hoorde hem in het ritme van de zomerrit. TV. Knipper en Baard. En meer hits onderweg, dus hou aan.

0: Respect! We douchen met drinkwater, hè? Dat laat je toch niet zomaar lopen? Houd het dus bij één liedje en niet je hele playlist. Word geen douchebag. Fris in 5 minuten.
1: Best hits of the 70s, 80s, 90s.
2: Hans de Jong. En wat zou de Pau Deensup zijn? Nou, ik heb vorige week eigenlijk al verklapt. Quiz Cross Amsterdam. Die scoren de Pau Deensup met de nieuwe single My All My. Je hoort je zo van bekend. Maar eerst is dit My Leave, oftewel Jonas Blue. En nog een.
3: Power, power, power, power, dance, hit, power, hit.

0: zei ik vorige week nou. Ik zei vorige week, we zitten min op nummer 1 in. Nou, misschien een beetje hoog grepen. Maar je weet het nooit, je weet het nooit. Chris Cross Amsterdam. Samen met Willy William en ook nog met Sao Luisa Sonza. Ze hebben vanavond de bouwdienstje met My Oh My. En voor Jonas Brook.
1: Power Hit Radio.
0: Samen met Malief en The Edge of Desire. Dat is ook een oude bouwdienstje. En ja, het is weer tijd voor de Power Spot. Bij Dance It komt eraan. Klap hem open, Hans de Jong.
1: Power Dance Hit. Summer's here. Drop it like it's hot. Yeah, summer.
0: Dit is een nummer 225 die we vanavond in de lijst gezet.
1: Power, Spotify, Dance Hits.
0: Para Santino, dit is Bandolero nu.

van de zomerhits uit het jaar 1984 kwam uit Frankrijk. En dat was van Paris Latino, Bandalero. En die hebben vanavond in onze Power Spotify danslijst gezet. Nummer 225 staat die in de lijst genoteerd. Ga naar Hans de Jong Power Dance, dan vind je de hele lijst van Spotify. 14 uur aan muziek, heerlijk lekker. De zinderende zaterdagavond van

0: nieuwe single van Exxon. Draaien we een aantal weken in de show. Waanzinnige lekkere clubplaat. Hoop dat er een kors over maakt naar de Nederlandse hitlijst. En dan kunnen we nog veel meer draaien. Whatever Turns You On, samen met Bon. En voor 1998 een zomerhit voor de Bigger Boys. En dan weten we like the party. En we houden van de feesten. Nu doen we op zaterdagavond. Van 8 tot 11 uur. Power Dance is hippen van de zomer. Het is tijd voor de dubbele dosis dance. Twee plaatsen van één artiest. En we gaan naar Frankrijk toe met Forent Duquel. Oftewel Duquel, dat is een Franse DJ, 38 jaar. En hij is ook nog muziekproducent. Hij kreeg bekendheid door de remixen van onder andere Gungs, J Balvin en Charlie Puth. En ook ging hij mee op stadiontournee met zijn grote meester David Guetta. Maandelijks op Spotify trekt hij zo'n 16 miljoen luisteraars. Vooral in Nederland en in Duitsland. En in 2024 had hij zijn eerste hit met I Adore You. 2025 vorig jaar met Think of Me met Kelani en Deacon. En dit jaar met Jamaican natuurlijk met Bam Bam Bam. En een nieuwe single Moving to Sunday. Later nog met Ultra T. Oftewel, hij zit vanavond in de
1: Dubbele Dosis Dance.
0: En zijn naam is inderdaad Duquel. Twee hits hoor je hier in de Dubbele Dosis Dance.

0: altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump, wat hem betreft, niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
3: Hey, welkom bij deel 2.
4: Hey, daar hebben we onze Hansie.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpenerwaard.
5: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

Dan mocht je op dit moment aan een barbecue zijn, leg er nog maar een lekker feestje op. Hè? Wij verzorgen de muziek, wij zijn de Power Rangers, rippen van de zomer. Ze komen eraan, lekkere, hete, lekkere zomer is. Zometeen Weppa, Ricky Martin en Maria, maar eerst Ed Sheeran, de Shapiro.

die de zomer van 1997 heeft meegemaakt. Die riep de hele zomer, weppa! Waar je ook al, weppa! Inderdaad, ja, dan ging je naar de DJ om deze plaat aan te vragen. En dan vroeg je, un, dos, stress. En de DJ die stond met een vraagteken van, hé, wat bedoel je nou? Hij wist wel wat je bedoelde natuurlijk, want het ging over Ricky Martin met Maria, de officiële titel. En dan tussen twee haakjes, un, dos, stress. Een van de vele zomerhits uit het jaar 1997. Die hoorde aan het begin van Rippen van een Zomer, deel 2. En we hoorden met die zomerhits van vorig jaar, haal er 2. Etjes, maar dit was de echte zomerhit. En dat heette Shapira. Welkom, deel 2 van Rippen van de Zomer. Hallo.

0: is on.
1: Straight from our house to your house.
2: You ready to kick it off?
3: Tonight is party time. It's party time tonight.
4: Power dance hits.
5: En bij de volgende plaats zeg ik alleen maar kampvuurtje. Een leuke muziekje erbij en een gitaartje. Ja. En dan krijg je dit Mike Oldfield op de radio.
6: Hans de Jong. 1983.
7: Het ritme van de zon.

0: En welk programma draaide deze plaat voor het eerst? Ja, natuurlijk. Wij van DC1. Ik bedoel, wij van de Power Inzits. Rippen van de Zoon. En wij draaiden hem voor het eerst. En wij geloofden in deze plaat. En nogmaals, toen pakte Q Music hem op en met die alarmschijf. En sindsdien zat hij lange breedte in Nederland, heeft hij eens genoteerd. Bebe Rexha en de huidige single Faithless, New Religion. Straks in het volgende uur hoort de nieuwe single met David Guetta. En daarvoor een oudje 1983, Mike Oldfield, Maggie Riley en Moonlight Shadow. En meer zomer iets onderweg. Goedemorgen Kripperwaard is er 5 dagen in de week. Van maandag tot en met vrijdag. Goedemorgen Kripperwaard. Elke ochtend van 9 tot 12 uur. Goedemorgen Kripperwaard. Met elke ochtend een andere presentator of presentatrice. Goedemorgen Kripperwaard brengt u informatie uit de regio. Met een divers aanbod aan muziek. Wij houden u op de hoogte van wat er in de regio leeft en gebeurt. Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag. RTV Kripperwaard. Aankomende maandag. Hey, met Hans de Jong, met mezelf.
1: 20 meter hoogte. De grootste is.
0: De komende 5 weken neem ik het over, dus vandaar. Hey, Paul Inzits, Rippen van de Zoom, wat gaan we doen? Zo meteen een nieuwe single van David Guetta, samen met John Martin. Maar eerst Laura met Papa Chulo.
1: Dance It.
2: Chomoloco.

0: En die plaat die heet Human, waanzinnig geplaat. Dave Guetta en Third Party en John Martin. En daarvoor even schudden met je billen uit de zomer van 2003. Een plaatje van Lorna Papazzolo.
1: Dit is het ritme van de zomer met Hans de Jong.
0: En we gaan terug naar die hele warme zomer van 1982. Met Mike Anthony, Why Can't Believe.

0: stamt uit de jaren 70 en is van Timothy Thomas. In 1982 kwam er deze meneer, Mike Anthony. En die had hem uitgebracht, maar die had niet betaald voor de sample. Dus na 2 weken dat hij in de top 40 stond, moest hij uit de handen genomen worden. En nog een week later was er een nieuwe remix. En dat was deze uitvoering. De remix-versie van Mike Anthony. Dat was Mike Anthony in Ritme van de Zomer.
1: Come on now.

0: goede Belgische vriend, Last Frequencies. Ongetwijfeld dat Jokke de Belgische radio gedraaid. Inderdaad, ja. Nou, wij draaien de huidige zinger van Last Frequencies. Draait Live It All in de Power Dance's ritme van de zomer. En daarvoor natuurlijk Mike Anthony, Why Can't We Live Together?
1: FTV, Krieger Awards, 80s, 90s en Zero's. Dit zijn de Power Dance Hits.
0: Ja, en even kijken, 3:05. Power Dance's ritme van de zomer. Wat gaan we het komende halve doen? De Power Dance Hits nog een keer van Chris Cross Amsterdam. Ook een foute discoplaat en een massive hit. En natuurlijk de zomer is om de radio vol uit te zetten. Zoals Culture Beat, Mr. Veen, zomer 93. Er is al

0: we gingen terug naar de zomer van 1993. Week nummer 31 wisten ze 1 week de nummer 1 positie te bereiken. De Duitse dames en heren van Culture Club. Culture Beat moet ik zeggen. En ze stonden in totaal 17 weken in de Nederlandse hitlijsten genoteerd. En daarvoor ook een zomerplaat, 2016. Deze plaat die wist geen top 10 hissing te behalen. Hij bleef steken op nummer 11. Maar ja, stond wel 18 weken genoteerd in 2016 in de zomer. Alvarez van Air. En die zomerhit. En het heette Sophia.
1: Zo leuk. Je blijft luisteren.
2: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 in de middag. Een prachtwedstrijd.
0: Het is te hopen dat het mooi weer wordt. En zometeen heb ik er voor je klaarstaan. De Power Inch heeft die waanzinnige lekkere nieuwe single van Chris Cross Amsterdam. En die voelt lekker zomers aan. Me and my hoor je zometeen.

0: lekker zomerzorg. De zinderende zaterdagavond.
1: Op je radio, RTV
0: en Knippen de Waard. Het is de Power Inzip van vanavond. Nieuwe zinger van Quiz Cross Amsterdam. En inderdaad, William en Louisa Sonsa doen mee. En dan krijg je Mai Oh Mai. Die is vanavond Power Inzip met de Voor de Bauza. En die waanzinnige plaat. En die heet McNerdy. Het is er tijd voor. Jawel, hier heb ik de hele avond op gewacht. We gaan terug in de tijd naar
1: 1980.
0: En week nummer 28, 29 en 30 van het jaar 1980 in de zomermaanden stonden ze nummer 1 in de hitlijsten. Het zijn de dames van Maywood. En zij hebben vanavond de enige echte mee.
2: Foute disco plaat.

0: krimpen naar waard.
1: Jij weet het, wij weten het. 100% hits.
2: Hit Radio.
1: Power Dance Hits. Power Hit Radio.

Die zat er niet waarschijnlijk. Franse DJ Jukel. Die blijven iedere keer verwassen. Nu doet hij iets met inderdaad Ultra Na 2, bekend van Free uit de jaren 90. Dus ze hebben gezamenlijk een plaatje gemaakt. Vorige week ook gedaan, Move Into The Sun. Wauw, wat een classic, wat een dance hit, zeg maar. Over deze gesproken, je neemt een plaatje van James Hype samen met Modern Talking en dan krijg je een message bit. Jawel, die hoort u op de radio onder de titel van You're My Ferrari, Meow, To My Soul. De message bit voor vandaag in de show.

0: tijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump, wat hem betreft, niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Hey, en hebben we zin in een derde uur?
6: Ja, daar heb ik ook zin in.
5: Maar die komt eraan, blijf luisteren.
7: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: Een zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

Sips. En welkom bij deel 3 van Ritme van de Zomer. Ik daag je uit om een dansje te gaan doen. Met je was in je handen die je op dit moment aan het braden bent. Met de barbecue. Onderwijl draai ik lekker iets op de radio. No mercy, where do you go? Respect.

3 Latino Boys. En ze noemen zich Nauwbuis. En dat was de eerste hitsingle in 1996, waarmee ze doorbraken in de zomer. Daarna volgde in 1997 van 3 hitsingles. De nummer 1 is When I Die, Please Don't Go. Dikke top 10 hitsingle. En Kiss You All Over, die bereikte nummer 16. Was de hoogstprijsde positie in de hitlijsten. En dit was de eerste hitsingle van No Mercy, Where Do You Go. We begonnen met de zomerhit van 2023. Picking You from Deutschland, It Goes Like. En door hier.

0: Tonight, from our house to your house.
1: You ready to kick it off?
2: Tonight is party time. It's party time tonight.
3: Power dance hits.
4: En mag ik je voorstellen aan de Benny Nijman van Italië? Ja, het is niet te geloven. Nee, ik ga er niet... ik heb mijn naam niet alweer vergeten. Even kijken. Ik kan nog even vertellen dat... inderdaad, hij stond bekend om de Benny Nijman van Italië. En dat had alles te maken met zijn houding, zeg maar. Hij was nogal vrouwelijk ingesteld. En hij had één groot hit in Nederland. En die hit in Nederland, dat was deze plaat. Die gaan we nu even draaien. Het is Fetje de Valero.
0: The young generation, 1986.
5: Het ritme van de zomer.

zijn winst deze week in een hele zitlijst. Maar ik verwacht er meer van. Hoor. Op 26 staat ze grote. Sorry papi. Becky G, die hoor je zingen. En Topic produceert het. En dan krijg je Topic en Becky G. Sorry papa, deze oude Paul Renzip stijgt matig is. Maar ik verwacht er meer van. Binnenkort in de top 10. En voor 1986 een Italo-hit van Fancy. En hij had een groot hit met de Bolero in Nederland ook. The sound of disco.

0: van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenerwaard.
1: En over zijn vraag is Disco Wimper de weer.
2: Dit is Hans de Jong op RTV Krimpenerwaard.
1: Ja hoor, en een nieuwe listen. Dus de huidige hitsingle van Baby Baxter. Die staat hoog genoteerd met een nieuwe single. Heet Set Girls. En doet ze samen met David Quetta. Die gooi je zo. Dit is Neo.
2: Dance Hits.

0: die plaat die Set Girls aan moet opvolgen van nieuwe liedje worden. Want die staat nog lang en breed in hitlijsten. Ik denk dat deze nog wel even wacht voordat het een hit is. Voor Nio 2008, de zomerrit met Closer.
1: Dit is het ritme van...

0: steeds een van de lekkere grote zomerhits op dit moment in Nederlandse lijst. Nummer 5, Mr. Know-it-all, Teddy Swims. En de voor 1988 uit Frankrijk, Début de Soirée, Neu de Folie, Rodier.
1: RTV, Krieger de Waag.
0: De Fransen niet zo goed hoor.
2: Overal ter wereld. Luistert u gewoon via de app naar RTV Krimpende Waard. De hele zomer door. RTV Krimpende Waard.
0: Ja, nou, het ritme van de zomer tot 11 uur is ter bluister met zometeen de Power Inzip nog een keer. Ik heb een hitschijf en ook een house classic van de 90's. En een waanzinnige lekkere zomer is. 2004 gaan we zo naartoe met de freestylers Push Up. Maar eerst, Preach for Couple Life, de Two Brothers on the Fort for nu.

0: 2004. Deze maat kon je veelvuldig horen op de radio. Als zijn de zomerplaat. Maar ook in de clubs en weet ik wat, allerlei tijdensfeesten. Het zijn de Freestylers en Push-Up. En de volgende Two Brothers van voor Breeze will come alive voor hier.
1: Speciale aanbieding.

0: 26 juli 1979. Kwam van Boney M. En heette inderdaad Gotta Go Home. En ze hadden een dubbele A-kant. Want er was nog een andere single op de B-kant. En dat was El Luke. Eigenlijk twee hitsingles in één plaatje. Zometeen de Boney M. Nee, de Medusa komt eraan. De nieuwe single met Rani en Silence. Ook nog een house classic. Eentje uit de jaren 90. Was ook een heel leuk.
1: RTV Knippen de Baard.
0: Maar hier is deze plaat. Another 45 van Ultra.

0: Als je de jaren de Zero's mee hebt gemaakt, dan weet je dat er een single was van Chris Brown. Heet The Beautiful People. En deze sample die hebben ze gebruikt in de nieuwe single van Medusa. Samen met zangeres Rani. En dan krijg je Silence. En For Another, samen met 45 Ultra. Haal Power in zit hoog in de top 5 nog genoteerd. Met Talk To You. Bijna is het afgelopen deze uitzending van de Ritme van de Show. Maar we hebben nog één ander in de show. En dat is de zogeheten House Classics van de 90s. En daarvoor neem ik je mee terug naar 1997. Voordat Walk on Water en Land of Living hadden zij een hit single. Power Dances. Dat zijn de dames en heren van Milk Inc.
1: House Classics van de 90s.

Dames en heren van Milk Inc. stonden aan het begin van hun carrière in 1997. Voordat al die hits kwamen. Land of Living en The Walk on Water was in 2000 in New Zealand. 1997 hoorde je de houtversie van vanavond. Was inderdaad Lavage als houtversie van de 90s. Milk Inc. van Belgium. Die, met de Paul Rinsip, die komt er nog even aan.

0: een stukje van de paar waarin ze heeft Quiz Cross Amsterdam. Willy William en Lusa, Louisa Somsa. Hey, wat my oh my. Ik bedank je voor het luisteren naar Rippen van de Zomer, deze aflevering. Deze blogde aflevering. Volgende week zijn we weer. En mevrouw, wat vond je van de show van vanavond?
1: Het was super gaaf om hier naar te luisteren. Het was geweldig. Het was een feestje.
0: Doen we het volgende keer. Tot dan, zou ik willen zeggen.
2: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidige premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Treintje!
2: Hey Mart, deze is van mij.

0: Regio-info.
1: SW Knippenwaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandelen in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Knippenwaard, doorsneden door het Veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van SW Knippenwaard. Lekker wandelen in het Loetbos.

info. Zeilingen trekken in het Loekbos. De natuur- en vogelwerkgroep Krimperwaard organiseert op zaterdag 25 juli en donderdag 30 juli zeilingen trekken in het Loekbos. En wel vanaf 9 uur 's morgens tot in de middag. En dat gebeurt allemaal bij de Hendrikshoeve aan de Loet nummer 4 in Lekkerkerk. Meld je nu aan via j.j.kolijn@gmail.com.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd aan de Provinciale Weg 5A in Bergambacht. Het klantcontactcentrum verhuist eind juli en opent op 28 juli 2026 op deze nieuwe locatie haar deuren. Houd hiervoor rekening met de vertraging bij de aanvraag van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs. Deze documenten kunnen alleen op afspraak worden opgehaald.

0: info.
1: Het week Krimpen de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpen de Waard. In Haastrecht bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

Schoonhoven worden initiatieven rond laaggeletterdheid gecoördineerd door het Digitaal Huis Krimpenerwaard in samenwerking met de Bibliotheek Schoonhoven. Ze bieden gratis inloopspreekuren, taalmaatjes, taalcafés en digitale cursussen om volwassenen te helpen beter te lezen, schrijven of met een computer te werken.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd, om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Info. We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat deze ster schuil achter de zon. En tijdens de hondsdagen maken donder en bliksemvuur de melk in korte tijd zuur.

0: Radio-info.
1: RTV Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En u luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. 1 van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl. Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.